tweede klas. Aan voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Nederland voelt er weinig voor om Oekraïne snel een gastlidmaatschap van de Europese Unie te geven. Dat stelt Duitsland voor. Die wil Oekraïne toegang geven tot EU-vergaderingen zonder stemrecht om het land te steunen tegen Rusland. Buitenlandminister Berendsen houdt liever vast aan de gewone route naar een lidmaatschap. In het Noord-Hollandse Loosdrecht stopt de noodverordening omdat de rust is teruggekeerd naar de asielrellen. Volgens de gemeente verlopen de demonstraties tegen de noodopvang de afgelopen dagen ordelijk en praten partijen weer met elkaar. Betogers moeten wel binnen de demonstratievakken blijven. Het gaat de goede kant op met de gesprekken tussen Amerika en Iran over nucleaire voorraad in de Straat van Hormuz, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. President Trump eist dat Amerika het uranium van Iran krijgt om het te vernietigen, omdat hij denkt dat het voor een kernwapen is. FC Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen met 3-2 verslagen en dus maakt FC Utrecht nog altijd kans op Europees voetbal. Overmorgen dan is die finale er tegen Ajax. En die wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is 1 graad of 10 vannacht en het blijft droog. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 of 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
5: Heijn. Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Wij zijn trots op Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL, altijd aan.
2: Het leven met jou was een hel.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. De Nederlandse activisten van het hulpconvooi voor Gaza landen later vandaag op Schiphol. De zes zitten nu in Istanbul. Hoe het precies met ze gaat is niet duidelijk, wel dat er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De opvarenden werden onderschept door Israël en kregen volgens een mensenrechtenorganisatie te maken met extreem geweld. Ondernemers eisen ook dat het kabinet de AOW-plannen volledig intrekt. Dat zegt ondernemersclub VNO-NCW in de Telegraaf. Die wil liever geen conflict met de vakbonden en juist een akkoord met alle partijen voor een betere economie. Ook de kortingen op de WW en de WIA moeten in de ijskast, zeggen de ondernemers. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden voor de dodelijke injectie. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu de veroordeelde een jaar uitstel gegeven. Volgens een organisatie voor alternatieven voor de doodstraf zijn er al jaren problemen met de gifspuit. En de 12e testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het laatste moment uitgesteld. Eigenaar Elon Musk zegt dat er een technisch probleem is. Als dat een beetje snel verholpen is, is er over een paar uur een nieuwe poging. Het gaat om een raket voor lange ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terugbrengen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon. Het wordt maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

Radio NL. Altijd aan.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. In Loosdrecht stopt de noodverordening. Dat laat de gemeente weten nu de rust is teruggekeerd na de asielrellen. Er zijn nog wel demonstraties tegen de noodopvang, maar die verlopen de afgelopen dagen netjes. Betogers mogen niet uit de aangewezen demonstratievakken stappen. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Er komen toch 5000 Amerikaanse soldaten in Polen. Dat laat president Trump weten. Eerder werd gezegd dat Amerika even geen en later minder militairen zou sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn over de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij zegt blij te zijn dat de regels voor volgend jaar weer worden aangepast. De verbrandingsmotor krijgt dan weer een grotere rol. Verstappen vond de huidige regels met half elektrische auto's maar niks en twijfelde daarom of hij wel door wilde gaan met de Formule 1. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon en het wordt maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Marie! Marie, de deur is even open!
3: Van waar komt jij, jong? Het is 5:00 in de morgen!

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Op het eiland Saba is de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar gestopt. Er werd 8 dagen naar hem gezocht met speurhonden, boten, drones en helikopters. Maar hij is niet gevonden. Hij was op Saba om te werken aan een communicatietoren voor Defensie. De gouverneur wenst zijn familie alle sterkte. In het Drentse Gieten hebben vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal geslapen. Die konden daar terecht omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek was. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde zoiets ook, toen schoot Stadskanaal te hulp. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar niet doorgegaan. Er kon geen geschikte ader worden gevonden voor de dodelijke injectie. De staat Tennessee heeft nu 1 jaar uitstel gegeven. Een organisatie voor doodstrafalternatieven zegt dat er al jaren problemen zijn met de gifspuit. En FC Utrecht maakt nog steeds kans op Europees voetbal. Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen in Utrecht met 3-2 verslagen. Overmorgen is de finale al tegen Ajax. Die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan het weer van weer online. Er komt veel zon aan en ook warmte, maximaal 26 graden. In de middag kan het op de stranden koeler worden door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
10: Natuurlijk de Otterskooi.
9: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Nijmegen.
1: Zo, waar is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Gek op

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Goedemorgen, het is iets over zes op de vrolijke vrijdag 22 mei vandaag. Een prachtig stralende dag dat op ons staat te wachten. De zomerse vrijdag, zo kan je het ook wel een klein beetje gaan noemen. Je gaat het vandaag niet alleen merken aan de mensen die je ziet in de korte broekjes, in de rokjes, maar uiteraard ook op de radio. Iets meer muziek met categorie zon, dat zal gevonden worden. Op dit moment in elk geval nog geen verkeersinformatie. Betekent dat we lekker snel kunnen doorrijden deze morgen.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: En tevens ook aan de start van een lekker lang Pinksterweekend. Nou mensen, wat wilt u nog meer?
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Maxime Vroger, Lassa en Donny.
1: Je begint echt op die oude te
0: En van, ik ben een flirt daarvoor. 5 minuten lang de hitmedley van Jannes. Goedemorgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de vrijdag vandaag, 22 mei. Het is 6:15 en we zijn begonnen met het ochtendprogramma van deze dag. Aan de start van een Pinksterweekend. Een lekker lang Pinksterweekend met ook aanstaande maandag. Voor zo goed als heel Nederland een vrije dag. Belangrijk om te vermelden, zo goed als Nederland. Zelf wel aanstaande maandag nog eventjes een dagje dat de wekker wat later mag, bijvoorbeeld. Dus dat is dan nog wel eventjes dinsdag, dan zitten we weer op deze kruk. Maar zover zijn we nog niet, hè? Het weekend is nog niet eens begonnen. Even een blik op het nieuws van deze vrijdag, de 22e. Het gaat over voetbal. Gisteren de wedstrijden Ajax-Groningen en Utrecht-Heerenveen die gespeeld zijn voor de play-offs. Nou ja, Utrecht en Ajax gaan elkaar nog treffen. Wel een mooie pot gisteren, zeg. Hey, Utrecht-Heerenveen. Ik weet niet of je het toevallig gezien hebt, maar daar ging een ieders voetbalhart van kloppen. Dat was een mooie pot. Spektakelstuk, zo wordt het ook wel omschreven. En aanstaande keer dan, aanstaande wedstrijd, is dan voor Ajax-Utrecht. Goed, andere zaken voor deze vrijdag, de 22e. We werken aan betere dronebescherming. Daar komt het AD mee deze morgen. Defensie werkt aan betere bescherming tegen aanvallen van drones. Inmiddels zijn er al tientallen systemen getest. En gaan ze kijken of ze dan ook aan strenge militaire eisen kunnen voldoen. Het commandocentrum tijdens de anti-drone-oefening, waar bedrijven aan de NAVO laten zien of ze het kunnen, ja of nee, die zijn volop bezig. En het is belangrijk, want we leren van situaties over de grens. Je ziet extreem veel dronegebruik tussen Oekraïne en Rusland bijvoorbeeld. En mocht het ooit een keer zo ver moeten gaan komen, dan zal dat de nieuwe manier van vechten worden. Het is veel goedkoper en het kost je geen mannetje. Laten we even eerlijk zijn daarover. Daar wordt dus volop over getest. Nou goed, dan even over het weer van vandaag. Zoals gezegd, een stralende dag. Deze morgen nog een klein beetje bewolking, maar vanmiddag gaat de zon volop schijnen. Temperaturen vandaag dan ook tussen de 24 en de 27 graden. Lekker!
2: De Sowieso Ochtendshow.

0: complete delegatie van Normal in de studio. Hey. Daarvoor nog Marco Schuitmaker. En deze nacht. Sowieso. Hey. 7:10 geweest. De kop van deze vrijdag is eraf. En we gaan naar Ad voor de Spreuk. Ad, goedemorgen.
1: En die vakantie.
0: Oh, Ad, goedemorgen.
1: Morgen, Lars. Ja. Morgen, Clubke. Het is vandaag weer vrijdag. En de spreuk van vandaag die luidt... Het leven is kort.
0: Ja.
1: Plan die vakantie. Ja. Geef een feestje. En eet wat je verrukkelijk vindt.
0: Dat doe ik.
1: Mensen, ik wens jullie allemaal een prettige vrijdag. Een prettig weekend. En wel trusten.
0: En wel trusten, altijd inderdaad een mooie dag gewenst. Lekker weekend. Dinsdag, dan spreken we elkaar weer. Dat klinkt ver weg trouwens, hè. Oeh.

0: iedereen.
1: Ja, ik heb ook gehoord dat veel mensen vandaag vrij hebben genomen om de vrije dagen eventjes er doorheen te jagen of zo, maar dat ze een lekker lang weekend hebben, 4 dagen, dat de vrijdag ook is opgenomen. Ik weet niet wat daarvan waar is, of het daadwerkelijk wat rustiger was vanmorgen bij de verzamelplaats of in de koffiehut. Misschien dat dat nog eventjes een onderzoekje waard is, ergens deze morgen. Eerst even andere zaken. Audio-appies. Arjan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Arjan, dat doet weer erbij. Ja, ja, joepie, de vloeibare poepie. Ja, kort slip aan, wel lekker weer vandaag. Dus, ja. Geniet, zonnebrilletje op. Dus, ja, maak een mooie uitzending van. Het was een goed weekend. Yo!
1: Houdoe! En een mooie dag inderdaad. Bericht van Jacob Jella, goedemorgen. Nog 1 dagje, dan lekker weekend, hé. We zijn weer begonnen. John uit Berkel en Schot, goedemorgen. Vanochtend begon aan de laatste nacht van de week. Nog eventjes een paar uurtjes buffelen. Dan is het gedaan, dan is het weekend daar. Lekker. Flora Flitsertje ook, goedemorgen.
3: Ja, ja, ja, er is weer Flora Flitser ook weer aan toer met de wandelende vloer. Op verzoek, joekie, vrijdag, lassie. Laat de zwarte pannenkoeken maar voor mij komen. De temperatuur gaat hemels worden, lang weekendje voor de deur. De knuppels liggen in de koelkast. Dus mensen, maak er een mooie dag van. Fijn weekendje allemaal. En tot dinsdag maar weer. Houdoe!
1: Houdoe en... Mooi dag inderdaad. Zo, zo, de 22e van mei is het alweer. Het schiet aardig op. PD voor velen vandaag. Het loon dat erbij zit, dat is mooi voor zo'n weekend. En wellicht dat het vakantiegeld van jou erbij vandaag ook bij wordt gestort. Mocht dat zo zijn, ga er wijs mee om. Voor je het weet is het klaar, is het uitgegeven. En dat kan maar 1 keer, dat is heel vervelend. Maar...
4: Morgen, lasje! Ja, we zijn er bij op vrolijke verzoekje vrijdag! Woehoe! Nou, we zullen het weer lekker te schijnen, dus nou, lekker maar genieten vandaag. Hey, lasje, ik heb even bakken in even full pool, joh. Dan wil je even mooi om de vrijdag ook een beetje te beginnen. Hey mensen, werk ze vandaag allemaal. Maak er een mooi dagje van. En we zitten zo weer aan die groene knuppeltjes. Ja, die dikke was nog in.
1: Ja, mooie dag inderdaad. Hebben we er zin in voor deze vrijdagmorgen? En we hebben zometeen een liedje te draaien van een man die vandaag

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
6: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Heb je trek?

0: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op

0: auto die u zoekt.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Huishoudartikelen tot 66% korting. En powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend schijnt de zon volop in het noorden van het land. Daar komt wel wat meer bewolking voor. Het blijft droog. En dat geldt ook voor vanmiddag. Zonnige dag. Temperaturen vandaag tussen de 24 graden in het noorden tot zo'n 27 graden in het zuiden van het land. Kijken we verder naar het Pinksterweekend en naar volgende week. Blijft de temperatuur boven de 25 graden. Is de enige tijd dat we regen zien in de douche. Ja. Is ook wel even lekker. Ga naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlander die op het eiland was voor een defensieklus. Na 8 dagen is hij nog steeds spoorloos. Daarom is besloten de actie te stoppen. Bijna 100 asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel konden vannacht terecht in het Drentse Gieten. Ze hebben daar geslapen in een sporthal. Later vanochtend moeten ze weer terug naar Ter Apel. En Nederlandse vliegvelden hebben in de eerste maanden van dit jaar minder passagiers gehad. Dat kwam door wintersweer en de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie.
2: Ja, toch wel leuk dat er ook met dit soort nieuws nog steeds over een daling wordt gesproken. Dat is een klein beetje dubbel misschien, maar mooi gevonden. Nu eerst in elk geval geen verkeersinformatie namens de ANWB. Er staat 0 kilometer aan file.
4: De dag breekt aan.
2: Lekker.
4: Je moet weer gaan.
2: Orgeljoker, hoor eens.
4: En dan ontbijten
2: op het orgeltje.
4: Een goeie morgen. Dit is de start van je dag.
5: Wat zie ik hier? Daar gaat hij weer.
6: Oh,

0: Justus en ik meen het. Daarvoor, zoals gezegd, de nieuwe van Dave Dekker. Ja, en die begint al goed, hè. De allereerste zin. Ik krijg het Italiaans benauwd van haar. Dat vind ik wel goed gevonden.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Ja. 7:15 op de vrijdagmorgen. Zometeen, hè, nadat Tini onder de douche heeft gestaan, hebben we het allernieuwste van Django, liedje van Django Wagner voor je. Die is vannacht uitgekomen, 12:00 vannacht. Heet Waarom ben jij gegaan? Dat zometeen. Eerst eventjes door de app van vandaag. Daar is het gezellig hoor. Marcel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, wakker Nederland. Ja, ik ben er ook. En ik ga even een mooie rit maken. Ik ga zo meteen vanaf Lelystad naar Ubberberg in Nijmegen. Een mooi ritje even. En dan op de vroege ochtend. Ja, en dan zal ik daar wel even moeten wachten op deze persoon weer, dat ze klaar is. En dan gaan we weer terug. Nou mensen, ik zou zeggen, doe allemaal rustig aan. En allemaal was een goed weekend. Ik ga er ook wat van maken.
0: Ja.
3: Dus, oké, Lars, kun jij even een liedje van Henk Wijn gaan draaien? Kijk uit, hier ben ik of zo. Oh, ja. Oké, dank je. Goed weekend allemaal.
0: Fijne weekend, Marcel.
4: Ja, goedemorgen Lars en alle luisteraars. Een hele goede morgen. Er is die weer. Het is weer Snacky Friday. De korte broek is weer aan. Het wordt weer lekker temperatuurtje vandaag. Dus we gaan weer mooi op tijd naar de zaak in een vrijdagmiddagborrel. Dus dan knalt de dat er weer mooi hem af. Hè. Hartstikke ja, idee.
0: Dat is goed.
4: Ik heb voor vandaag mijn weekend in de knallen. En daar komt ie. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Mooi!
4: Oh, cheerio. Yo, laat je knallen erin. Heel goed weekend en maak er wat moois van. Mooi lang weekend. Dat zei. Yo, later.
0: Ja, ik kan u iets gaan zeggen, maar dan verpest ik het voor zometeen, de molle. Ik hou het even voor me, als je het niet heel erg vindt. Hoe is het mogelijk? Tenminste, dat is hetgene wat ik me nu afvraag. Maar het wordt straks nog wel een keer duidelijker, denk ik. Jan dan, goedemorgen.
5: Laske, goedemorgen jongen. Goedemorgen vrienden van de vroege uren. Hey clubke, hallo, daar zijn we weer mensen. Vrijdag, ja. De week is weer op zijn eind, zo ongeveer. Nog even één dagje aanzetten. Prachtig weer vandaag, prachtig mooie week. Lang weekend, we hebben nog meer te wensen mensen. Jantje gooit er dadelijk voor een paar weken de pannen nog eens bovenop. Jongen, wij gaan we toch lekker genieten. Ja, maar eerst moet er nog eens een beetje gewerkt worden. Bakje koffie erin, die koffiepot even leegmaken. En dan klappen we er nog één keer tegenaan door het Brabantse land heen gelegen rijden met.
0: Mensen, ja. Nou ja, geniet ervan Jan, lekker zeg hé. Meer berichten dan Ricardo uit Winterswijk, die meldt zich. Deze morgen onderweg naar Texel. Combi vol met fietsen lossen met mijn bijrijder, mijn zusje Alicia. Dat is gezellig. Of het toppetje van Tropical Danny willen draaien. Groetjes van Ricardo. En ook een tekstberichtje van Mark. Goedemorgen. Hier helaas geen vrije dag voor het lange weekend dan. Uitval vandaag betekent in minder dagen hetzelfde werk. Oftewel, extra uren maken in plaats van extra verlof. Helder. Ja, dat is inderdaad ook. Hè. Waar de ene vrij neemt, moet de ander het werk wel opvangen. Het moet wel doordraaien.
6: Goedemorgen, Lars.
0: Aldrik, goedemorgen.
6: Even een vraagje, Lars. Zou je een keer Arjan Plat met poems willen draaien?
0: Poems?
6: Deze jongen die maakt oude priaten niks. Doet hij in het Engels. En dat is echt steengoed. Zou je dat alsjeblieft een keer willen doen? Dank je.
0: Daar moet ik even een keer induiken als ik dit zo hoor, Aldrik. Poems. Goed. Dan hebben wij onze Tini van de receptie natuurlijk. Ja, en dat... Het is een hele bijzondere editie deze morgen. Want Tini heeft nog niet gezongen. Maar er zijn al mensen die je denken te raden. Goed, dat is even tussen jou en mij. Maar goed, we gaan onze Tini van de receptie nog wel eventjes onder de kraan zetten natuurlijk. Hè. Dat is wel zo fris en fruitig voor iedereen op de werkvloer zo meteen. Dus we mogen de oren gaan spitsen. Ja, la. Ja, la, la, la, la, la, la, la. Het douchegordijn gaat open. Aan jou de vraag of je iets herkent. En of je het dan even door wil sturen via de app van Radio NL. Het is een hele lastige. Ah, hij is moeilijk hoor. Ja. Het is ongelooflijk, mensen. Ja. Wat zingt Tini deze vrijdagmorgen? Ik zou het niet weten. Nu eerst een nieuwe van Django Wagner.

Dit liedje, ik heb nu 3 keer gezegd, we gaan zo meteen een nieuwe van Django draaien. Alleen, een kleine redactionele fout. Dit was niet de nieuwe variant, maar... Hoe dan? Er is wel een andere versie, ja, en die is nagenoeg niet te onderscheiden van... Ik ga hem je wel laten horen, maar ik ga hem niet nog een keer draaien. Ik ga niet nog een keer, zeg maar, de 2.0 achter de originele aanknopen.

0: Nou nou, Danny de Munk en zijn heerlijk. We hebben onze Tini van de receptie zojuist mogen horen in het spelletje van deze vrijdagmorgen. Ik zou het niet weten hoor. Wat zingt Tini hier? Dat is de vraag. Ja, mooi gezongen dit. Precies. Aan de telefoon, Teun, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat staat er voor jou op de agenda deze dagen, Teun?
1: Ik ben lekker onderweg naar Breda om een stukje loodgieterswerk af te leveren.
0: Nou, hey, over loodgieterswerk gesproken. Ik had afgelopen week lekkage, Teun. Ik weet niet of je me kan helpen, maar het gaat over mijn wasmachine. De afvoer. Ik denk dat de afvoer verstopt zit. Maar moet ik er nou wel of geen korrels doorheen doen? Want de ene die zegt van ja...
1: Nee, geen korrels. Geen ja, korrels.
0: Nou,
1: gewoon even een ontstopper bellen.
0: Ja, jou bellen zeker. Dat is goed voor jouw portemonnee natuurlijk. Dat snap ik. Maar dat kan ik ook zelf, toch?
1: Ja, misschien wel. Dat ligt eraan hoe handig je bent.
0: Nou ja, de ene die adviseert... Dat was een beetje de vraag. De ene die adviseert korrels. Die zegt, nee joh, je moet dat vloeibare spul er niet doorheen spoelen. Maar de ander zegt, ja, je moet juist wel korrels gaan doen. Of nee, je moet juist geen korrels doen, wel vloeibaar. Maar de ander zegt, als je korrels gebruikt en het komt wat tegen... dan blijft het daar liggen. En dat gaat nu eventjes goed. Alleen over 2 jaar heb je de boel als een baksteen halverwege vol zitten.
1: Ja, daar heb ik dan weer echt geen verstand van, maar het zou goed kunnen.
0: Oh, maar goed. Wat zou jij adviseren?
1: Een echte ontstopper bellen.
0: Een echte ontstopper bellen, ja. En bij voorkeur Teun?
1: Nee, er is te ver rijden.
0: Ja, dat is wel waar. Hey Teun, eventjes ter zake hoor voor vandaag. Want we hebben Tini van de receptie uiteraard gehoord op deze vrijdagmorgen. Wat is het?
1: Ik denk dat het Cheerio van Justin de Wild is.
0: Ja, zou het? Zou het?
1: Denk het wel.
2: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even
0: nou, ongekend zeg je.
2: Oh, Cheerio.
0: Hij was moeilijk vandaag, hè, Teun?
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Ah, boel. Hé, sowieso. Kap. Goed. Mooie dag vandaag, Teun. Werk ze. Ik ga het proberen. Ik ga voor vloeibaar, denk ik.
1: Oké, succes!
0: Ja. Dankjewel, lekker weekend!
1: Hoi hoi!

0: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
1: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
0: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
1: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
2: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
2: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter. Radio NL.
4: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
4: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
14: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op aizeevisser.com. Aizeevisser.

0: Bos. Scoor jouw gratis WK Bouwboxer. IJs en Visser. Komt goed.
1: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
0: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar de Nederlander die al meer dan een week wordt vermist op Saba is stopgezet. Ondanks intensief speuren, onder meer met honden, is die niet gevonden. De Nederlander was op het eiland voor een defensieklus. De gouverneur van Saba hoopt voor de nabestaanden dat ze alles ooit definitief kunnen afsluiten. Opnieuw konden asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel ergens anders slapen. Bijna 100 vluchtelingen brachten de nacht door in een sporthal in het Drentse Gieten. Ze gaan later vanochtend weer terug. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, nam Stadskanaal gisteren nacht al asielzoekers op. Tijdens de examens huren scholen steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden, meldt nu.nl. Bijna 2/3 van de onderzochte scholen doet dit om leraren te ontzien. Sinds een paar jaar is er een speciaal potje voor werkdrukgelden. En steeds meer scholen betalen daar de externe examensurveillanten van. En de Nederlandse luchthavens hebben in de eerste 3 maanden van dit jaar minder passagiers gezien, meldt het CBS. Het winterse weer in januari en het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten, een maand later, zorgde voor veel annuleringen. Het was de eerste daling sinds het herstel na corona. Er werd wel meer vracht verwerkt. Dan het weer van weer online. Het wordt een zonnige dag en warm, maximaal 26 graden. Alleen op de stranden wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Te groot bestaat niet.
10: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
9: Grootpakket.nl. Groot gemak.

0: vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
7: Natuurlijk de Otterskooi.
6: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
8: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
9: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
8: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
10: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
14: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
16: Ja, goedemorgen. 7:07 op de vrijdagochtend, 22e van mei. Het is lekker rustig onderweg. Op dit moment 0 kilometer aan vertraging. Hoeven we dus niet te schakelen naar Den Haag. Kunnen wij in een rap tempo door met zometeen muziek van Tino Martin.
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Laat van
16: Ja, en het is zo ook tijd voor het keuzemoment van deze vrijdagmorgen. Ja, vandaag is hij wel heel erg lastig hoor.
17: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dino Martin, jong en dom op de vrijdagmorgen. Het is 7:11. Zometeen dus die twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Eerst even het nieuws van deze vrijdag, de 22e. We staan aan de start van het Pinksterweekend. Aanstaande maandag voor velen dus een vrije dag. En andere zaken voor deze vrijdag. Er gebeurt genoeg. De buitenlandministers van de NAVO-landen komen vandaag opnieuw bijeen in Zweden. In tegenstelling tot gisteren is nu ook de Amerikaanse minister Rubio bij het overleg aanwezig. Onder meer de Russische invasie in Oekraïne en de veiligheid van Europa staan hoog op de agenda. Dan Den Haag, daar staat Milieudefensie lijnrecht tegenover Shell in de rechtszaal. 5 jaar na het roemruchte vonnis dat het oliebedrijf zijn uitstoot versneld moet terugdringen, begint de zogenoemde cassatiezitting bij de Hoge Raad. Dit is dan de hoogste vorm van beroep tegen een rechterlijke uitspraak. Dat is de cassatiezitting. En daar gaan we meer over horen. Wat komt daaruit? Als er vandaag wat uitkomt dan. Ja, en dan de 13e etappe van de Giro d'Italia. In de slotfase van de rit over zijn 189 kilometer. Daar zit het staartje. Daar krijgen de renners 2 beklimmingen voor geschoteld. 1 van de 4e en 1 van de 3e categorie. Alles te volgen bij de NOS vandaag. En het gaat over prinses Alexia. Gisteren was er een groot interviewmoment met persfotografen. Maxima die kreeg de vraag over hoe ze terugkijkt op de 25 jaar dat ze officieel Nederlander is. En hoe Nederlands ze zich inmiddels voelt.
1: Het is een grapje hoor.
0: Ze omschreef het als een periode met enorm veel vreugde. Waarbij ze dankbaar is voor de 3 Nederlandse kinderen. En een van die kinderen, Alexia, die is nu dus in het nieuws. Omdat haar werd gevraagd over haar relatie met Antoon. Dat is namelijk een van de speculaties die al een tijdje gaat. Zij zou namelijk een relatie hebben met de man achter dit liedje.
2: Hallo, hallo.
0: Ja. Dat zou waar zijn. Ze zijn een keer gespot en toen is er een foto verschenen in de privé. Van Alexia en Antoon. Nou ja, goed. Zelf denk ik dan, laat dat meisje hem lekker met rust. Ik bedoel, ik denk, maar dat is denken, hè, nooit gesproken natuurlijk, maar dat ze het zelf ook helemaal niet zo leuk vinden dat ze altijd maar in de spotlight staan. Tenminste, dat kan ik me voorstellen, laat ik het zo zeggen. En dan word je ook nog gevraagd naar je privésituatie, naar je liefdesrelatie. Nou, ja. Maar er wordt naar gevraagd, want dat is de media natuurlijk, hè. Goed, gaan wij naar andere zaken, naar het keuzemoment van vandaag. Och, hij is moeilijk, hoor. Een A'tje voor het Apollo-trio.
3: Met een beetje zonneschijn kan ik zo gelukkig zijn.
0: Met een beetje zonneschijn zetten we op keuze A vandaag. Dat is een mooie.
3: Ja, dan kan ik het weer tegen.
0: En een beetje, ja, dit is voor degene die de klassiekers kent. Hey, ik ga alleen naar de speeltuin.
4: Doei.
0: Heleentje van Capello.

0: keuze A voor het Apollo Trio. Met een beetje zonneschijn en een beetje is voor Heleentje van Capelle. En naar de speeltuin. Jouw stem is welkom via onze app.
1: Ja, goedemorgen. Doe maar een A'tje.
0: Ach.
1: Groetjes en Bassie.
0: Mooie dag. Dat zal hem niet aan het weer liggen in elk geval. Een stralende vrijdag staat voor ons klaar. Met temperaturen tussen de 24 en de 27 graden.

0: samen met Gijken. En Zoute Landen. Daarvoor een liedje van Henk Wijngaard. We zitten in het keuzemoment van de vrijdagmorgen. Aan jou de vraag om een appje in te sturen met daarin de letter A of de letter B. Vandaag is een A'tje voor het Apollo-trio met een beetje zonneschijn. En keuze B is voor Heleentje van Capelle en naar de speeltuin. Aan jou de vraag welke van de twee het mag gaan worden. Ik ga alleen naar de speeltuin.
1: Doei.
0: A'tje voor met een beetje zonneschijn. Je mag het doorsturen via een tekst of een audioberichtje en een beetje voor de speeltuin dus. We gaan zo meteen alle stemmen bij elkaar optellen. Kijken wat het mag gaan worden. Het kan nog wel eens spannend gaan worden deze vrijdagmorgen. Een A'tje voor dit liedje.
2: Met de...

0: Dit is toch geweldig.
1: Is mama een goede bui en is papa niet te lui?
2: Nou, dan gaan we naar de speeltuin.
0: Nou, keuze A voor het Apollo trio en keuze B voor Heleentje van Capelle. Welke van de twee mag het worden? Waar gaat je voorkeur naar uit? Timo, goedemorgen.
3: Morgen, Laske. Welkom bij de Vrolijke Vrijdag. Bebebebebebebe. Groetjes, maatje, Harko. Hoi, hoi.
0: En een mooie dag. Keuze B voor Olaf, wat grote gast. Goedemorgen. Een beetje voor Sander uit Apeldoorn. Voor mijn collega Michel toch een A'tje. Zijn Ruben uit Groesbeek. Een A voor René uit de Monster. Dan is het keuze B voor Gunther vanuit Merksplas. Erwin, omdat de stem zo schattig is. Keuze B, Erik uit Sprangkapelle. Goedemorgen.
4: Ske, doe maar eens een lekker beetje.
0: Beetje, zegt ook Annie uit Boven Karspel. Coleta uit Tilburg, 100% een beetje voor Coleetje. Keuze B voor Mark vanuit Asten. Een A voor Frank uit Zuidwolde. Thea uit Bergijk, goedemorgen. Heel graag keuze B, deze hoor je bijna nooit meer. Wat een juweeltje. Ach, Riekelt vanaf Urk, goedemorgen. Was dat een B? Denk het wel, hè? Denk het wel. Een A'tje van Rob uit Bovenleeuwen. Wat een niveau. Jacob Jelle, ga toch voor keuze A. Rick uit Egmondermeer, beetje voor mij. B voor Jan uit Onderhoven. Keuze B voor Ellie vanuit Weidewormer. Dan is het een appie van Rob.
5: Ja, lekker zonnig dagje. Dus keuze A. Atje.
0: Yo, Nico uit Roosendaal.
6: Vandaag gaan we voor de nostalgie. Een beetje.
0: Een beetje. Ook voor Matthijs van het Enschede. Is even wat anders op die eter. Diana uit Haaksbergen. Keuze B voor mij. Een beetje voor Yvonne uit Grijpskerk. En dat is hem ook geworden. Keuzemoment van vandaag. Niet voor het Apollo trio, maar... Heleentje van Capelle. Naar de speeltuin. Fantastisch.

0: een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Maandag 2

0: auto die u zoekt. Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Zo, waar is het warm?
5: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
6: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
11: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: tijd aan.
1: Radio NL.
0: Weerbericht.
2: Nou, moeten we het nog zeggen? Het is een stralende dag vandaag. Lekker veel zonneschijn, temperaturen tussen de 24 en de 27 graden. In het noorden wel een klein beetje bewolking, daar mag je rekening mee houden. Morgen, overmorgen en de dagen daarna blijft de temperatuur boven de 25 graden. Ja, 's nachts koelt het wel wat af, maar slapen doen we 's nachts, toch? Dan nu het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Op Saba is het zoeken naar een vermiste Nederlander gestopt. Hij is ondanks intensieve speuracties over de grond en vanuit de lucht na 8 dagen nog niet gevonden. Er wordt vanuitgegaan dat hij niet meer leeft. Bijna 100 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in het Drentse Gieten. Ze konden daar terecht in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. In middelbare scholen huren steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden tijdens de examens om leraren te ontzien, meldt nu.nl. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk aan te pakken.
2: Ja, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Erwin van de ANWB, goedemorgen.
4: Hey, hallo. Ik heb goed nieuws. Goedemorgen. Over het gat in de weg op de A2 bij Everdingen.
2: Nou, die is dicht.
4: Dat gat is opgevuld. Dat kost een hoop geld natuurlijk. Maar dat is eindelijk wel gedaan. Dus die file die zien we niet meer. Maar nou zie ik net, mee dat ik het wou gaan zeggen, zie ik A27 Utrecht richting Gorinchem bij knooppunt Lunetten. 1 kilometer file, 1 minuut vertraging. Wegdek in slechte toestand.
2: Oh jee, gaan we weer.
4: De rechterrijstrook is dicht.
2: Ja, daar gaan we. A27, vermijden
4: nou
2: vandaag.
4: Ja, het kan ook gewoon een spoedreparatie zijn die een uurtje duurt. Hè. Dat is nog niet gezegd. Maar we houden dit voor jullie in de gaten natuurlijk. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek 3 kilometer file door een ongeluk. De weg is alweer vrij. En de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en knooppunt De Baars bij Tilburg. 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. 1 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. En dan een flitser. Nee, 2 flitsers. A20 Hoek van Holland-Gouda. 31,4. A27 Gorinchem Utrecht. 44,6. 4.
2: Ook al 4.
0: Ra, Di, Jo. NL.
1: Radio NL.

0: lekker man, zeker met deze dagen dan zo'n Hollandse nieuwe te pakken. Dat is gewoon geluk, echt. Fantastisch.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: De drie A's met Los Vast. Deze week de Hollandse nieuwe en volgende week met het mooie weer. Ja, dan ga je hem ook vaak horen, dat kan niet anders. Nu eerst tijd voor andere zaken. Het dobbelspel van deze vrijdagmorgen. Het is 8:10 en we gaan de lijst eventjes gauw bij langs. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje in de categorie dansen. 2 staat voor de categorie tijd. Nummer 3 is liedjes die gaan over samen. 4 staat voor lichaamsdelen. Dat is een oude categorie. Die is weer een keertje teruggekomen op de lijst. Dus misschien dat we nog eventjes een nieuw liedje daaraan kunnen gaan koppelen. Als die gegooid wordt in elk geval. 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter L. Oeps. Zoals later als ik groter ben. Komt ie. Moet minder gaan zingen op de... Moet minder gaan zingen op de radio, denk ik. Ach. Er zat een koptelefoonplugje in. Het is nummer 1 geworden vandaag. Oh, geen letter L. Dan gaan we op zoek naar liedjes die passen bij de categorie dansen. Luister.

0: Elke dag een goeiemorgen met de Sowieso Ochtendshow.
1: Even de pep talk van Frans. We gaan de beuk erin gooien. We gaan lachen. We gaan genieten. We gaan lol trappen. En als klap op de vuurpijl gaan we vrijdagmiddag de dag afsluiten met de Polonaise. Dus hoppakee, de beuk erin. Hatsapa.

Paloma Blanca. Heel de zomer lang. Kid B en Marten van der Star zijn dat. Manuel daarvoor nog. Dat is ook een goede plaat trouwens hoor. Spreid mijn vleugels uit. Moet je in de gaten houden. Want die gaat zo meteen daadwerkelijk vliegen. Goed, nu het keuze of het dobbelspel van vandaag. We hebben de categorie dansen waar we ons mee bezig mogen houden. Jouw suggestie mag je doorsturen via de app van Radio NL. Kunnen bijna alles goedkeuren.

0: Poppetje, poppetje, poppetje. Elastiek. Jantje Koopman zagen we vaak voorbij komen.
1: Wat maar in de handen. Voor de bips maar heen en weer.
0: En dansen. Mooi. Goed. Wat kunnen we nog meer draaien in categorie dansen? Dacht je van Frans Bauer?

0: als Hans aan de andere kant van de lijn komt, dan hebben we een verbinding met Noord-Holland. Hey, Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Hey, daar komen we.
0: Ja, goed volk, Hans. Goed volk. Tenminste, als ik het over mezelf mag zeggen. Maar... Hey, Hans, Andijk, standplaats van Oorjoors, hè? Toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, zeg ik het zo goed trouwens? Want het is, je spelt het Oorjoors, natuurlijk. Maar is het Oorjoors of is het andersom?
1: Oorjoors.
0: Hoe?
1: Oorjoors.
0: Oorsjongs. Oorsjongs.
1: Ja, helemaal goed.
0: Nou, hey, dankjewel. Hans, we zijn op zoek naar liedjes die gaan over dansen. Je hebt een mooie oude gevonden.
1: Ja. Ik vind dat een heel mooi liedje. Ik krijg er altijd weer de kippenvel van. En dat
0: moet
1: Lucas
0: zeggen, ja. Ja, ik hoop dat kippenvel welkom, maar ook gauw weer voorbij is. Want je moet ervan genieten, hè, deze vrijdag.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Dansen op je bruiloft,
1: Lucas,
0: Hans.
1: Zeggen, ja. Precies.
0: Dankjewel voor je liedje. Lekker weekend, hè.
1: Graag gedaan. Jij ook.
0: En doe ze Oorjongs de groeten van mij.
1: Ja, ik doe.

0: Lucas en Gea en Ik zal dansen op je bruiloft. Dobbelspel van vandaag staat in de categorie dansen. En daar kunnen we leuke liedjes mee vinden.
1: Oh, Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar het dancing toe.
0: Meer liedjes in de categorie dansen. De kwakkeldans van Sonja.
2: Met de giegel, ja, dan wiegel ik mee op de maat. We doen dan de kwakkeldans. Zet je voeten stevig.
0: Oh, dag Janne van Toontje Lager.
3: Ik heb stiekem met je gedanst.
0: En stiekem gedanst.
3: Ik hoop dat je het leuk
0: vindt. Of een Frank Verkooijen.
3: Hey.
0: Eindigen het dobbelspel van vandaag met een suggestie van Sjoerd vanuit Giesbeek. Goedemorgen. Een schot in de roos, want niet alleen passend bij het dobbelspel, maar ook bij het weer van vandaag. Voor de categorie dansen, muziek van Wolter Kroes. Dansen voor je leven, want de zon schijnt. Mooi gevonden.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Mega Pinksteropruiming bij Matrasconcurrent. Kom langs op tweede Pinksterdag tijdens de Mega Pinkster Show en profiteer van hoge kortingen. Maar ook een gratis hoofdkussen bij aankoop van een topper of matras. Gratis leenbus en de laagste prijsgarantie. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: Leukes outdoor in Wolvenga.
5: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
4: Genieten van je tuin.
5: Tijdens de Pinksterdagen geopend.
4: Leukes outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
2: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe geeft ruimte.

0: Bosch. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
4: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
3: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
4: Op het mooie Ameland.
3: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
5: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Voor het eerst sinds de coronacrisis hebben de Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal minder passagiers verwerkt. Dat komt, zegt het CBS, door het winterse weer en later de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor moesten veel vluchten worden geannuleerd en kwamen er dus veel minder reizigers. Bijna 100 asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Gieten in Drenthe. Ze konden daar slapen in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. Gisternacht nam Stadskanaal al vluchtelingen uit Ter Apel op toen ze dreigden buiten te moeten slapen. Op Saba is de zoekactie naar een vermiste Nederlander gestaakt. Er is 8 dagen gezocht met honden, boten en drones. Maar de man is nog steeds spoorloos. Er wordt vanuitgegaan dat hij niet meer leeft. De gouverneur van het eiland heeft familie en vrienden sterkte gewenst en hoopt dat er op termijn alsnog duidelijkheid komt. En scholieren die examen doen zien steeds vaker onbekende toezichthouder. 2/3 van de middelbare scholen huurt externe surveillant in, heeft nu.nl uitgezocht. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk van leraren te verlagen. En daarmee worden tijdens de examens vaak mensen van buiten ingehuurd. Dan het weer van weer online. Het wordt een mooie zonnige dag en warm, maximaal 26 graden. Alleen op de stranden vanmiddag wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
4: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
5: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
5: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Te groot? Bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.
9: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn. In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
13: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
14: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
16: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
17: Hele goedemorgen, 7:08 op de vrijdagochtend. Erwin in Den Haag, goedemorgen.
18: Goedemorgen Lars, hoe gaat het met jou?
17: Ja, lekker, het zonnetje schijnt. Dus dan is direct iedereen vrolijk op een of andere manier.
18: Ja, dat is maf hè. Ja. Nou, ik hoop dat het zo blijft, want ik heb slecht nieuws. Je weet van A2 bij Everdingen, dat gat in de weg, dat eindelijk gemaakt was.
17: Ja.
18: Op de A27 Almere richting Gorkum zijn nu 2 rijstroken voor onbepaalde tijd dicht door gaten in de weg bij Houten. Dus weer bij Utrecht, tussen Utrecht-Noord en Houten nu 8 kilometer file en een kwartier vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen afrit Epe en afrit Elspeet 3 kilometer file. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen was een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Tussen Belfeld en Venlo-West staat het helemaal stil. En dat is een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn wat flitsers. Ben je klaar?
17: Ik zit er klaar voor.
18: A16 Rotterdam-Breda. Hectometerpaal 59,4. A20 Hoek van Holland-Gouda. 31,4. A27 Gorkum-Utrecht. 44,4.
17: Ja! Echt?
18: Ja.
17: Nou ja, zeg.
18: Nee. Nou, zo zie je maar weer.
17: Het kan wel.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Naast Van Dijk!
17: Met zometeen een ronde van de vraag van vandaag. En muziek van de Puma's onderweg. Op jou heb ik gewacht.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Fumas. En op jou heb ik gewacht op deze vrijdagmorgen. 22 mei, het is 12 minuten over 8. Een hele goede morgen. Lekkere dag voor de boeg met mooi weer. En dat mooie weer houdt nog wel even aan. Ik heb me laten vertellen, zeker tot eind juni. Voor zover de voorspellingen kunnen gaan natuurlijk. Maar ja, een voorspelling is ook slechts een voorspelling. En het gemiddelde tussen zoveel van die weermodellen en zo. Dus het is altijd eerst zien dan geloven. En zeker met het weer van Nederland. Even een blik op deze vrijdag voordat we naar de vraag van vandaag gaan. We staan aan de start van een Pinksterweekend en aan de start van een Formule 1 weekend. Max Verstappen die mag ook weer de Red Bull bolide in. Het gaat om de grote prijs van Canada. Dit weekend inclusief sprintrace. Het is een sprintweekend. De eerste vrije training vanavond om 6:30. De sprintrace wordt dan morgen om 6:00 verreden. En de hele race zondagavond 10:00. Normaal gesproken zijn dat tijden dat, nou, als ik voor mezelf mag spreken, dat ik het dan niet kan zien. Maar ja, omdat maandag een vrije dag is, kan de televisie aan. Lekker. Andere zaken, het gaat over Bultrug Timmy. Daar hebben we natuurlijk veel over gehoord, dat Bultrug Timmy voor de Nederlandse kust zwom. Nou ja, die is een tijdje geleden min of meer aangespoeld, Denemarken. Na 3 mislukte pogingen zijn het deze autoriteiten gisteravond gestopt met de berging van Bultrug Timmy. Dat komt namelijk, ja, en het klinkt eigenlijk heel erg stom, maar vanwege ontploffingsgevaar. Niet omdat er explosieven bij liggen, maar er hopen rottingsgassen natuurlijk op in de maag en darmen van de walvis, die dus op elk moment tot ontploffing kunnen komen. Erg onsmakelijk. Hoop niet dat je nu een boterham in de handen hebt. De mislukte bergingspogingen zijn dus ook het nieuwste hoofdstuk in het verhaal rondom de walvis. Vorige maand strandde hij dus voor de kust bij Wismar in het noorden van Duitsland. Dierenliefhebbers vreesden dat de walvis, die normaal gesproken in veel diepere oceaan rondzwemt, al ten dode was opgeschreven. Nou, dat is dus inmiddels inderdaad zo. Dat zie je ook met koeien, hè? Heb je hetzelfde? Die liggen dan aan de kant van de weg voor de boerderij. Kleed je erover. Die kunnen ook boem zeggen. Dus ja, wat is het verschil tussen een bultrug en een koe? Een paar kilo, denk ik. En

0: En dan naar de vraag van vandaag.
1: De vrolijke vrijdag.
0: Want het is natuurlijk lekker weer, maar er zijn genoeg beroepsgroepen waar je helemaal geen korte broek mag dragen. Ook al denk je van, goh, daar is het nou precies zo'n dag hiervoor. Heb jij een beroep waardoor jij niet de korte broek aan mag? Dan zijn we benieuwd naar wat voor beroep je uitoefent. Stuur het door via onze app.

0: Ah, mooi dit. Hoor je niet vaak. Mieke en de lakens van mijn bed. Had ook prima uit opa's kast kunnen komen trouwens. De muziekjes van Honey komen uit het nachtkastje namelijk. Dus dat kan ook. Goed, vraag van vandaag. Dat is waar we mee bezig zijn. Het is namelijk lekker weer. Het is prachtig om de korte boxen aan te trekken. Het is fantastisch voor de korte broek. Maar ja, bij veel beroepsgroepen mag dat helemaal niet.
1: Wat is

0: Als jij op het werk geen korte broek mag dragen, wat voor beroep oefen je dan uit?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: En kan je vertellen? Op genoeg plekken dat het niet mag. Marco uit Beneden-Leeuwen, goedemorgen. Hier inderdaad geen korte broek. Ben winkelbeveiliger. Olaf, het grote gast. Ja, verkeersregelaar. Heb je inderdaad hetzelfde verhaal, dan mag het ook niet. Ton uit Nistelrode, goedemorgen. Ben zelf lasser. Hier dus geen korte broek, maar lange mouwen en handschoenen. Lekker met die temperaturen, mensen. Happy van Marcel.
2: Ja, wij mogen ook geen korte broek aan als taxichauffeur. Dus, maar wel blij als je ergo hebt.
0: Ja.
2: En als het echt te gek wordt, dan heb ik hem ook wel aan, hoor. Maar officieel mag het niet.
0: Officieel mag het niet. Yvonne uit Grijpskerk, beroepsverkeersregelaar. Daar heb je het. We dragen inderdaad altijd lange broeken. Berichtje van Jan het Onderhoven, goedemorgen. Mijn werkgever heeft liever niet dat ik een korte broek aan heb in verband met wegvliegende stenen of ander rommel in het gras. Ik ben zelf hovenier. Als het kan, dan stiekem toch lekker in de korte broek naar het werk. Stuurt er een foto bij, zo is vandaag ook één dag daarvan. Ja, en dan heb je China. China is het namelijk zo dat vanwege de energiecrisis die gaande is, mogen ze nu ook met de korte broek naar het werk. En normaal gesproken is China heel statisch, heel netjes, in zo'n driedelig pingwingpak, daar komen ze dan aan. En dan mogen ze normaal gesproken echt niet in een korte broek komen. Maar nou is het dus het advies van de overheid aan werkgevers van, goh, geef ze nou inderdaad wel de mogelijkheid om met een korte broek naar het werk te komen. Dus daar is het dan ook weer anders gegaan. Aan de telefoon, Reinier, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Met dagen als dit had je misschien, nou ja, ik wil toch niet zeggen dat het om de korte broek moet, maar liever een klein beetje een ander beroep uitgeoefend.
3: Ja, deels. Ja, het is net bij je interesse ligt natuurlijk.
0: Nou ja, dat wel. Jij hebt een beroep die viel op. Ik kan me voorstellen dat is een heel erg dankbaar beroep wat jij uitoefent, Renier.
3: Ja, dat is het ding wat zeker is. Ja, het is ook niet iets wat alledaags is natuurlijk.
0: Nou ja, voor jou wel.
3: Sorry?
0: Voor jou wel, alledaags werk.
3: Ja. Ja, voor mij wel. Ja, ik doe het nu zo'n 5 jaar. Dus ja, het is heel dankbaar. Absoluut. Ja,
0: want eventjes to the point. Jij bent uitvaartverzorger als beroep.
3: Nou, ik werk in de uitvaart.
0: Ja.
3: Uitvaartverzorger is daadwerkelijk iemand die bij de familie komt om de uitvaart te regelen. Maar ik zit echt in de overbrenging en verzorging van overledenen.
0: Maar is dat dan iets waarvan je, zeg maar, toen je jong was al dacht, hé, dat is wat ik wil gaan doen?
3: Nou, het is eigenlijk wel op jonge leeftijd een beetje ontstaan. Maar ja, de interesses die waren er altijd natuurlijk wel. Ik heb in de zorg gezeten 7, 8 jaar lang. En toen heb ik een kans gekregen om de uitvaart in te gaan. Nou, die heb ik gelijk met 2 handen aangepakt.
0: Ja, en dan is het een beetje raar dat je een korte broek draagt onder het kobertje en zo, hè?
3: Ja, dat is geen kijk gelijk.
0: Nee, dat kan inderdaad niet. Hé, hey, Reinier, dankjewel voor je verhaal. En nou ja, werk ze vandaag. Succes met de lange broek.
3: Is goed, dankjewel.
0: Jij bedankt voor je verhaal. Fijn weekend gewenst, hè?

0: André Hazes en Leef inderdaad. Het is zo goed als 8:30 op de vrijdag. En dat betekent dat 8:30 altijd verzoekie vrijdag zal zijn. En zo ook vandaag. Met andere woorden, de playlist is leeg. Zometeen draaien we elk liedje afkomstig vanuit de app van Radio NL. Vraag is daarom voor deze vrijdagmorgen, wat wil jij graag horen?
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf €1000, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op aizevisser.com. Aizevisser. Komt goed.
5: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts €8. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
4: Score jouw gratis WK Bouwboxer. Aizee Visser. Komt goed.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werkt en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering online.
9: Tijd om te bouwen.
10: Heb je trek?

0: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Zo, waar is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue peukers, dat is de ja van Jumbo.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
11: Hebbes.
10: Kijk op ben.nl.
12: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
13: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
14: Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.
15: Radio NL.
14: Weerbericht.
16: Ja, vandaag een mooie, stralende dag. Hoge temperaturen, lekker weekend voor de boeg. Het kan bijna niet beter, zou je zeggen, hè? Vandaag dus 24 en 27 graden. Komend weekend temperaturen die boven de 25 blijven. En ook volgende week, fantastisch mooie week. Lekkere temperaturen, alles goed voor elkaar. Dan nu het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. De 100 asielzoekers die vannacht hebben geslapen in een sporthal in de Drentse Gieten zijn weer terug in Ter Apel. Het is nog maar de vraag of er in het overvolle aanmeldcentrum nu wel plek voor ze is. Voor het eerst sinds corona is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal gedaald. Het CBS wijt dat aan het barre winterweer en de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor veel vluchten niet doorgingen. En net als vorige week vrijdag zijn vandaag tientallen slijterijen van gal en gal dicht, zegt vakbond FNV. Het personeel staakt uit ontevredenheid met het eindbod voor een nieuwe cao. De bond vindt het veel te mager.
16: Nee. Erwin bij de ANWB, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Ja, wel een leuk liedje eigenlijk, hè?
16: Ja, Dr. Bernhard. Nou, we gaan zo meteen verzoekjes draaien, dus wat nog niet kan natuurlijk.
18: Hey. Oh, heb je ook de Wipeouts misschien?
16: Ja, onze brandstof.
18: De band uit Sint-Willebord.
16: Nou, wie kent dat niet natuurlijk? Trek hem eruit, Katrien, kan ook.
18: Dat is toch eigenlijk raar. Je hebt de elektronica's met de focusinstans en dan heb je de Wipeouts. Dat gaat wel heel erg goed daar in Sint-Willebord.
16: Het is een muzikaal plekje. Zo.
18: Ja, zo is het. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen afrit De Bilt en Houten 7 kilometer file. 20 minuten vertraging door die gaten in de weg. 2 rijstroken dicht. Corrie Konings heeft daar ook heel lang gewoond trouwens. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen het Harde en afrit Elspeet 2 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de weg dicht. En kan je beter omrijden via Apeldoorn, via de A50 en de A1. En verderop is de weg niet dicht, maar het staat wel helemaal stil van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Knoop het Hoevelaken. 5 kilometer file door een ongeluk. Dus er is van alles aan de hand in het midden van het land. Flitsers dan. A12, Duitse grens Arnhem, hectometerpaal 148,2. A50, Apeldoorn Arnhem, 196,7. 3.
16: Ach, ik had er al eentje goed vandaag, hè.
18: Het was een rare ochtend.
16: Dag Erwin!
18: Dag!

aan het begin van Verzoekie Vrijdag. Aan jou de vraag, wat wil je horen? Jouw suggestie is welkom via de app van Radio NL. En deze werd ook aangevraagd. Niet uit Sint-Willibrord, dat dan weer niet, maar wel muziek van Nick en Simon. Thomas uit Schijndel wilde hem graag horen. En het volgende verzoekie, die kan misschien wel van jou zijn.

Nick en Simon in Verzoekie Vrijdag. Tijdens Verzoekie Vrijdag zijn we op zoek naar een liedje dat jij graag wil horen. Je suggestie is dus welkom via de app van Radio NL. Kan wel een beetje lekker zonnig zijn, een beetje vrijdagachtig. Ik weet niet of je daar misschien een combinatie mee weet te maken, maar dan is dat meer dan welkom, dit liedje. Toevallig eerder deze week ook al gedraaid in het ochtendprogramma en aangevraagd door Roel.

0: Las Palomas. Alle vijf op Radio NL tijdens...
1: De Vrolijke Vrijdag.
0: Met een audio-appie van Jacco.
2: Lassie, goedemorgen. Ik heb toch een mooi verzoekje voor de Verzoekvrijdag. Namelijk de Esperando's met Sexy Weekend.
0: Ja.
2: Knal hem erin, Lassie. Adio.

0: De Esperando's.
1: Een sexy weekend.
0: En een sexy weekend.
1: Allemaal.
0: Tijdens Verzoekie Vrijdag. Aan de telefoon, Rob.
2: Ja, goeiedag.
0: Welk liedje wilde jij horen tijdens Verzoekie Vrijdag?
2: Sander Kwarten. De tapster uit Tijuana.
0: Waar vandaan?
2: Ja, daar ben je maar. Ik kan het niet uitspreken.
0: Gaan we doen. Mooie dag, hè, Rob.
2: Ja, zo belangrijk, jongen.

0: Sander Kwarten en de tapster uit...
1: Tijuana.
0: Ja, precies. Tijuana, zoiets ongeveer. Verzoekje vrijdag betekent dat tussen 8:30 en 9:30 elk liedje afkomstig is uit de app van Radio NL. En dat betekent...

0: We hebben het netjes gehouden vandaag. Als we het zo kunnen omschrijven. Nick en Simon Rosanne begonnen we mee. Alle vijf Mas Palomas, Esperando's hebben we gehad. Sexy Weekend en het tapstertje dus. Even kijken naar wat er zo al is binnengekomen via onze app. Dank mocht je een verzoekje hebben achtergelaten. Maar ja, de plekjes zijn schaars natuurlijk voor de liedjes. Een berichtje van Harry uit Rode. Liedje van Adriaan Dors bijvoorbeeld. Thomas die komt met In Spanje van Mart Hoogkamer. Wesley uit Drachten, goedemorgen. Eventjes laten zomer schijnen van Hazes. Pas mooi bij deze dag. Inderdaad, Grappie Sappie van Godfried. Dat zegt Deventer bijvoorbeeld nog. Maar er kan er maar één de afsluiter hebben. En die is vandaag in handen van Sam. Hij heeft een verzoekje aangevraagd samen met... ik ga er vanuit met zijn maat Suurtje. Zo omschrijft hij me in elk geval. Groeten van Sam en Suurtje staat er in het appie. Dus eens even kijken of we nog gauw contact kunnen leggen met Heilo. Kunnen we daarna het ochtendprogramma van vandaag een slinger geven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Sam is dit, hè?
1: Sorry?
0: Sam, spreken we mee, toch?
1: Jazeker.
0: Ja, hey, met Lars van Radio NL. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat houden jullie vandaag bezig, Sam en Suurtje?
1: We zijn lekker aan het metselen nou
0: ook. Och, op stijgers of gewoon op vaste grond?
1: Nou, op stijger, maar wel de onderste slag.
0: Allebei een beetje. Hang je ondersteboven, wat zei je nou?
1: Sorry?
0: Ja, nee, niks. Hey, waar kunnen we verzoekie vrijdag mee afsluiten vandaag, Sam?
1: Het komt wel met als de zon schijnt.
0: Als de zon schijnt. Ja, mooi. Succes vandaag en een mooi weekend, hè.
1: Dankjewel, goed weekend.
0: Hoi, Sam.

0: Veen en Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Maandag tweede Pinksterdag, Pinkster Show bij Autogeisers Apeldoorn. Keuze uit ruim

0: Terug ga je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Op zoek naar de camper van uw droom?

0: zoekt.
1: Oh, oh, oh.
0: Pas op hoor, Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. De 100 asielzoekers die gisteravond hals over kop naar het Drentse Gieten werden gebracht, zijn weer terug in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden ze buiten te moeten slapen en in Gieten konden ze terecht in een sporthal. Gisteren nacht nam Stadskanaal al een groep asielzoekers op. Voor het eerst sinds het eind van de coronapandemie waren er begin dit jaar minder passagiers op de Nederlandse vliegvelden. Het CBS zegt dat het vooral komt door het winterse weer en het uitbreken van de oorlog tussen Amerika en Irak. Het zorgde voor veel uitval van vluchten en dus een stuk minder reizigers. NAVO-baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Dat zei hij voor de vergadering van de NAVO-buitenlandministers. President Trump wil er eerst niet aan, maar stuurt nu toch 5000 manschappen. Hij ziet Polen als een modelbondgenoot en wil het land helpen. En opnieuw zijn tientallen gal- en galslijterijen dicht. Vorige week vrijdag was dat ook al zo. De medewerkers staken uit onvrede met het eindbod voor een nieuwe CAO. Daarin krijgen ze 3% loon bij, maar voor nieuwe mensen wordt de zondagstoeslag gehalveerd. Dat schiet onder de streep amper op, vindt vakbond FNV. Het weer nog van weer online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.

0: Kijk op proostop.nl.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen.

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
1: Lekker bezig.
2: Milner.
4: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: 8:55 op de vrijdagochtend, de vrolijke vrijdag, een zonnige vrijdag, een lang weekend voor de boeg. Nou, alles wat maar wenselijk is, dat komt op ons pad, zo lijkt het wel. Maar is het ook een beetje te doen op de Nederlandse wegen? We gaan het vragen aan Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, over het algemeen verloopt het vrij gezegend. Maar in het midden van het land is heel veel trammeland. Op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken 6 kilometer file door een ongeluk, een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 4 kilometer stilstaan. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een half uur. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen het Harde en afrit Elspeet staat 6 kilometer file. De weg is dicht en verkeer wordt via de af- en oprit omgeleid. Dan de flitsers A7 Groningen-Heerenveen, hectometerpaal 191,2. De A27 Gorinchem-Utrecht 44,4. En de A28 Zwolle-Amersfoort 66,0.
5: Dankjewel Erwin voor dit moment en dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
6: Oké,
5: tot zo.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Ja, zullen we dan ook lekker zonnig beginnen met Dries Roelvink. Ik kom eraan, Route du Soleil. Goedemorgen.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

Met regelmaat wordt zijn muziek nog aangevraagd en daar zijn we blij om. Want iedere keer als we dan met de reis naar Turkije zijn, dan of de voorbereidingen of de nabeschouwingen, dan valt zijn naam ook nog steeds. En we moeten hem nog dagelijks missen. Maar de muziek, die kunnen we blijven draaien. Leslie Williams en overal. Ja, toeval of niet, ik zag het appje binnenkomen van André uit Bennekom. Goedemorgen teken, wil jij voor mijn klussende metgezellen Michel en Nick een nummer draaien van Leslie Williams? Bijvoorbeeld, dank André. En ja, alias Michel is Sam de brandweerman. Ja, zo staat het erbij. Dus jongen, dat is een vrolijke vrijdag. Het zonnetje erbij en aftellen richting het weekend. Daar zitten we voor. Tot aan 12 uur een nieuwe werk en uitvoering waarin je straks kans maakt op de laatste 4 kaarten die we deze week weg mogen geven voor de fandag van Jan Biggel. Wat je daarvoor moet doen, ga ik je straks uitleggen. En voor de rest heel veel zonnige muziek, vrolijkheid verzorgen en de glimlach bij iedereen op het gezicht toveren. Want het is de laatste werkdag van deze week. En wat we al zeiden, we gaan richting een Pinksterweekend. En dat betekent voor velen toch ook een vrije maandag. Dus altijd prettig meegenomen, lijkt mij. Kunnen we beginnen? We kunnen beginnen. Goedemorgen.

wel zien. Zorg voor verbroedering en gezelligheid. Dat je met z'n allen op het terras zit. Arm in arm te genieten van het Nederlandstalige lied. En aan meedanken. Deinen op de klanken. Dat wilde ik zeggen. En daarbij hoort natuurlijk een sapje en een hapje. En gewoon gezelligheid. Daar gaan we voor. Nou, dat kan natuurlijk mooi op die zomeravonden.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Oh, kijk. Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
2: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
1: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
3: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
4: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
5: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet Buiten.nl.
4: Jouw tuin, onze

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Meer dan 45 jaar. Een vertrouwd adres.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over.

0: overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
1: Koop de Walt-gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.

0: auto die u zoekt.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

Single van Spang en Part-Time Verliefd. En Van Verdaal was de opvolger daarvan. Die heeft het ook erg goed gedaan. En hij zit behoorlijk in de flow, deze Spang. En het is nu wacht op de opvolger van Van Verdaal. En die zal niet al te lang op zich laten wachten, gaan wij stiekem vanuit. Het is zo'n dag dat er heel veel vrolijke berichten binnenkomen. Dat iedereen het zonnetje heeft gezien. En dat iedereen daar weer heel vrolijk wordt. Aftellen richting het weekend zien we inderdaad als termen voorbij komen. Fotootjes met het zonnetje met lachende bouwvakkers. Sam en Brian. En het is ingestuurd door Peter. Dankjewel daarvoor. Hier ook lekker meezingen op kantoor. Dat schrijft Suzanne. Wat een vrolijke vrijdag. Op naar de Pinkster. Ja, zo is het inderdaad. Dat sfeertje heerst er. Dus ik verwacht vandaag ook een hele zonnige, vrolijke... 10:30. Dat is straks pas. Maar denk er alvast even over na. Gaan we nu terug in de tijd. De jeugd van Bonnie Sinclair. Straat waar...

kunnen natuurlijk wel de term gebruiken op zo'n dag als vandaag, als het zonnetje erbij is en de temperatuur iets hoger zijn, dat de plaat daar echt zomers klinkt. Maar jongens, ook bij min 20 hoor, blijft dit gewoon lekker zomers, absoluut. De gouden krachten, noem het hoe je het wilt noemen. Maar ze hebben natuurlijk ieder jaar weer succes. Wanneer ze een plaat uitbrengen, dan is de thermometer schiet omhoog. En ook de streamcijfers, want ieder liedje wat ze uitbrengen is een groot succes. Zo ook deze, John West en Lange Frans en Sexy Lady hoorde je in Werk eruit.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig boven.

En het mooie daarvan is, we hebben dat vaker uitgesproken over mensen die niet meer onder ons zijn, maar weg dat wel natuurlijk de muziek nog voorbij komt op Radio NL. En dat geldt natuurlijk ook voor Benny Nijman, die zal altijd gedraaid blijven hier op Radio NL. Mooie liedjes, ja, fantastisch. Het eerste uurtje zit er bijna op voor werk en uitvoering. Dat betekent deel 2. En halverwege deel 2 is het tijd voor die 3 verzoekjes. Suggesties, laat ze achter in de app. Kunnen we tot 10 uur luisteren naar Vincent. We zijn er bijna.

0: Sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, koele zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
5: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Bouwcenter Concordia.
2: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
3: Bouwcenter Concordia.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee, Lotto.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden.

0: Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen. 2 plus 3 gratis. Alle Robijn, 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas, vindt vakbond CNV. Die zegt dat het moederschap meer is dan alleen een privézaak. De bond wil daarom dat er voor vrouwen een volledig doorbetaald ouderschapsverlof komt. Zo kunnen ze na de bevalling echt herstellen voor ze hun werk weer oppakken. De Britse politie onderzoekt of de voormalige prins Andrew betrokken is geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks, melden diverse media. Andrew werd 3 maanden geleden opgepakt voor ambtsmisbruik. Ook wordt hij verdacht van het doorspelen van geheime info aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vandaag moet blijken of er genoeg ruimte is voor alle asielzoekers in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden gisteren zo'n 100 vluchtelingen buiten te moeten slapen en ze werden laat op de avond naar het Drentse Gieten gebracht. Daar konden ze slapen in een sporthal. Vanochtend gingen ze weer terug naar Ter Apel. En in Parijs waren vannacht rellen met voetbalsupporters uit Nice. Die zijn in de stad omdat vanavond de bekerfinale wordt gespeeld tegen Lens. Het ging eerst mis in een café en even later was er ook op straat een enorme vechtpartij. Er raakten zeker 6 mensen gewond. De politie pakte 65 relschoppers op. Het weer nog van weer online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.
3: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages.

0: naar debestetuinhuizen.nl. Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: En wat ook fun is, ruim €3500 voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun.
3: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
6: Natuurlijk de Otterskooi.
5: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrockfestival. De dikste editie ooit.
8: Via de

0: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van

0: goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het is de vrolijke vrijdag en volgens mij geldt dat wel redelijk voor heel het land. Als je zo links en rechts om je heen kijkt, de collega's die misschien een beetje een glimlach hebben, zoiets van, hey, we gaan het weekend tegemoet. Zouden die mensen op de weg dat ook doen, Erwin, denk je? Dat naar elkaar lachen of zou je denken van...
3: Ik denk het wel. Alleen ja, als je auto het dan begeeft, dan vergaat het lachje even, denk ik.
2: Dat
3: was op de A2 het geval van Maastricht naar Eindhoven bij Knoopend Hoogte. Daarom staat er 5 kilometer file, de vertraging is een kwartier. Maar ik denk dat die man of vrouw weer aan het lachen is, want de weg is vrij. Op de A2 Utrecht Den Bosch is de weg ook weer vrij na een ongeluk tussen Vianen en Culemborg. 6 kilometer file, 25 minuten vertraging. Er zitten gaten in de weg op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Houten. 8 kilometer file, een kwartier vertraging. 2 rijstroken voorlopig dicht. A28 Zwolle richting Amersfoort, een kwartier vertraging door een ongeluk. Bij Knoopend Hoevelaak is de rechte rijstrook dicht. En dan nog 2 flitsers. De A9 Alkmaar Amstelveen bij hectometerpaal 46,7. A27 Gorkum Utrecht 44,4.
2: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En dan straks de finale. Iets te helpen nog even.
3: Ja, dat wordt wat, hè. Ik kijk eruit, hoor.
4: Oh, ik ook.
2: Tot zo.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Zometeen die geweldige single van Mike Petersen, dat doe jij. Maar ja, het is zomer in het land. Tenminste, de temperaturen die gaan omhoog. Daar hoort zomerse muziek bij. Van Hazes
5: is de muziek van

0: Nee, je mag niet mee zingen op de radio, hè? Nee. Maar als het moment daar is en je bent zo vrolijk en het is zo'n mooie dag en dat je denkt van nou jongens, bijna weekend, dan mag dat. Ja, zeker. Die vibe die heerst hier ook. We gaan even iets proberen. Of tenminste, ik weet niet of het lukt. Het is allemaal niet voorbereid. Maar we gaan wel even proberen dit nummer te bellen. En dan hoop ik dat wij daadwerkelijk ergens contact krijgen. Zou wel heel fijn zijn. De persoon die we bellen weet ook van niks. Nu toe blijft het redelijk rustig.
1: Hallo?
0: Hallo? Hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Is dit hem? Is

0: Danny, van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Hey, van harte bedankt met die spreking.
0: Tirken van de radio, Radio NL, goedemorgen.
1: Hey, goeiemorgen. Wat leuk,
0: hè? Ja, jij zei kort geleden toen je hier in de studio zat, 22 mei mag ik 70 kaarsjes uitblazen. En die heb ik vlug maar even in mijn agenda geschreven. Ik denk, zo'n wereldster die moet natuurlijk op de radio gefeliciteerd worden.
1: Hartstikke leuk, maar deze wereldster die gaat vandaag lekker op de motor. Ik ben er klaar voor.
0: Oh, heerlijk.
1: Ik ging de kus en dan ga ik heerlijke rabarbertaart eten met slagroom erbovenop.
0: Oh, heerlijk.
1: En als ik weer thuis kom, na een paar uur motoren, dan hebben de kinderen hier bij ons in de tuin de barbecue klaarstaan en de kleinkinderen. En dan gaan we een gezellige avond maken.
0: Hey, maar dat is toch grootste verjaardag vieren, Danny, op deze manier?
1: Op die manier vind ik het allerleukst, want dan ben ik met mijn kring waarvan ik heel veel hou en die van mij houden. En dat is toch het allerbelangrijkste.
0: Ja, nee, maar super, dat doe je goed. En dan zometeen even dat Born to be Wild gevoel weer even door de haren laten vliegen, hè?
1: Get your motor running.
0: Heerlijk. Nou, ik wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan, Danny. Dus van harte gefeliciteerd namens Radio NL en al haar luisteraars. Maak er een hele mooie dag van. Maar als ik het programma zo hoor, komt dat goed. En nog heel veel gezonde muzikale jaren toegewenst, zodat we nog heel lang van je kunnen gaan genieten.
1: Dankjewel, Teken. En nou, de groetjes aan alle luisteraars. Jullie ook en allemaal een heerlijke zonnige dag. Geniet ervan, want laten we hopen dat het lang duurt met die zon.
0: Daar gaan we voor, toch? Het mag nu wel een keertje.
1: Natuurlijk.
0: Maak er een mooie dag van en dan gaan we hem nog een keertje doen. Danny, fijne dag en een hele mooie verjaardag toegewenst.
1: Dank je, doei doei.
0: Hoi hoi.

maand geleden spraken we ze nog even, Frank en Mirella. En dat was natuurlijk bij het jubileumfeest van Henk Wijngaard, waar ook Frank en Mirella waren. En daar waren ze al druk in de weer met de mobiele telefoon, fotootjes, filmpjes. En als je ze volgt op social media, ze hebben echt de smaak te pakken. Allemaal mooie beelden van vroeger, dingen van nu, alles waar ze mee bezig zijn. Dus

0: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Heb je trek?

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
6: klus onder tools. Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
5: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op aizevisser.com. Aizevisser. Komt goed.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Score jouw gratis WK-bouwboxer. IJs en Visser. Komt goed.
9: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor 109 euro. En alleen met Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van 19,99 euro. Blokker. Van je huis houden.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
15: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: We vroegen het eigenlijk al heel vroeg, een uurtje geleden, met de mededeling van ja, kom maar op met de verzoekjes. Het is vrolijke vrijdag, iedereen is in een goede vibe. Tenminste, als ik de app een beetje mag geloven, want foto's, berichten die hier binnenkomen, dan is het echt een vrolijke vrijdag. En ja, heeft dat ook geresulteerd in vrolijke liedjes? Jazeker. Rinus de Flora Flitser, die laat van zich horen uit S in Brabant. Voor de 3:30 zou ik heel graag Arno Sloot met Helderblauw willen horen in de 3:30. Lekker nummertje voor de vrijdag. De groetjes van Rinus gaan we daarmee beginnen. Rinus, komt-ie.
1: De 3:30. Nummer 1.

0: De 3 na half 11.
1: Hey, goedemorgen Turken. Ja, ja, we zijn er weer een keer bij zo. Voor de 3 na half 11, zullen we maar zeggen. Ja, nee, maar dit weer. Ja, er zijn zoveel nummers gemaakt over zon, over goeie weer, warm weer. Noem maar op. Maar ik ga deze ronde voor Hike met Lekker in de Zon. Dankjewel, houdoe.

0: Lekker lekker in de zon.
1: Rijk, draaiden we een lekker lekker in de zon. Liedje nummer 2 in de 3:30.
2: De 3:30.
1: Zometeen hebben we nog de Hollandse Nieuwe voor je van de 3J's. Ook de dijk staat voor je klaar met Dansen op de Vulkaan. Maar om de 3 compleet te maken, moeten wij uiteraard nog een derde verzoekje draaien. En dat verzoekje dat wordt aangevraagd door Ramon. Die schrijft goedemorgen teken voor wat aan de vroege kant. Die was er inderdaad op de mooie tijd bij. Maar zou je op deze heerlijke dag voor de 3:30 Cantara Pepe kunnen draaien van Demi de Groot? Alvast bedankt en een goed weekend. Nou, dat wensen we jou natuurlijk ook, Ramon. En uiteraard kunnen we Demi voor je draaien. Zomer.

als zo'n liedje Hollands nieuw wordt, dat het dan niet met bakken voluit de hemel komt dat het slecht weer is. Nou, de eerste dagen van deze werkweek zat dat er wel een beetje in. Maar zie daar, het zonnetje is erbij. We gaan een mooi weekend tegemoet. En dan hoor je deze zonnige zomerse plaat van de 3J's op de radio als Hollandse nieuwe. Los vast, dan klopt het. Dan zijn alle puzzelstukjes op de juiste plek terechtgekomen. Nou, zometeen meer zonnige platen. De Edwin Evers Band staat voor je klaar met Ik Meen Het. En gisteren hebben we deze mannen hier in de studio de belofte gedaan deze vaker te draaien. Stef Ekkel en Harry Vermegen, wij zijn Oranje.

0: die u zoekt.
1: Mega Pinksteropruiming bij Matrasconcurrent. Kom langs op tweede Pinksterdag tijdens de Mega Pinkster Show en profiteer van hoge kortingen. Maar ook een gratis hoofdkussen bij aankoop van een topper of matras. Gratis leenbus en de laagste prijsgarantie. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Leukes outdoor in Wolvenga.
4: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
3: Genieten van je tuin.
4: Ook tijdens de Pinksterdagen geopend.

0: werken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel,

0: Kijk op proostop.nl.
1: En ook dit weekend extra goedkoop met Lidl Plus. Alle verse tapas vanaf 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken.

0: bakje van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Het COA weet nog niet of er vanavond voor alle asielzoekers plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen nachten dreigden mensen buiten te moeten slapen en schoten Stadskanaal en Gieten te hulp. Pas aan het eind van de dag wordt volgens het COA duidelijk of er opnieuw extra opvang moet worden geregeld. Het kabinet wil dat het goedkope zomerdalurenabonnement voor de trein op 21 juni ingaat. Het kost €49 per maand in plaats van €128 normaal. Een goedmaken voor de gestegen kosten door de oorlog in Iran. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, kan het plan doorgaan. Het Belgische festival Tomorrowland voert dit jaar wat extra veiligheidsmaatregelen in na de grote brand die vorig jaar vlak voor het begin het hoofdpodium verwoestte. Uit onderzoek is gebleken dat er geen heel grote aanpassingen nodig zijn. Er wordt wel extra ingezet op het monitoren van de drukte en extra bescherming van vluchtroutes. En de politie heeft een stel aangehouden dat in Rotterdam een Surinaamse toko runde. De man en vrouw zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. In de toko kon je cryptomunten omwisselen voor cashgeld. En dat werd dan meegegeven in tasjes van het restaurant. In de keuken stond een geldtelmachine en de politie nam €13.000 in beslag. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. En op de strand is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig en warm. En dat was het ANP-nieuws.
5: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
6: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet Buiten.
5: Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Kwaliteit voor een eerlijke prijs.
9: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
14: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: vijf minuutjes over elf. Deel 3 van werk en uitvoering voor de vrijdagochtend. Met zometeen nog kans op 4 kaarten voor de fandag van Jan Biggel. We gaan nog de onthulling laten plaatsvinden rondom de Hollandse Nieuwe voor aankomende week. Maar we willen natuurlijk ook weten hoe is de situatie op de Nederlandse wegen. En je hebt hem de hele ochtend al kunnen horen bij de ANWB. Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Teken. Ja, de Pinksterdrukte die komt ondertussen nu al op gang. En het is nog niet eens middag. Er staan al aardig wat files in het midden en zuiden des lands. De files met de meeste vertraging op dit moment op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens, richting Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en knooppunt Markiezaad 11 kilometer file. We wegen op zo'n 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een camper en een auto. De linker rijstrook is dicht. Vakantieverkeer ook op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven. 20 minuten erbij. 9 kilometer file. Ik denk dat ze ook naar Radio NL luisteren. Dat op de A27. Wel, ja. Ja, joh, de Duitsers die houden toch van Nederlandse muziek. Toch. Ja, op de A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Houten. 7 kilometer file. 20 minuten vertraging door gaten in de weg. Zijn 2 rijstroken dicht. Oh nee, denk je dan. Maar het laatste bericht is dat Rijkswaterstaat er ook echt snel mee aan het werk gaat. Er is hoe dan ook nog maar 1 flitsermelding over. Op de A7 Groningen-Heerenveen. Hectometerpaal 164,2.
16: Dat is dan het positieve, dat er niet al te veel flitsen staan. Gaan we daarvoor. Ik wens jou een fijn Pinksterweekend.
17: Jij ook, hè.
16: Dankjewel.
17: Hoi.
16: Hoi.
18: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Zometeen hebben we de nieuwe van Django Wagner voor je. Die ga je hier horen binnen nu in een paar minuutjes. Maar eerst William Burg. En eenzaamheid maakt alle mensen gelijk.
18: Dit is de muziek van

De nieuwe single van Django Wagner hoorde je hier op Radio NL. En waarom ben jij gegaan? Het is de hoogste tijd om het laatste half uurtje even iedereen actief aan het werk te zetten. En niet het laatste half uurtje van dit programma. Nee, gewoon nu het komende half uur. Zodat wij rond 11:45 de winnaar of winnares bekend kunnen maken. Want de hele week maak je al kans op kaarten voor de fandag van Jan Biggel. Die gaat volgende week zondag plaatsvinden. Zondag 31 mei in Brabant. Volop gezelligheid met collega-artiesten die langskomen. Jan die met iedereen op de foto gaat. Een babbeltje maakt. Leuke cadeautjes heeft voor de jeugd. En zelf natuurlijk ook een moppie kan gaan zingen. 13:30 begint het zondagmiddag. En het duurt tot ongeveer 18:00. Maar voor de liefhebber is er dan ook nog een afterparty. En die zou wel eens tot in de kleine uurtjes kunnen duren. Je kan erbij zijn. Het enige wat je nu hoeft te doen is het volgende in de app vermelden. Fandag. En wanneer je dat doet, maak je kans op de laatste 4 kaarten die hier in de studio liggen. Fandag, vanaf dit moment insturen.

En ook weer voor deze single die eerder dit jaar uitkwam. Yves Berends en Droom jij over mij vannacht. Het is bijna 11:30, zometeen het uitgebreide zonnige weerbericht. En daarna het laatste half uurtje van werk in uitvoering. Dat zijn overigens ook de laatste minuten straks. En dan vanaf dit moment, wat zal het zijn? 15 minuten nog de tijd om een appje te sturen met daarin het woord Vendag. Als je dat instuurt, maak je kans op 4 vrijkaarten voor de Vendag van Jan Biggel. Het is mooi weer, er komen zomerse liedjes uit, nieuwe muziek op Radio NL. En de nieuwe van Birdie is ook erg zonnig. Luister maar.

0: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
1: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
0: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
8: Dit nou van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
9: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op icevisser.com. IC Visser. Komt goed.

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Rabobank.

0: Studio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, je hebt wel eens van die momenten, dan zucht je eerst twee keer en dan moet je een weerbericht met de rest van Nederland er verder buiten delen. En dan denk je van ja, dit is niet het leukste nieuws om te brengen. Maar als je een beetje zon aan het bidden bent en je denkt van ja, het zonnetje erbij, dat maakt de mensen blij. Dan is dit wel erg leuk om op de Vrolijke Vrijdag dit met je te mogen delen. Nou, vandaag heb je het al kunnen zien, het is veelal zonnig. Vooral in het noorden ontstaan nog wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. En de temperatuur loopt landinwaarts op van tussen de 24 en de 26 graden bij een zwakke zuidoostenwind. Aan de kust kan vanmiddag een zwakke tot matige wind vanaf zee opsteken, waardoor het wat sneller af gaat koelen. Maar ook vanavond hebben we niks te klagen, want het koelt mondjesmaat af. Dat zal ergens in de nacht zijn, rond de 12 graden. Morgen hebben we het over zaterdag 23 mei. Dan wordt het 24 tot 29 graden en daarmee is het nog iets warmer dan vandaag. Later verschijnen wat meer wolken en vooral in het noorden is er dan een kleine kans op een bui. Maar daarbij staat kleine inderdaad groot geschreven. De wind die draait vanuit zuidwest naar noordwest, waardoor het in de kustprovincies iets af kan gaan koelen. Voor de rest geen klagen, zou ik zeggen. Gaan we dan ook niet doen met een grote glimlach richting het Pinksterweekend. En dat doe je natuurlijk met de gezelligste zender van Nederland, Radio NL. Met straks de winnaar van de Jan Biggel Fendagkaarten. We gaan de Hollands Nieuw onthullen en we hebben goede muziek voor je. Het voorbeeld hoor je nu. De nieuwe

kenden hem natuurlijk al flink wat jaartjes, deze Raymond Hermans. En hij heeft al heel wat mooie hits gemaakt. En het leuke daarvan is, we hebben elkaar alleen maar beter leren kennen tijdens de afgelopen muziekreis. Was er ook tijd voor ontspanning om even een balletje te gooien in het zwembad. En dan heb je het over het dagelijks leven, je hebt het over muziek en een grote glimlach. En daar zijn de mooiste ideeën ontstaan. Zo was hij, ja, en is tot nu toe de enige artiest die in alle vroegte om 6 uur Nederlandse tijd gewoon al stond te zingen in de Sowieso Ochtendshow. Het staat op zijn naam, Raymond Hermans. En je hoort hem nu met zijn allernieuwste single In de Boeken. Het is tijd om de app te gaan sluiten. Voor dit moment kunnen wij zometeen de computer een winnaar of winnares laten bepalen. En die gaan we zometeen even bellen voor de 4 kaarten van de Vendag van Jan Biggel. En wie ze gaat winnen hoor je zometeen na de nieuwe single van Nick Kosterman, Van de Daken Schreeuwen.

0: Nick Oosterman op Radio NL en van de daken schreeuwen. Het is exact 11:45. Nou jongens, volgens het draaiboek. Echt. 100 punten, zo is het dan ook weer op deze dag. Sommige de dingen, dan lukt het. Wij gaan snel een belletje doen, want er zijn heel veel mensen die hebben het woord Vendag ingestuurd. De computer heeft bepaald wie wij terug mogen bellen. En dat nummer staat in mijn scherm. Gaan we kijken met wie we een babbeltje mogen maken. Tenminste.
1: Met Veronique.
0: Veronique, goedemorgen. Je spreekt met Tirke Wouda van Radio NL.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het met Veronique?
1: Ja, goed. Lekker.
0: Ja, je klinkt opgewekt en vrolijk.
1: Ja, lekker.
0: En waar komt dat door? Door het lange weekend, het mooie weer of de muziek van Radio NL?
1: Gewoon lekker weer, mooi weekend. Lekker genieten.
0: Heerlijk.
1: Dat soort dingen.
0: Ja, en nog mooie plannen voor de Pinksterdagen?
1: Ja, nou ja, eigenlijk gewoon denk ik gewoon genieten. We hadden een weekendje weg gewild, omdat we allebei een keer vrij waren.
0: Ja.
1: Maar dat ging hem niet worden.
0: Ja.
1: Dus alles zit vol.
0: Alles zit vol, maar ja, ik bedoel, nu is het zonnetje erbij, dus dan mag je gewoon je eigen plannetje trekken en het wordt gewoon een mooi weekend.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Nou, super.
1: Dan wordt het gewoon een beetje tuin hangen, barbecuen en gewoon leuke dagjes weg naar het water en zo.
0: Jan Smit zou zeggen, dit klinkt als tranquilo.
1: Ja, nou, dat denk ik ook wel dat het gaat worden. Een tranquilo weekend.
0: Hey, en volgend weekend, zondag 31 mei, zijn er al dingen in de agenda genoteerd of is er nog ruimte?
1: We hebben eigenlijk niet heel veel genoteerd, nee. Gewoon even lekker rustig.
0: Dan bij deze gaan we je blij maken. Dan mag je de pen pakken, mag je een agenda zetten. Zondag 31 mei ga je naar Brabant. En dan mag je het feestje vieren met Jan Biggel.
1: Yes! Leuk!
0: Gefeliciteerd. Ja, dat wordt een actief dagje, kan ik je bij deze melden.
1: Ja, nou, daar gaan we een weekendje van maken. We gaan al vroegtijdig daarheen.
0: Heel goed, heel goed. Ja, want Jan die bruist van energie, heeft er zin in vanaf 1:30. Samen met collega-artiesten gaat hij daar optreden en gaat met iedereen op de foto. Er zullen ongetwijfeld wat spelletjes gespeeld worden. En er is ook nog een heuse afterparty. Dus wat dat betreft ga je een hele, hele leuke zondag tegemoet.
1: Nou, dat gaat helemaal zeker weten lukken.
0: Super. Hey, je mag even blijven hangen, Veronique. Voor de gegevens gaan we die noteren. Komen de kaarten jouw kant op. En laat dan de volgende dag nog even weten via de app hoe de dag is geweest bij Jan.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Helemaal
1: super.
0: Goed. Wens ik je een
1: fijn
0: weekend.
1: Jij ook. Fijn weekend.
0: Dank je.
2: Waar leeft een mens nog Bourgondisch?

moet een beetje vaart maken, want het loopt alweer richting 12. En zometeen staat Hessel hier op de deur te bonken. Zo van, hey, hoogste tijd, joh. Het is tijd dat er heel veel verzoekjes gedraaid gaan worden. Dat kan dus zometeen tussen 12 en 3. En zie jij zijn aan te vragen via de app van Radio NL. Hebben wij nog één taak te verrichten om het draaiboek volledig compleet te maken. En dat is natuurlijk het draaien van de Hollandse Nieuwe. En je zou een hele spreekbeurt over dit liedje kunnen houden, maar dat hoeft eigenlijk niet. Want afgelopen dinsdag was ze hier bij ons in de studio. Toen heeft ze alles verteld over het ontstaan van het liedje. Het komt op haar pad, het werd opgenomen. En het zegt eigenlijk alles hoe ze in het leven staat. Ik doe wat ik wil. En het applaus is voor niemand minder dan Sieneke. Zij is aankomende week de Hollandse Nieuwe hier op Radio NL. En daarmee sluiten we deze zonnige vrijdagochtend af. Als het gaat om werk in uitvoering. En aankomende week mag je heel veel genieten van deze single. Sieneke, ik doe wat ik wil. Maak er een heel mooi weekend van. Spreek elkaar volgende week weer. La, la, la.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Hey, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
9: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
8: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Stop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
11: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
10: Kijk op ProStop.nl.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt.

0: als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Oranje fans opgelet,

0: gespeeld.
1: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Supporters van Willem II zijn morgen toch welkom bij de play-offswedstrijd in en tegen Volendam. Eerder besloot de gemeente ze te weren na de rellen bij Volendams laatste wedstrijd. Maar na overleg is besloten om 400 uitfans toe te laten. Wel is het duel 's middags in plaats van 's avonds. Volendam won de heenwedstrijd met 2-1. Een dodelijk ongeluk gisteren op station Bijlmer Arena met een man in een rolstoel was geen misdrijf of zelfmoord. Hij stond te dicht bij de rails en werd door een voorbijrijdende trein naar het spoor gezogen, zegt de politie. Veel mensen zagen het gebeuren. Door het ongeluk lag het treinverkeer uren stil. Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de asielzoekers die buiten staan bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende dagen wordt het erg warm en op het terrein zijn amper schaduwplekken. Hulpverleners delen water en eten uit en kijken wat verder nodig is. Het Rode Kruis hoopt op oplossingen voor langere tijd. En er is een tweede voetballer, miljardair. Na de Portugees Cristiano Ronaldo is dat ook Lionel Messi uit Argentinië gelukt, blijkt uit een Amerikaanse miljardair-index. Hij zou niet alleen met voetballen rijk zijn geworden, maar ook door sponsors. Zo maakt Messi reclame voor Apple en Adidas en heeft hij zijn eigen sportdrank. Het weer nog van weer online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. Maar op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinkse weekend blijft het zonnig en wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
3: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wiegen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
5: Nou,
6: naar Zwaagstra.
7: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
6: Al aan de A37.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl,

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging, 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Goedemiddag, het is 12 uur geweest en een blik op de Nederlandse wegen doet ons gelijk opmerken dat het heel druk is in Nederland. Pinksterweekend natuurlijk. Op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort staat 33 minuten, 5 kilometer. En ook op de A1 tussen Hengelo en Oosterbrug 17 minuten. Even op een andere baan, op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Deil, daar ook 18 minuten gemeld, 5 kilometer. En op de A4 Dinteloord Antwerpen bij Berg op Zoom vanaf Tolen 26 minuten, 7 kilometer file. En zo gaat het maar door. Op de A7 Wieringenwerf, de brug over de Stevensluizen, de afsluitdijk 20 minuten. En op de andere kant, op diezelfde A7 tussen Brezandijk en de Stevensluizen 19 minuten. En ook de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar 20 minuten, 5 kilometer. En op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem, tussen de Nederlandse grens en Duiven, daar wordt 21 minuten gemeld. En dat geldt ook voor de A50, Apeldoorn-Arnhem, Hoenderlo naar Grijshoort, 18 minuten, 11 kilometer maar liefst. En nog eentje op de A73, tenslotte Maasbracht naar Nijmegen, tussen Boksmeer en Haps, 15 minuten vertraging en 3 kilometer file. Tot zover. Nou, en dan nog wat flitsers, die heb ik hier ook. Het zijn er maar een paar. A7 bij Weidewormen staan ze te koekeloeren tussen Den Oever en Amsterdam bij 11.1. En ook op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Zeist ter hoogte van hectometerpaal 8.8.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Ja, we worden natuurlijk allemaal blij van mooi weer. Dat is menselijk. Voor je klaarstaan, zomersliedje. John West en Lange Frans.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

Wel het liefst op zo'n manier dat het niet asociaal wordt, weet je wel. Dat zie je ook wel mensen langsrijden. Dat denk van, doe normaal man, doe je die asociaal? Met al die boomboxen in zo'n auto. Hey, goedemiddag. Het is vrijdag. De parameters staan net een stukje hoger. Dat betekent dat we natuurlijk weer verzoekjes draaien. Overal worden kroketten en frikadellen genuttigd. Hè? Of de airfryer staat aan. Of we mogen zomaar in een fabriekshal wel aanstaan vandaag. En zo gaat het ook vaak op vrijdag. Nou, als je zit te luisteren, doe even een verzoekplaat voor je collega's of voor je vrienden of voor de camping of weet ik het, voor papa, mama, opa, oma, maakt niet uit. Als er wat gebeurd is of staat wat op stapel, laat het ons even weten, want wij kunnen er zo even een verzoekplaatje aan koppelen. Doe je dat niet ook goed, dan komt het ook voor elkaar. Dan hoor je ook de allerbeste muziek die we in Nederland rijk zijn. En zo gaan we nu even terug naar een bandje waar we best wel trots op mogen zijn. Want wereldwijd is dit een groot succes geweest. En nu hoor ik je denken, waar heeft hij het over? Nou, over Shocking Blue met Venus. Goeiemiddag.

0: er gingen allemaal geruchten destijds. Maar het is gewoon een liedje opgenomen met Laura Lin, Frans Bauer. En dat duurt de dag tot morgen vroeg. Mooi liedje.
1: Toch?
0: Hé, hey, we passen de bedjes ook gelijk aan als de zon begint te schijnen. Zo, hè, dan kom je gelijk een beetje in het sfeertje zo van... hè, of het de Jamaica van de Lage Landen is, zeg maar, Nederland. Dat het mooie weer wat eraan zit te komen, ook voor de Pinkster. Dat is toch

het mij even weten. Dan heb ik het even mee en bereik er even tussen de verzoekplaten door. Angela, die is hard aan het werk, knetterhard aan het werk in de werkplaats. Bijna lang weekend, zegt ze. Genieten, het zou helemaal compleet zijn als Robert Pauwels nog even voorbij komt met Ik geniet zo van het leven. Nou, dat gaan we doen. En ook Sam Dubonkio, die heeft zijn naam even veranderd. In Katwijk aan Zee. Hey, Hesseltje, ouwe baas, hoe is het? Ja, goed. Omdat de Quick Boys morgen, als het goed is, kampioen worden, wil ik graag even een bijzonder liedje van Drukwerk horen met Fijn langs de lijn. Nou, die ga ik ook proberen op te zoeken. En dan hebben we nog Rudy, de jarige Job, die vandaag vrij is. 65 jaar geworden, daar in Zwolle. En die krijgt straks Stef Eckel om zijn oren met Op het terrasje. Gefeliciteerd. Eens

0: De auto die u zoekt. Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
6: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu bij Vibra, dat is die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers. Praxis.
19: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: Dat is altijd thee drinken met een lange vinger. En thuiskomen van school of zo. Zit nog in mijn systeem. Maar... Hey, ik heb wat speciaals. Ik heb hier een hele... Ja, gisteren begon het eigenlijk al vanuit Kopenhagen in Denemarken. Daar kreeg ik al berichten vandaan. En ik moet even naar Smokey.
1: Yeah, breaker 19, this here's a rubber duck.
2: Yeah,
1: you got a copy on me, Big Ben, come on.
2: Yeah, come on, hello. There's a hotel whiskey.
1: Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure.
0: Het heeft te maken met Smokey Ben. Wat? Smokey Ben, inderdaad. Die man die is al 60 jaar een vrachtwagenchauffeur. En die stopt er vandaag mee. Dus vandaag is zijn afscheid. En ik moet hem eigenlijk verrassen namens Willy en Saskia. Die dus van Kopenhagen naar Nederland toe racen om dat feestje bij te gaan wonen. Vanmiddag is dat feestje. Ben heeft namelijk, wordt binnenkort 77 en heeft 8 jaar gereden bij Fakes Truck Trading. Of hoe zeg ik dat, Ben? Hoe werkt dat?
3: Ja,
0: hi. Hi. Hoe heet dat?
3: Va-X.
0: Va-X. Oké, dat is zeker even goed. Ja, het Ravenstein, hè?
3: Ja.
0: Ja. Nou, van harte gefeliciteerd met het behalen van, zover, zeg maar. Want je stopt er vandaag mee, hè? Je hangt hem aan de latten, hè? Ja. Het stuur, geloof ik.
3: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja. Wie zijn dat van je, die Willy en Saskia?
3: Dat zijn collega's.
0: Oh, dat zijn collega's, ja. Oké. Okay. En heb je er zin in om niks meer te gaan doen? Of heb je wat anders in petto?
3: Nou, dat moet ik nog allemaal ondervinden. Dat weet ik ook nog niet.
0: Nee, want de meesten die vinden niks, hè? Niks doen dan opeens.
3: Nee.
0: Hé, maar... ik weet niet. Ook zijn vrouw en zijn zoon zitten in het complot, staat hier. Heb je daar iets van vernomen, of...
3: Daar heb ik niks van genomen.
0: Niks van genomen? Nou, dan komt dat misschien nog, want dat staat hier. Nou goed, je bent niet zo spraakzaam, Ben, hè?
3: Nee, ja, dat weet ik niet. Ligt er maar aan, hè?
0: Ja. Ik heb een liedje doorgekregen van Henk Wijngaard. Die ga ik speciaal voor je draaien. En ik wil je heel veel succes wensen met je pensioen. En hoop dat je nog lang mag van genieten.
3: Oké, dankjewel.
0: Alsjeblieft. En blijf luisteren naar ons, hè?
3: Doen we.
0: Ja, oké. Okay. Hoi, Ben.
3: Oké,
0: bedankt,
3: Ben.
0: Ja, graag gedaan. Ja. Smokey Ben. Gaat met pensioen en daar hoort dit liedje bij. 2 nummerplaten.
4: 30 jaren lang had hij gereden.
0: 60.
4: Met zijn

0: De boer van het spel, kijk. Dan weet ik dat er maar één troef is die 20 punten waard is. Ja, de Nel komt ook in de buurt natuurlijk, maar de boer, dat is beter. De boer is troef. Normaal. Ja. Even een bericht van Walter Pen uit Warmond. Die heeft iets ingesproken. En Walter die wil graag gaan voor de duivel. Walter.
1: Hey, Essel. Leuk liedje, Frank van Etten. Ben niet bang voor de duivel.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar ook niet voor zijn broer. Nee. Hey, later. Sorry. Ja,
0: later. Hoi.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: Hij durft ook alles aan, hè, die man. Ja. Hij is niet bang voor de duivel. En dat is natuurlijk Frank Vretten. Even een bericht vanuit La Caruela in España. Daar is het 30 graden, aldus cameraman Jeroen, die daar diverse clips aan het opnemen is. Waaronder ook Alex, begrijp ik. En nog meer artiesten. Dus die is daar gelijk even een dingetje aan het doen in een week. En dat is toevallig, want ik krijg ook uit Katwijk van mijn vrienden. Uit Katwijk aan Zee krijg ik ook een bericht hier. Of ik even Roxy wil draaien. Of tenminste, hoe is het nou met Roxy? Die van Rob van Dalen en Bianca Foom Foom. Bianca komt uit Caruela, is daar eigenaresse van die tent. Foom Foom. En ja, laat daar nog steeds 6-8 keer per dag dat liedje horen. Dat is een grote hit daar. En hier natuurlijk ook. Dus even voor de mannen daar in Katwijk. Nog even volhouden, mannen. En dan straks een mooi weekend in natuurlijk. De hamer aan de kant en de sikkel in de kast. En huppakee, biertje drinken. En doe de groeten ook aan je moeder, hè, Gert? Hey, want dat is een hele lieve vrouw. Dat weet ik.
1: Hoe zij het flikt, ik heb geen idee. Odile.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bomfix.
3: Bomfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
2: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
4: Vakmensen werken met Bomfix. Bomfix.nl.
5: Leukes outdoor in Wolvenga.
6: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
5: Genieten van je tuin.
6: Ook tijdens de Pinksterdagen geopend.
5: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
9: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Heb je trek?

0: Ekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Ekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Mis het niet. Zaterdag 23 mei. Het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in de Lier. Tot dan!
5: Maandag tweede Pinksterdag, Pinkster Show bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim

0: auto die u zoekt.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Bij Ethos.
5: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen. De zee of een zit.

0: citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Vluchtelingen die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten wachten, hoeven niet in de volle zon te zitten. Het Rode Kruis zet op het terrein 5 open tenten neer voor beschutting. Ze zijn dus niet om in te slapen. Het is al dagen overvol in Ter Apel. Het is nog niet duidelijk waar mensen die er vanavond niet terecht kunnen naartoe moeten. De vroegere burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt ook verdacht van ontucht. Daartoe zou hij jaren geleden een man hebben gedwongen die veel jonger was dan hij zelf. De 77-jarige oud-burgemeester werd in februari opgepakt. Dinsdag moet hij voor de rechter komen. Met een heet weekend in het vooruitzicht neemt de organisatie van de Roparun maatregelen. Zo zijn er extra waterpunten langs de route en wordt zonnebrand uitgedeeld. Morgen vertrekken de 5000 deelnemers vanuit Enschede en Frankrijk om maandag te finishen op de Rotterdamse Coolsingel. Met de Roparun wordt geld opgehaald voor mensen met kanker. En de wedstrijd zondag tussen Ajax en FC Utrecht om Europees voetbal is vervroegd. Het duel in Volendam begint om 11:45 in plaats van 18:00, meldt de KNVB. Er wordt gespeeld in Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. Morgen speelt FC Volendam thuis om 16:30 tegen Willem II om een plek in de Eredivisie. En daar mogen toch uitfans bij zijn. Het weer nog van Weer Online. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts maximaal 26 graden. En op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
4: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
9: Overson, groot en klein wonen.
8: Check de voorraad op overson.nl.
10: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
11: Nou,
10: naar Zwaagstra.
12: Zwaagstra sierbestrating in Hogeveen.
10: Al aan de A37.
8: Nu gratis transport bij aankoop van een chalet of staakcaravan vanaf €15.000.
9: Overson, groot en klein wonen.
8: Check overson.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
15: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
19: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
20: Ja, goedemiddag. We monitoren het verkeer hier ook bij Radio NL. Dus ik noem even de files, maar dan alleen even de langste, want het is erg druk in het land. Even langer dan 20 minuten. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, daar staat 34 minuten, 11 kilometer file. En op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord, daar ook 34 minuten, 10 kilometer. En op de A16 tussen Rotterdam en Breda, Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht, daar 25 minuten aansluiten. 2 kilometer file. En dan nog de A50, ook een hele lange van Arnhem naar Oost tussen Valburg en Maasbrug. Daar 22 minuten vertraging over zo'n lengte van 12 kilometer. Nou, dan de flitsers. Daar zijn er ook een paar van. Op de A2 staan ze bij Vianen, 72.1. En op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar bij Akersloot. Daar vind je ze ook bij hectometerpaal 67.0. En op de A16 tussen de Belgische grens en Breda bij 69.9. Ook de A20 is vertegenwoordigd. Rotterdam-Gouda bij 31.6. En ook de A73 Venray naar Nijmegen bij Beuningen. En dan wel bij 112.1. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Ja, er zijn heel veel mensen die worden blij van dit volgende liedje. Het is vrijdagmiddag, de zon schijnt en het is bijna Pinksteren. Dus,
1: dit is de muziek van

Jacques van Gestel en ons oude kroegje op de hoek. Ja, en de feesttenten verrijzen in het land, hè, voor de Pinksterdagen. Maar volgens mij kan de tentdaken kunnen er wel af. Deze is voor de mannen in Heerenveen, maar daar komt Liet Seerle.

Het bijzondere stemgeluid van Lietse Hille. En ik zei net al even, ik krijg hem hier binnen vanuit Heerenveen. Benny doet dat even aanvragen. Benny die zegt, ze zijn hier alweer druk bezig met een tent te bouwen. Nou, er is mooi weer bij, dus dat scheelt. Hey, even wat verzoekplaten verder uit Delden. Daar zit Tim. Tim zegt, hoi, ik sta hier op de Steiger in Enschede. Zou je even Harjan willen draaien, de Tropen? En dan ook even voor Rob uit Delden. Dus Rob heeft even een joker ingezet, begrijp ik. Ik ga dat bekijken. Misschien lukt het wel. En dan Peter uit Best, die zegt, even kijken, dat liedje van Marianne Veenstra. Kind van Zon en Maan. Zou die nog voorbij kunnen komen? Ja, en dat is toevallig, want ik kreeg net ook een bericht van Leon Ketelings. Die is met zijn Bianca met dubbele bemanning onderweg naar Portugal. En hebben een makkie, groet aan alle VTS-collega's, staat hier Marianne Veenstra en Fijne Pinksteren.

hier. Maar dat is mooi. Blijf ze insturen, want als er een leuk liedje bij zit, dan kan gelijk voorrang krijgen. Want we proberen natuurlijk ook een beetje te mixen met jullie verzoekplaten. We willen graag Happy the Peppy klinken. En dat het mooie, blije radio wordt, zeg maar. Dat is de doelstelling. Om jullie allemaal gezellig de Pinksterdagen in te loodsen. Marianne Veenstra, kind van Zon en Maan.

0: Ik zou alle nummers van Doema kunnen doen, maar denk ik, hè? Denk ik. Voelt zo. Ik heb het over 3J's en de Hollandse Nieuwe deze week met de meest gedraaide hier op onze zender, Los Vastert. Ja, ik kreeg net een verzoekje voor de jarige Job daar in Zwolle. Rudy, hè, 65, dag vrij. Normaal veegt hij de Zwolse binnenstad schoon op zijn veegwagen. En vandaag is hij aan het genieten. En morgen heeft hij een feestje, begreep ik. En hij vroeg om een liedje van Stef Eckel. En ik dacht, daar is wat mee. Hoe was dat ook alweer? Stef Eckel is namelijk zijn carrière begonnen met het liedje wat hier aangevraagd wordt. Hè, op het terrasje. Daarvoor moeten we even terug in de tijd. Stef was ook een paar kilo's, net als ik, lichter toen die tijd. En Café de Boterton in Kampen, dat was het, het café van zijn ouders. Maar hij vertelt dat zelf even. Is wel interessant, want ja, een man had helemaal nog nooit een plaat gemaakt.
1: Op het terrasje, ja, dat is eigenlijk mijn allereerste single geweest in eigen beheer. Die heb ik uitgebracht op verzoek van vaste klanten bij mijn vader en moeder in het café destijds. Daar werkte ik en ik pakte regelmatig de microfoon achter de bar. En ik heb toen een album gemaakt en juist door dat album kwam een kennis naar mij toe. Die zei, Stef, ik heb in de studio nog een liedje liggen. Er is nog nooit iets mee gedaan. Is misschien leuk voor jou. En toen dacht ik, leuk, een eigen single, maar nog niet eens met de intentie om te gaan zingen. Ik zong op dat moment, behalve achter de bar, helemaal nog niet. En ik heb het liedje eigenlijk opgenomen en destijds is dat liedje landelijk zo goed opgepikt dat dat een beetje zijn eigen leven ging leiden. En ik had nog helemaal geen platencontract. Ik weet nog mijn singeltjes, er stond mijn eigen telefoonnummer nog op. Er zat geen barcode op, niks. Dat was mijn allereerste liedje en het ging leven. En ik ging iedere week naar het postkantoor om singeltjes te versturen. En door dat liedje ben ik eigenlijk in contact gekomen met een distributiemaatschappij uit Weesp. Dat was toen een heel bekend kantoor. Die zei van, joh, wij kunnen ervoor zorgen dat het liedje in de winkels komt te liggen. Ik zeg, nou ja, dat scheelt mij in ieder geval heel veel loopjes naar het postkantoor op en neer. Dus ik was daar super blij mee. Het liedje kwam in de winkels terecht. Het liedje kwam in de Nederlandstalige top 20 terecht, waar die 8 weken lang in stond. Nou ja, voor een debuutsingle is dat heel bijzonder. En eigenlijk door dat liedje is voor mij ook het balletje gaan rollen. En dat was mijn eerste stap richting het zingen eigenlijk. Ja, heel bijzonder.

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, all in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.
2: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
4: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
3: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
5: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
4: Kijk voor een compleet assortiment op smitcompleetbuiten.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Mis het niet. Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in de Lier. Tot dan!
12: Maandag tweede Pinksterdag, Pinkster Show bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim

0: De auto die u zoekt. Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34.

0: 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, daarvoor schakelen we even over onze badmeester. Weerman, sorry. Jan Visser. Jan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Essel.
2: Hoi, hoi. Ja. Jan, het is mooi weer, hè?
3: Ja, dat kunnen we rustig stellen. Het is in een groot deel van het land schijnt de zon volop. Er is iets meer bewolking aan het ontstaan in het noordoosten. Vanmorgen waren er nog wat wolkenvelden daar. Maar die zijn weggetrokken, maar er ontstaan nu wat van die cumuluswolken, van die stapelwolkjes, en die zijn zich wat aan het uitspreiden. Maar voor de rest is het eigenlijk in het grootste deel van het land, ja, zeg maar, strak blauw is misschien een groot woord, omdat er ook wat sluierbewolking zit, maar prachtig weer. Ja. En de temperaturen zijn aardig aan het oplopen. Terschelling meldt nu 20 graden, Den Helder 22 graden, Marknesse 23, en in het zuiden wordt de grens van 25 graden inmiddels aangetikt door Woensdrecht, Bergen op Zoom. En uiteindelijk wordt het in het zuiden vanmiddag zo'n 27 graden. En in de rest van het land temperaturen tot rond 25 graden. De beeld de eerste zomerse dag van dit jaar. Waddengebied wat lager. En dat geldt ook vanmiddag voor de kust, omdat de wind dan wat van zee gaat waaien. Maar al met al prachtig meiweer. En dat zal de komende dagen dankzij hoge druk niet anders zijn. Wel een paar kanttekeningen. Morgen dan hebben we hoge temperaturen op veel plaatsen tussen de 25 en in het zuidoosten lokaal rond 30 graden. Mm-hmm. Maar de wadden wat lager. En dat geldt ook voor de westkust in de middag, omdat de wind iets meer draait naar zuidwest tot west. En een zwakke storing kan tijdelijk, want er is veel zon, maar in het noorden en noordwesten tijdelijk wat meer bewolking brengen. En er is ook een buitje mogelijk in de middag. Een kleine kans op onweer.
4: Lekker.
3: Maar goed, zondag en maandag is het met Pinksteren dus. Is het droog, het is zonnig en temperaturen in het binnenland meest boven de 25 graden. In het noorden van het land op eerste Pinksterdag wat lager vanwege een noord- tot noordoostenwind. Maar al met al kunnen we stellen dat we een prachtig Pinksterweekeinde tegemoet gaan. En ook dinsdag nog zomers warm, woensdag wat lagere temperaturen. Maar het blijft wel droog en er zijn perioden met zon.
2: Het is gewoon voorbeeldig, Jan.
3: Ja.
2: Hey, dan,
3: niet zo overdreven warm, hè?
2: Nee, dat is mooi. Maar dat komt nog, hè, toch? Of...
3: Ja, nou, voorlopig niet, hoor. De grote warmte die is er wel in West-Europa. En dan moet je nagaan. Komende maandag, zondag zou het kunnen, maar vooral maandag en dinsdag, denk ik, in het zuidoosten van Engeland, 33 graden. Oei. Dat is toch wel heel hoog, hoor.
2: Dat is wel warm voor die Engelsen ook. Ja. Man. Oké, okay, nou ja. Dan nog even de dagelijkse weerspreuk, Jan.
3: Meiregen genoeg en het weer is mooi dan het hele jaar lang brood en hooi.
2: Oh, wacht even. Doe nog eens een keer.
3: Meiregen genoeg en het weer is mooi dan het hele jaar lang brood en hooi.
2: Brood en hooi. Nou, dat is een eentje gebaseerd op de boer, denk ik. Hè,
3: ja, deze. Ja.
2: Hey, goed weekend en fijne Pinksterdagen. Hè?
3: Ja, hetzelfde, Hessel.
2: Tot dinsdag. Ja, dinsdag inderdaad.
3: Ja, het is de laatste feestdag voorlopig, hè?
2: Ja, precies. Hey, ik spreek je.
3: Hoi, hoi.

Wesley, Wesley Klein was dat, het hart van Amsterdam. Leuk bericht uit Enschede van Marco Venturini. Mooi naam ook. Goedemiddag, staat hier Radio NL. Heb je de nieuwe single al van Roy Raymonds? Na 12 jaar pakt hij het zingen weer op en komt hij met een klapper gelijk. Een knalgele scooter. Nou, inderdaad, Marco, ik had op de socials was je al heel druk bezig met die brommer van hem om een geel te spuiten en zo. Ik zag allemaal gele dingen voorbij komen. En Marco schrijft verder dat als het net zo'n hit wordt als de Reiger of de Rubberboot destijds, dat het hem gegund wordt. Dan, nou ja, het gunnen, daar ligt het niet aan. Dus we gaan het dus even beluisteren. En willen langs deze weg ook eens even vragen wat jullie ervan vinden. Want ja, Roy Raymonds, daar hebben we vroeger wat mee beleefd, joh. Zeker, hadden we nog een zomertour hier in Sneek bijvoorbeeld. Hè? En dan zat hij met zijn rubberboot hier in de grachten. Je kunt het niet meer voorstellen, maar mensen sprongen in de boot. En ook in de gracht, omdat Nick en Simon hier toen stonden. Dat was echt niet normaal. Maar daar praat ik over bijna 15, 16, 17 jaar geleden of zo. Maar goed, toen was het wel een grote hit voor Roy Raymonds. En nu heeft hij dus een knalgele scooter bedacht. En we gaan het eens even beoordelen. Dus wat vind je ervan van de knalgele scooter van Roy Raymonds?

hartstikke goed. Nee, het is nooit goed. Nieuwe havenzangers. Hey ho, hoi. Dit is volgens mij ook nieuw. Het is allemaal nieuwe muziek om je oren. Dit zijn Lucas en Gea. Laat me maar gaan. En ik ga zo meteen nog even wat verzoekplaten hier verzamelen. Ik ben er druk mee bezig, maar ik moet ook even letten op wat al geweest is en zo. Dus ik kom er zo op terug. Lucas en Gea.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dan ga je op zoek naar pellets. Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
5: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
6: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
9: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
8: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Het weekend.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio en

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraken in ons land is enorm gestegen. Waren het er heel vorig jaar nog 4, dit jaar zijn het er volgens de politie al 15. Doordat het daders steeds moeilijker wordt gemaakt om geldautomaten op te blazen, hebben ze het nu vooral gemunt op sealback-automaten, waarin ondernemers geld kunnen storten. Vluchtelingenwerk is blij dat het Rode Kruis 5 tenten neerzet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dan hoeven mensen niet in de volle zon in het gras te zitten. Het gaat om open tenten, dus ze kunnen er niet in slapen. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zijn in Ter Apel om te controleren hoe het met de vluchtelingen gaat. Een spellengroothandel waarschuwt voor de magneetjes die horen bij het spel Magnetics. Die zijn zo klein dat ze makkelijk kunnen worden ingeslikt. In het lichaam kunnen de sterke magneetjes naar elkaar toetrekken en letsel veroorzaken. Wie het spel in huis heeft, kan het bij de winkel inleveren en krijgt dan zijn geld terug. En coach Pep Guardiola vertrekt na 10 jaar bij Manchester City. De Spanjaard kwam over van Bayern München en bezorgde City 20 prijzen. Met als hoogtepunt het winnen van de Champions League en 6 keer het landskampioenschap. Het is niet bekend wat Guardiola nu gaat doen. Het weer nog van Weer Online. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Het is warm, landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
6: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
5: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages?

0: debestetuinhuizen.nl.
1: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
3: Mis het niet. Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in de Lier. Tot dan!
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie. De Nederlandse wegen komt hier net binnenzeilen. Even kijken, want het is nog steeds zo druk. Ja, het is nog steeds zo druk. Heel veel grote, lange files op de A2... bijvoorbeeld tussen Culemborg en Martinus Nijhoffbrug. Daar staat 44 minuten op je te wachten. 11 kilometer is behoorlijk. En op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht... van Born naar Kerensheide, 27 minuten, 6 kilometer. En ook op de A27 Utrecht-Breda... tussen Noorderloos en Merwedebrug, 28 minuten, 7 kilometer. En op de A28 Hogeveen naar Assen... tussen Bijlen en Assen-Zuid, 21 minuten... En ook op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Loenen en Schaarsbergen door een defect voertuig. Die heeft toch wel de beker. 66 minuten vertraging, 8 kilometer. Dus tussen Apeldoorn en Arnhem langs de A50 Loenen-Schaarsbergen is het erg druk. Nou, dan nog wat flitsers. Die worden hier ook bekendgemaakt door Flitsmeister en de ANWB. Op de A2 staan ze bij Oudekerk aan de Amstel te flitsen. Dat doen ze daar tussen Amsterdam en Utrecht bij 32,9. En ook de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij Hoofddorp. Daar vind je ze bij 15,3. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Ja, Jeroen van Zelst heeft er ook een neusje voor, hè? Om oude liedjes gewoon helemaal op te poetsen en dan tot hit te maken. Hij komt eraan.
0: Dit is de muziek.

Dominique en Crazy Accordeons waren dat. En gezellig natuurlijk, hè? Hartstikke gezellig op de vrijdagmiddag hier bij ons. Ja, ik zat nog even in de verzoekplaten te kijken. Iwan uit Eindhoven die zegt: ik ben in de schuur en in de tuin aan het werk. En ja, als het kan, even André Hazes met Zomer in mijn bol. Groet uit Brabant, de gekste. Ja, dat zou heel erg goed passen. Maar ik zag ook dat Tekemo gedraaid had in zijn programma. Maar goed, wanneer is kan dan komen? Ik kan hem er zo wel even in knallen, want qua weerbeeld past het precies. En doen we natuurlijk daar graag mee. Nou, dan nog even kijken. De Turk uit de kroeg wordt hier ook gevraagd door de Bevers uit Bakel. Of Bevers uit Bakel, ja, ik weet niet. Het zullen John en Kees niet zijn, denk ik. Maar Bevers, laat even weten wie je bent, als je wilt. Nou, en dan op het strand daar in Caruela. Ja, vragen ze om een of andere Rick Veldking met Druk Je Lijf tegen dat van mij. Maar die heb ik niet. Ik heb wel al de originele van Corrie. Als dat goed is. Groetjes Ed Snijders staat erbij. De drinker Rosé staat hier. Op het strand van Caruela. Ed Snijders, Brigitte, Rick en Amy. Nou, die liggen daar ook te luisteren. Dat is toch fantastisch. Zo'n luchtbrug, hè? Van Hollanda naar La Caruela. Moet het dan niet teweeg kan brengen. Ja, en dit is ook leuk. Dit is een nummer geschreven ooit door Dick van Altena, hè, de muzikale vader van Henk Wijngaard inderdaad. Saskia en Serge.

Even een bericht vanuit Hooghalen. En onder de rook van Bijlen, daar zit... daar woont Sarah. En Sarah, Greta heet ze eigenlijk. Greta is vandaag Sarah, Greta Bos. Want ze ziet Sarah, ze wordt 50 jaar vandaag. En als het feest al niet compleet genoeg is... 11 mei is ze ook getrouwd met Henry. En dat is natuurlijk fantastisch, allemaal feest daar. En ik krijg het hier aangereikt door Erik Hopman uit Helmond. Die zegt, feliciteer ze even en draai even een mooi liedje. En ook namens Ali en de kinderen en zo. Dus van harte gefeliciteerd, Greta, met je verjaardag. Hè? En dat je maar een mooi feestje mag hebben vanavond natuurlijk. En we gaan voor je draaien Yves Segers met, hoe kan het anders, Sarah!

0: Wat een heerlijk liedje. Ja. Sarah, Yves Segers.
1: Mooi, hè? Ja, dat is mooi. Dat is prachtig mooi eigenlijk. Nou,
0: ik kan het zeggen. Wil je niet aan, dan pak ik een hamer. Maar hij doet het. Adrie uit Geldermalsen, die zit ergens op een bouwwerk en die doet even een verzoekje inspreken. Dat doet hij onder het werk, dus hij is wat druk. En dat hoor je ook wel, moet je horen, dat hoe dat gaat.
2: Oh, hij is altijd zomer in de bols geweest, gooit hem dan maar in hoor. Shut uit te zwaaien, gooi die handjes in de lucht en shut uit te zwaaien. Ja, misschien dan mag ik al Ruben nog meeluisteren, maar ja, die kent shit niet uit dan binnen denk ik. Woehoe,
0: ja, dankjewel Adrie uit Geldermalsen. Nog meer bouwbedrijven hier, hè? Bouwaanvragen. Thomas Egging uit Doetinchem. In Velp zijn we bezig met Bume bouwbedrijf. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar zorg er even voor dat die mannen niet stil hoeven te zitten. Dat zou mooi zijn. En dat komt van Thomas Egging uit Doetinchem. Nou, en die Bevers, wat ik net zei, die man heet dus echt Jeroen Bevers. Je kunt je die voorstellen, die is onderweg naar een zaak. En die zegt, ja, dat klopt, ik heet Jeroen Bevers. Turk uit de kroeg, draaide we net voor hem. Mooi. En Patrick uit de Oosterwijk, die heeft de radio net aan staan. Maar die vraagt om Jacques van Gestel met ons oude kroegje. Maar die had ik net gedraaid, Jacques, een uur geleden of zo. Maar goed, we gaan nu zorgen dat ze niet stil blijven zitten, die bouwvakkers. Dus je shirt uit en zwaaien. Ja, daar gaat-ie.

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
4: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
5: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
4: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
5: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
6: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Mega Pinksteropruiming bij Matrasconcurrent. Kom langs op tweede Pinksterdag tijdens de Mega Pinkster Show en profiteer van hoge kortingen. Maar ook een gratis hoofdkussen bij aankoop van een topper of matras. Gratis leenbus en de laagste prijsgarantie. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
6: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
8: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
9: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
10: Gritter Chalets en staakcaravans.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
14: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: was het de doorbraak van hem. Wel een beetje, hè, denk ik. Hè? Een grote doorbraak.
1: Die laatste die was van mij.
0: Ja, precies. Van Matt Hoogkamer was die laatste. Of was het dat andere film, dat filmpje met die... toen nou, met die Righteous Brothers. En wat hij toen deed. Nou ja, goed. Hij doet het heel goed. In ieder geval Matt Hoogkamer. En wat ook goed gaat, is de aanvraag hier. Van alle kanten en hoeken wordt het hier, komt het hier binnen. Bram Bakker, Egmond binnen. Die zegt even een klein liedje... Of kleine aanvraagje, Frans Duits met Samen op het strand. Ja, even voor Daan Komen succes wensen met zijn rijlessen. Ja, leg even uit, als dat moet, leg dan even uit waar hij rijdt. Dan kunnen mensen even waarschuwen, dat is wel handig. En, Frans Martens, die zit op de camping, het Haasje in Oosterhout. De groeten van ons, schrijft hij. En of ik even dat nieuwe liedje wil draaien van Antonio Holske met Bobby Prins. Hou me vast. Ik heb dat even gehoord, maar dat is een heel mooi liedje inderdaad. Echt een beetje dat gevoel van vroeger. Dat ga ik zo meteen even opzoeken. En even proberen te draaien. Nou, en dan nog even over die bevers. Die bever, die is jarig uit Bakel, staat hier. Gefeliciteerd. Al dus Pleun uit Milhezen. Pleun Hendricks. Ja. En dan, oh ja, dan nog wat leuks. Mocht je naar morgen wat leuks zoeken. Morgen dan, is het morgen in Urk? Ik denk het wel, hè? Even zien hoor. Even goed kijken. Morgen, ja, morgen. IJzer van Eerde uit Urk die schrijft... morgen is het Urkendag. En als je het leuk vindt... Hè, de oude mensen die gaan daar in klederdracht lopen en zo. En of ik even Be My Day wil draaien van de Cats daarvoor. En waar moet je dan zijn? Nou, in het oude dorp. Hè, zelf staat IJzer bij de Betelkerk. Eén grote feestdag. En jullie moeten daar zeker bij zijn. Dus dat is om 10 uur tot 4 uur. En als we komen, wij van Radio NL, dan krijgen we een Urker dik koek. Nou, superleuk en lief, IJzer. Ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen daar in Urk. Want dat, we zien dat op tv wel. Dat is altijd heel gezellig bij jullie daar, hè. Dan kan je even naar de kapper en zo. En Dirk Sonderwal uit Duitsland, die schrijft ook iets om mij. Die zegt, hey Radio NL toppers, ik hoor jullie graag. En natuurlijk ook de muziek. Ik woon al 24 jaar in Duitsland en eindelijk topmuziek. En ook in de auto, super jullie, bla bla bla. Dank. Ik ben blij. Jullie zijn allemaal kanjes. Marion en Dirk. Zonder val, die schrijven dat. Nou, ondertussen heb ik ook even, ik ben net een vrouw wat dat betreft... het liedje ook even opgezocht van Antonio Holsken en Bobby Prins. Hou me vast, het is mooi. Hou

ook ongeëvenaard eigenlijk, hè, die tijd. De tijd was natuurlijk ook anders, maar... Piet Veerman, ik zag een filmpje op de socials ergens voorbij komen... dat de 83-jarige Piet Veerman voor zijn eigen muziek stond te dansen en te genieten. Volgens mij was de Cats Band, de Tribute of the Cats Band, ergens op optreden. En Piet stond daar in zijn eentje voor het podium te swingen. 83 is die man, hè? 1 maart 1943 is hij geboren. En hij stond daar werkelijk te genieten op de klanken van de band. Ik weet niet wat het was. Ik denk ergens rondom Volendam, dat kan niet anders. Dat zijn wel superleuke filmpjes. En toen werd hij daar nog weggetrokken ook door iemand. Dat was weer zonde, want ja, hè, Piet, die was echt aan het genieten gewoon. Goed, waar waren we gebleven? Samen op het strand, Frans Duits. Die mensen, Caruela, die daar plat op de buik liggen of op de rug, die daar draaien we deze ook even voor. Je hoort de zee al. Briesje erbij.

Er zit een soort van speelfilm bij het liedje, als videoclip. André Hazes en Robert van Hemert waren dat. En samen uit, samen thuis. Nou, ik zie dat het alweer, alweer zover is om, om de microfoon over te dragen aan collega Stefan Leur. Dus hij neemt je mee tot aan de Pinksterdagen, zeg maar. Klopt dat wat ik zeg? Nee, Ivo is er ook nog. Dag in dag uit. En ik wil eigenlijk iedereen wel draaien op de radio, maar het kan gewoon niet. Alleen af en toe dan moet ik even iemand plezieren. Zo ook onze geluidsman. Wij hebben een hele goede geluidsman bij Radio NL, als er live uitzendingen zijn. Die heet Tjerk. Tjerk Vlaskamp. Al jaren doet hij de zomertouren en alle live evenementen. Mensen hebben dat niet in de gaten, maar als ze naar het Mega Piratenfestijn kijken, dan zit hij ergens in een busje of in een vrachtwagen dat allemaal te schuiven en op de radio te brengen. Dus Tjerk doet een verzoekje aan mij. Die zegt, zou je even het liedje van Matanja Roffel kunnen draaien? Een Nederlandse zangeres uit Friesland. En of ik dat even wil doen. Ze treedt regelmatig op, zie ik hier, in cafés en zo. Maar ik heb ook gelezen, en nou snap ik het ook. Zij is Miss Friesland. Miss Teen of Friesland. Die titel heeft ze, 2024. Nou ja, dan word je natuurlijk helemaal nieuwsgierig. Dus ik ga je ermee achterlaten. Mooi naam, Matanja Roffel. En dan wil ik iedereen een heel fijn weekend toewensen. En natuurlijk hele fijne Pinksterdagen. En zometeen veel plezier met de idioot van de radio, Stefan Leur. Hoi!

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen. Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
2: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
0: Nou,
2: naar Zwaagstra.
1: Zwaagstra, sierbestrating.
2: Aan de A37.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sick?

0: Is rubbel buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze rubbel buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Nederland is nog een geval van het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak en aan 2 Nederlanders het leven kostte. Eén stierf aan boord en de ander in Zuid-Afrika. De Hondius ligt nu in de haven van Rotterdam. We zitten in een asielcrisis, zegt premier Jetten. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al dagen te vol en daardoor dreigen mensen buiten te moeten slapen. Jetten zegt dat het geen gewone situatie is als je daar 's avonds laat nog noodoplossingen voor moet vinden. In Amsterdam-Oost is vanochtend een jongen ontvoerd. Meerdere mensen zagen dat hij een auto in werd gesleurd. Na een korte achtervolging werd de auto klemgereden. De politie vond de jongen vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling. En de 2 BNN-VARA-journalisten die op de hulpvloot voor Gaza werden opgepakt, zijn weer terug in Nederland. De omroep zegt dat het naar omstandigheden goed met ze gaat. 4 andere Nederlanders die door Israël werden gearresteerd zijn nog onderweg. Zij komen aan het eind van de middag terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
9: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.

0: Appetitos.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Mis het niet. Zaterdag 23 mei. Het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei. Het techno-event in de Lier. Tot dan!
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen met Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
4: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Ja, daar gaan we. Hoe is mogelijk? 3:05 is het geworden en dit zijn de problemen onderweg. Ik zit net even te denken, waar moeten we nou mee beginnen vandaag? Dit is echt een luxe probleem of een echt een probleem voor een disjockey. Want ik heb nog geen, op vrijdagmiddag geen beginliedje. En de computer loopt vast nu. Oh, dat gaat lekker. Zeg, we gaan beginnen. De files van dit moment. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar zat een file van 19 minuten. De A2 de Duitse grens richting Utrecht. 17 minuten en 7 kilometer. De A27 Almere richting Gorkum. Een half uurtje. Oh, die gaat lekker vandaag. De A27, dat is Utrecht richting Breda. Bij knooppunt Everdingen staat ook een file. 24 minuten en dat is 13 kilometer door ongeluk. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. 25 minuten, 19 minuten bij de Nijmegen Dukkenbrug. Dat hier, prima. Snelheidscontroles, de A1 Apeldoorn richting Amersfoort bij 71.1 en de A2 Utrecht richting Arnhem bij 119.7. Nou, even kijken wat er wat staat.
9: Ja, flitser aan of afmelden, meld het in de app van Flitsmeister.
10: Stefan Leer!
8: Nou, op hoofd van zegen, de vrijdagmiddag is begonnen en het wordt een gek huis. Dat sowieso. We beginnen even met Jannes.
9: Dit is de muziek van

0: Het is tijd. Tijd voor ouderwetse kwaliteit. Het interesseert ons geen reet.
1: Kom de platen maar donderen.
0: Hier zijn vier knijters uit een piratengate. Gate 1.

Ja, ja, voor de tweede keer vandaag, maar dit was dan de remix. Ik hoorde vanmorgen iets over 10, hoorde ik André Hazes bij Teken Wouda. En zomer, toen dacht ik, ah, doen wij even de versie van Criss Cross Amsterdam.

0: jij moet je even druk maken over de muziek. Je kan even kiezen uit Piraat, Kate 1, 2, 3 of 4. 1 is Leon den Hop. Oh, Antoinette. Kate nummer 2 is Goeli Goeli Wadka. Kate nummer 3 is The Evening Stars, Als de Zon Schijnt. En Kate nummer 4, Anita, 765438. Maar dan een keer niet met dat nummer, maar met Johnny. Kies 1, 2, 3 of 4.
1: Salutini propati. Hangt-ie niet, daar staat-ie. Huppakee, daar gaat-ie.

0: was het maar weekend.
1: Hey!

0: Nog niet gedraaid vandaag. Dat is gek. Ja. Schuurmans en... ja, eigenlijk begon hij als kind van de duivel. Werkelijk gek. Hey, luister. Ik ga even weer op een of andere gekke manier mijn naam waarmaken. Ik wist niet dat ik een naam had, maar ik hoorde dat in een podcast hier naartoe. Er zijn veel podcasts over radio en er ging over radio-dj's. En ik luisterde om de twee weken luister ik dat. En toen hadden ze het over goede dj's. En op een gegeven moment ging het over Radio NL en toen kwam het op mij. Ik denk, oh god, ik zet hem even wat harder. Een blokje ervoor, ja, dat is een goede dj, dat is een goede dj. En op een gegeven moment, wat ik over mezelf hoorde in die podcast. Halve zool, druk, rebel. Je weet, en dat vond ik een compliment. Je weet eigenlijk nooit wat er komt in de show. Nou, dat is niet de insteek van dit programma. Maar inderdaad, ik verras mezelf ook wel eens. Dat ik denk, van, nou, vandaag gaat het deze kant op en morgen gaat het die kant op. De ene dag ben ik wat rustig, de andere dag idioot. Je weet nooit wat er komt. Vind ik een heel mooi compliment. Alleen hun vonden dat niet zo mooi met z'n allen. Ze analyseren dan al een radiostation of een radioprogramma. Analyseren ze dan. En dat vonden ze niet zo mooi, want luisteraars die willen niet verrast worden. Die willen weten wat er komt. Om 20 over dit en om 10 voor dat. En die willen gewoon bediend worden. Die willen elke dag hetzelfde. Ja, ik denk daar iets anders over. Maar oké. We gaan mijn naam maar eens even weer een beetje waarmaken dan. Want Arjan Veneman heeft een nieuwe showplaat. En dat duurt nog een tijdje voordat je uitkomt. Maar ja, hey, ik heb hem hier al liggen. Ik denk, ja, dan moet je hem ook niet uitbrengen natuurlijk. Zo is het ook. De allernieuwste Arjan Veneman voor de eerste keer op de radio. En die heet
1: De Laatste.
2: Ja, hallo.
3: Stefan Leur.
4: De primeur van Leur.

0: ik lees net dat hij officieel vandaag uit is. Nou, gelukkig maar, gelukkig maar. Hey, vrijdag, hè?
1: Elke week is weer een sleur, staat het weekend voor de deur. Alles kan en alles mag, alle remmen los.
0: Ik hoop dat je gestemd hebt, want de oplossing van de Kate, op welke Kate is het meest gestemd, die ga je zo meteen horen. Kate nummer 1 is Leo Den Hop en O. Antoinette. Kate nummer 2 is Fantasy met Gooly Gooly Watka. Ding Dang Dong. Kate nummer 3 zijn de Evening Stars, Als de Zon Weer Schijnt. En Kate nummer 4 vandaag was Anita.
2: 7, 6, 5, 3, 8.
0: Maar vandaag met een liedje Shoni. Dus Kate 1, Kate 2, Kate 3 of Kate 4. Nu even stemmen.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
5: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
4: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
6: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
7: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
6: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
8: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
4: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
5: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
9: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
10: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
9: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
11: Leukes outdoor in Wolvenga.
12: De mooiste tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
11: Genieten van je tuin.
12: Tijdens de Pinksterdagen geopend.
11: Leukes outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
10: Bouwcenter Concordia.
13: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
10: Bouwcenter Concordia.
14: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
15: Overson, groot en klein wonen.
14: Check de voorraad op overson.nl.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Nu gratis transport bij aankoop van een chalet of staakcaravan vanaf 15.000 euro.
15: Overson, groot en klein wonen.
14: Check overson.nl.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
20: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over

0: overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
4: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

Justin de Wild. Er is wel iets geks met dat liedje aan de hand. Iedereen die kende het refreintje in de feesttent en de vogeltjes fluiten, maar voor de rest geen idee wat je moet meezingen in de feesttent. Mooi is dat, maar dat maakt niet uit. Een grote hit, niet normaal. Ja, iets later dan gepland, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, als het goed is, dan luister je gewoon de hele tijd door. Vrijdags kun je verkiezen uit 4 keten. Nou, die gaan open voor je, die gingen open voor je. En dit is wat erachter zat eigenlijk, wat erin zat.

Kate Den Bos tot Kate Delfzijl. Van Kate Den Haag tot Kate Doetinchem. Piratenhits only. Welke wil jij loeien?

0: Tensile, die zegt mooie plaatjes weer. Groetjes aan Job en namens de Spiekerboer. Groetjes aan Job van de bus. Nou. Fabian Paters, die nieuwe hoor, die zegt... Hey, heb je ook even Zwarte Jannes? Orlando is dat. Ja, dat mocht niet meer. Hè? Dat was een gast, nou ja, die was zo zwart als roet, laat maar gewoon zeggen. Die maakte er zelf ook grapjes over. Dus ik kan het ook wel doen. Die heeft dus blijkbaar een nieuwe. Die heet Fawaka Mimati. Nou, dan gaan we even verdiepen. Als dat leuk is, dan gaan we het even draaien. Nou, de app is voor de keten. Johan met Lopik, keten nummer 4. Het is Mitchell Kuil, die komt uit Wapenveld. Even luisteren wat hij heeft.
1: 7, 6, 5, 3, 4, 8. Ja.
2: Dat is het nummer waar ik op je wacht. Dat met de one.
0: Ja, nee, precies. Maar de dienstdoende dishjockey maakt een geintje. Omdat het een keer niet 7, 6, 5, 3, 8 is. Maar Johnny van Anita Beres. Nou, Patrick uit Hilsum, keten nummer 4. René uit Monster, keten nummer 3. Even kijken, Hippie, die heet het op nummer 1. Dan is het Pleun Hendricks en Mil Hezen, keet nummer 3. Ik scroll gewoon, hè. Ik lees gewoon alles even. Dit is niet allemaal op volgorde. Marco Buitendijk uit Halsteren, keet nummer 2. Pieter van Assen uit Slootdorp, keet nummer 4. Dan is het Jan Stakenburg uit Den Haag, keet nummer 1. Wouter Broekman uit Bovensmilde, keet nummer 4. Maar mijn vrouw zegt keet nummer 3. Nee, die heeft er geen verstand van. Nee, ze zijn allemaal goed, vind ik. Rob uit Bovenleeuwen, keet nummer 4. Jeanette Mulder, Slootdorp, keet nummer 4. Antoinette, oh dat is mooi. Jij zit erin. Keet nummer 1 kies jij uit Rotterdam. Antoinette uit Rotterdam, keet nummer 1. Leo den Hoppen met oh, oh, Antoinette. Oh, wat gaaf, oh, wat gaaf. Bas uit Bergen, we luisteren wat.
3: Hey, Stefan Leur, met je gezeur.
0: Zo weet ik, ja.
3: Hey, doe mij maar keetje 3. Keet 3. Lekker man, dikke knijter. Hey, een goed weekend alvast.
0: Ja, groetjes man. Tim Bril uit Schonebeek, keet nummer 3. Gerjan Timmermans, keet nummer 4. Thomas uit Heilo, keet nummer 3. Nou ja, er is schandalig gestemd. Er is eentje keihard afgevallen. Dat is keet nummer 1. Met maar 19 appjes. En je moet zomaar eens even horen hoe er gestemd is. Echt niet normaal.
4: Strijders, mede-piraten, toevallige zeppers van de radio. Maar ook de dames. Bedankt. Dit is de plaat met de meeste appjes.
0: Kate nummer 2 is afgevallen. 408 appjes, dat is best veel. En dan gaat het tussen Kate nummer 3 en Kate nummer 4. Voor de ene 561 en voor de ander 807. Allemachtig, allemachtig. Welke is het geworden? Het is geworden. Anita met Johnny.

0: Ja. Hoe kun je dat nou weigeren? Michael Korsten, die komt uit een mooie Andijk en die wil graag voor zijn meisje, wilde je een liedje horen. jeetje, Bianca heet ze. En dat is Problemas. Problemas, want wij zijn Radio NL. Goedemiddag. En wat we niet draaien, dat zijn eigenlijk top 40 liedjes van nu. Dua Lipa, die komt gelukkig nooit bij ons op de antennes. Verschrikkelijk. Als het moment dat ik Dua Lipa moet instarten, dan is het al klaar. Dan stap ik in de auto en ga ik naar huis. Ja, nee, ik werk hier niet voor niks natuurlijk. Maar goed, er zijn uitzonderingen natuurlijk. Als we Engels draaien, dan is het BZN. Hè. Er zijn Nederlanders, hoef ik niet uit te leggen. Een Paul Elstakje komt ook een keer voorbij, want dat is ook gewoon een Nederlander. Er zijn wat uitzonderingen. Maar deze, Marco Korster. Dat is wel een dingetje. Maar ik wil er wel in meegaan. Want hoe kan je nou een liedje weigeren? Iemand die heeft de moeite genomen om de app te downloaden. De discjockey te benaderen van, hey, draai even dat liedje voor mijn meisje, voor Bianca. Coco Jumbo. Zou ik dat durven?
1: Yeah, yeah, yeah, Coco Jumbo.
0: Wel in deze versie. Wel in deze versie.
1: Yeah, yeah, yeah, Coco Jumbo. Yeah, yeah, yeah.
0: Ja, eigenlijk de originele is deze. Kijk. Voor de mensen die denken, wat er gebeurt er allemaal? Wat bedoelt hij met Coco Jumbo? Kijk, Coco Jumbo. Ja, dit kan dus niet, weet je. Maar ik kan hem wel in deze doen.
1: Yeah, yeah, yeah, Coco Jumbo.
0: Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Wat als mooi Warkum zou zingen.
1: Yeah, yeah, Coco Jumbo.
0: Coco Jumbo.
1: Yeah, yeah,
0: Jumbo. Yeah. Hey,

0: You wake up in the morning.
1: Je wordt wakker op een morgen.
0: If you hear work late.
1: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
0: And the mother to the table.
1: En je oude moeder dekt de tafel.
0: You see the same old thing.
1: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
0: Lay your foot by the table.
1: Je legt allebei je voeten op de tafel.
0: And you have all been in pain.
1: Oh, je vrek je rug.
0: Have you ever seen a rainbow?
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with me.
1: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
0: Let him in.

0: Houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Mega Pinksteropruiming bij JH de Meubelconcurrent. En dat betekent dat jij kunt profiteren van hoge kortingen. Maar ook de zesde stoel gratis op geselecteerde modellen. De gratis leenbus is beschikbaar en je krijgt de laagste prijsgarantie. Tweede Pinksterdag, extra geopend.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
0: Nou,
2: naar Zwaagstra.
1: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
2: Al aan de A37.
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor 79 euro. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker. Van je huis houden.
12: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
13: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
14: Allsafe. Geeft ruimte.
15: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De persoon die positief heeft getest op het hantavirus zat al in thuisquarantaine, zegt het RIVM. Maar de patiënt is nu uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een bemanningslid van de Hondius. Het totaal aantal besmettingen staat wereldwijd nu op 12. 3 mensen zijn overleden. Bij een explosie op een bedrijventerrein in Harderwijk zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland hebben ze flinke brandwonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met rioolwerkzaamheden in de buurt. Extinction Rebellion wil morgen alle sporen bezetten van Utrecht Centraal, maar de gemeente heeft het verboden. Extinction Rebellion zegt in een reactie: we gaan het toch doen. De activisten houden om 12:30 eerst een sit-in in de stationshal tegen de handel met Israël en willen daarna het spoor blokkeren. En je hebt er misschien wel eens over gehoord, Clare's Law, een Britse wet waarbij vrouwen kunnen opzoeken of hun nieuwe vriend zich vroeger schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld. Het kabinet vindt dat die wet hier ook moet komen. Maar het voorstel gaat op zijn vroegst pas over een jaar naar de Tweede Kamer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer, 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Hey, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
4: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
3: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages?

0: naar debestetuinhuizen.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant!
4: Mis het niet. Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in de Lier. Tot dan!
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
6: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: 6 minuten over 4 geworden. Dit zijn de serieuze zaken. Er staan files, jazeker. 2 op de A2, Eindhoven richting Utrecht, 33 minuten. En Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel, daar staat 34 minuten. De A50 Arnhem richting Apeldoorn, 20 minuten door een ongeluk. Alles is afgesloten daar en je staat 4 kilometer even te vloeken en te schelden. De A73 Maasbracht richting Nijmegen, daar staat een half uurtje. Snelheidscontroles, de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Abcoude en Amsterdam Zuidoost, 37,7. En de A16 Breda richting Rotterdam, 42,6.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Stefan Meer!
8: Ja, goedemiddag. Ik heb even dat liedje geluisterd van Zwarte Jannes. Nou, ik denk niet dat dat even op de radio kan. Sorry.
9: Dit is de muziek van Radio.

Met een dame. Ja, de tapster uit Giel Juan. De tapster uit een Verland. Ik heb al een versie klaarstaan. Voor het geval dit geen hit meer is. Dat we niet zo vaak meer draaien. Ik heb er een soort van lange Fransen in gesleuteld. En die spot on. Die kun je niet van echt onderscheiden. Dus, want die dame is leuk natuurlijk. Niet ten nadele van die dame. Maar dat, ja, dit is een hele goede plaat. Alleen die dame die is een beetje... Dat, ik denk, daar moet lange Frans in. Dus dat hebben we geregeld. Nou, binnenkort wel even een keer uitzenden. Leuk. Zeg, vrijdagmiddag. Wat ik zelf ga uitspoken draaien, ik heb nog geen idee. Dus ik heb wel een beetje hulp nodig nog van jou.

Mooi toch? Rode rozen. Rode rozen natuurlijk. Maar dit is ook een goeie. Laat het zonnetje maar schijnen. Jongen, jongen. Je draait één keer een liedje op de radio en het blijft voor altijd aan je reet kleven. Thomas uit Burgerveen. Leur, draai nog even dat liedje Jeuk aan mijn lel. Nou, dat is... Nou, want het zal geweest zijn 4 weken geleden of zo. En dat je dat onthouden hebt, Thomas, aan dit programma, dat is bijzonder. Deze namelijk. Dat was een... Ja, maar wat was dat? De opgave van het rad is na 3 uur. En iemand kwam met deze aan. De bitterballen. Jeuk aan mijn lel. Maar is het... Moeten we dit echt nog een keer draaien? Nee, toch? Even een klein stukje van. Dit hebben we echt gedraaid, hè? Een paar weken geleden. Echt bizar. Bizar mooi natuurlijk, hè? Ja. Is het carnaval? Nee, joh. Kijk. 3:20 werd er gedraaid. Ik heb zo'n jeuk aan mijn lel. Prima, hoe gek wil je het hebben? Zeg, wij doen het te weinig. En daar ga ik iets aan veranderen. Ik heb het een keer eerder geprobeerd. Toen ging het gruwelijk mis. Maar ik, dat maakt niet uit, joh. Falen. Dat maakt helemaal niet uit, joh. Het hoeft niet altijd goed te zijn. Het hoeft niet altijd een succes te worden. Maar wij doen het te weinig op Radio NL. Want ik ben ook een luisteraar van dit station. Ik ben niet alleen maar een radiomaker. Maar ik luister ook heel veel. En wij doen het eigenlijk te weinig. Ik doe het zelf ook, hè, als wij even een liedje hebben. Een keuzemomentje of een playlistprobleempje, dan vragen we het al. Goh, app even, weet je wel. En voor de rest is het eigenlijk alleen maar verzoekjes aanvragen. Maar we doen eigenlijk nooit even een rondje dat we alleen maar audio-appjes gaan uitzenden. Gewoon even alles wat in jou opkomt dat je denkt, dat moet ik even vertellen. Niet te lang, gewoon even wat roepen. Misschien een kreet of zo van... ben je gewoon iets doms. Of je vrouw, ja, je bent verliefd op je vrouw, dat wil je even zeggen. Geen liedjes aanvragen, maar gewoon even de audio-app gewoon even opstarten... In onze app natuurlijk, dat zit in het midden, zit dat tegenwoordig berichten. Dan kun je even een microfoontje drukken en dan kun je met mij communiceren. En we gaan het gewoon even een keer proberen. Voor 4:30 ga ik heel veel appjes uitzenden. Maar geen verzoekplaten, want dat duurt allemaal te lang. Maar gewoon even wat op je hart zit. Waar ben je mee bezig vandaag? Wat wil je ons even vertellen? En er zijn, wat zal dat zijn? Er zijn zo'n 500.000-600.000 mensen die momenteel luisteren. Dus die horen jouw stem. Die horen jouw kreet. Of je zegt van jongens, de kip is in aanbieding op die en die markt. Nou ja, goed, alles wat jij wil zeggen dat je van iemand houdt. Of Radio NL, hey, te gek man. Of nou ja, wat best vaak binnenkomt ook, denk ik dan wel eens. Leur, hou nou eens je mond, gast. Hè? Nou ja, pak even de app van Radio NL. Download dat ding even via Google Play of de App Store. En ga even mij een appje sturen. Een audio-appje. Dus als je het intoetst, dan gebeurt er niks mee zometeen. Ik ruim even een momentje in de show. Dan gaan we alleen maar een beetje audio-appjes uitzenden. Dus maak het gek. Maak het idioot. Maak het lief.

0: Nou, dit is het moment dat we even de boel op pauze zetten hier. Dus als u nu nog een audio-appje stuurt, dan komt hij waarschijnlijk niet op de radio. Nou, we gaan even een poging doen om er doorheen te komen. Dat valt allemaal, het is te overzien. Het is ook een belachelijk tijdstip om dit te doen, want reclames zitten er ook weer aan te komen. Maar goed, we gaan naar Leander uit Veenendaal. Ik heb dus een oproepje gedaan van, nou, boel maar even wat in, joh. Ik zet het wel uit.
1: Nee.
0: Luister.
2: Een lutje!
0: Ja, fantastisch. Marco uit Bloemendaal, even luisteren.
3: Hallo, Stefan. Stefan?
0: Ja?
3: De geit is gemolken.
0: Ja, en attentie, attentie. De kameel zit in de kast. Dus dan weet je dat even. Margriet uit Terapel. Even luisteren. Terapel zit
4: hier. Hey, goedemiddag. Nou, wij wensen iedereen een heel fijn, zonnig en lang Pinksterweekend.
0: Nou, kijk eens aan. Mooi weekendje voor de boeg ook. Ik moet erg schandalig veel draaien ook. En maandag nog weer op de radio. Leuk. Jaap uit Hardenberg.
5: De geit is gemolken.
0: Wat is dit nou?
5: Ik herhaal, de geit is gemolken.
0: Hetzelfde verhaal. En de kameel zit in de kast. Patrick uit Oosterwijk.
6: Draai het liedje van Jack van Gessel, ons oude kroegje, voor de zotte mulders uit Oosterwijk.
0: Jack, eisen van de eerde uit Urk.
7: Hey, leur. We zijn nou voorbereiden voor Urkendag voor morgen.
0: Oh.
7: Dat is een hele speciale dag. Dat is allemaal verkleed in de Urkenklederdracht.
0: Mooi.
7: Dus daar ben ik mee bezig. Hey, goed weekend.
0: En dan zijn al die camera's er ook bij dan, eisen? Van die sopen zo allemaal daar, van die dames die wat zijn afgevallen. Dat loopt ook allemaal rond dan op zo'n dag, denk het wel, hè? Cor uit Lekkerkerk.
8: Knallen erin, Ratni.
0: Bizar. Bas uit Almelo.
9: Stefan, er moet meer gepolkaard worden.
0: Ja, dat sowieso. De Bas denkt daar iets anders over, Bas. Adrie Geldermalsen.
10: Dan hou ik heel de middag ben ik bezig geweest met rock pedal. Eh? Ja, dat ik geen pedal meer kan zien. Maar alleen maar bier, bier, bier. Ik heb zo zin in bier.
0: Allemachtig.
10: Bier.
0: Een beetje plat, dames, hè, dit. Ja.
10: Weekend.
0: Ja, ja. Mannen worden blij van bier. Gerhard uit Kesteren.
11: Biertijd.
0: Biertijd. Is dat nog het enige wat jullie kunnen roepen vandaag? Big Mike uit Meidrecht.
12: Hey, Dremans. Stefan.
0: Ja.
12: Heb jij nog...
0: Oh, dat was een heel kort audio. Heb je Nick uit Almelo nog even dan? Die heeft ook wat tegen... Oh, dat was hem. Nou, ik kom in tijdnood. We gaan het nog even verder doen zometeen. Vind je het ook leuk om jouw naam of in ieder geval jouw stem even op de radio te horen? Stuur nu nog even een audio-appje. We doen nog even een tweede ronde. Want ja, ik wil nog even een liedje draaien en dan komen de commercials weer. Dus slechte timing.
13: Hallo, ik ben Tessa Boomkamp en ik luister altijd naar Stefan Leur.
14: Stefan Leur. Oh ja, hey, stop.

0: bij maar een eenvoudige boerenlul. En dus schaam ik me niet ver.
1: We ploegen en beploeteren de hele week maar deur. Van 's morgens 5:30 tot 's avonds laat.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
5: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
4: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
5: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
6: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neemt ze alle soorten holt.
8: Wat moet korter?
7: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
8: Nee, korter.
7: Bij RTT heb ze van een holt.
8: Korter.
7: Een bult holt, bij RTT.
8: Korter.
7: RTT holt.
8: Korter.
7: Holt.
6: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
9: Gritter Chalet en staakcaravans.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart? Met die loopgroep?
11: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: Bos.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
1: Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: Maximax tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: 3 minuten over 4:30 geworden vanavond. Ik denk dat je het kan raden wat ik ga voorlezen. Vanavond is het droog en tot laat nog zon en nog eens zon. Dit weekend, alles wat je buiten wil doen, dat kan gewoon. Maar wel met blote benen. En dit weekend wordt het Max. Zie ik dat goed? 28 graden! Maximaal, maximaal, hè? Voorspelling. Dan het binnen- en buitenland. Het nieuws in samenwerking met ANP. Ik ben benieuwd wat er gebeurd is. In vogelvlucht doen we dat. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen is iemand opgenomen die misschien ebola heeft. Dat patiënt ligt op een geïsoleerde afdeling. De kans dat hij echt ebola heeft is klein, maar het wordt wel onderzocht. Duizenden asielzoekers uit Ter Apel die in de trein betrapt werden op zwartrijden kunnen hun boete verscheuren. De boetes zijn nog geldig omdat ze werden gegeven op basis van een verkeerd legitimatiebewijs, schrijft RTV Oost. En het kabinet wil een handelsverbod met bedrijven op de westelijke Jordaanoever die bezet wordt door Israël. Israëlische kolonisten jagen de Palestijnse bevolking met geweld weg en gaan er zelf wonen. Die nederzettingen zijn illegaal.
2: Dankjewel Oscar van Oorschot van het ANP. Dan gaan wij even kijken op de wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht 22 minuten. De A28 Utrecht naar Zwolle 33 minuten met 18 kilometer. Maar kan nog gek, hè? Luister. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen... De brug, daar. 23 kilometer, allemachtig. En tussen Aken en Geleen op de A76, daar staat het ook vast. Bij Spouwbeek 31 minuten en 7 kilometer dus. Snelheidscontroles, de A4 Amsterdam richting Den Haag bij 15,3. En de A16 Rotterdam dan richting Breda 52,0.

Allemachtig, joh. Jantje Koopmans zijn gedraaid. Jan de Zwaan erbij. Oi. Je weet gewoon, je voelt gewoon dat het vrijdag is. En ik ga nog even één keer rondschreeuwen. Dit doen we niet zo heel vaak, dus maak er misbruik van en gebruik van. Zometeen gaan we nog een rondje doen met audio-appjes. Gewoon random, geen plaatjes aanvragen, gewoon even wat roepen. En ik weet dat dat lastig is als ik aan de andere kant van de radio zou zitten. Aan de goede kant van de radio. Zou ik ook denken, ja, wat moet ik zeggen dan in zo'n audio-appje? Nou ja, zeg gewoon even wat je beetje houdt. Misschien, het is zo... Hey, leuk man, het is zo duur in de supermarkt. Jongen, nou, een beetje gewoon dat. Wat houdt jou bezig vandaag? Wil je iets zeggen over Radio NL? Wil je iets zeggen over je vrouw? Of wat ga je doen? Lekker bakken in de zon. En de mannen die kunnen natuurlijk even roepen, bier! Wij gaan gewoon schaamteloos alle audio-appjes uitzenden die binnen... Nou, dat kan ik ook niet helemaal beloven natuurlijk, want dat gaat soms heel raar. Nou goed, nog even een ronde audio-appjes zometeen. Dus jij spreekt het in, ik zend het wel even uit. En dat is gewoon eigenlijk, weet je wat het is? Dat heb ik ook nog steeds. Ja, niet nu ik achter deze microfoon zit, maar ik had dat vroeger ook altijd. Ik vond dat zo'n machtig gevoel. Gewoon machtig gevoel als je even op de radio bent. Op je favoriete station. Dat jouw stem wordt uitgezonden. Nou, in onze Radio NL app toets het in. Eerst niet de bedoeling. Gewoon even inspreken. En wat je wil inspreken, hou het even kort. Dan kunnen we zoveel mogelijk audio-appjes uitzenden. Dus doe je ding. En dit liedje, wat we nu gaan draaien, die had je verwacht vandaag. En je krijgt hem gewoon recht in je mix.

gast van de Biddle Medley. Nou, we doen het voor de tweede keer vandaag even, omdat wij, er was wat tijd tekort. Dus voor de tweede keer, eenmalig doen we dat vandaag. Daar gaan we geen vaste prik van maken, maar we doen even audio-appjes uitzenden. Dus als u nu nog wel wat inspreken in de Radio NL-app, gaan we het waarschijnlijk wel even uitzenden. Dus gewoon oldschool. Jij luistert naar mij, dus ik luister ook even naar jou.

0: Nou, ik ben benieuwd wat er allemaal is binnengekomen. We gaan er even een vogelvlucht doorheen. Alles wat langer is dan een halve minuut, dat moet ik toch helaas even gaan skippen. We gaan even naar Doetinchem. Jordi. Nou, even luisteren wat Jordi heeft ingeboerd.
1: Lekker bier drinken en barbecuen.
0: Echt, is dat het ding van deze vrijdag? Lekker bier drinken en barbecuen. Michael uit Egmond. Hey Egmond, daar moet je zijn nu met deze temperatuur, joh. Niet normaal. We gaan even luisteren.
2: Ja, ik wil Joop van Twijver, de zanger van het Lowland Trio, feliciteren. Die was gisteren jarig, is hij 85 geworden.
0: Wauw.
2: Zanger van Trouw niet voor je 40 bent.
0: Wij feliciteren mee.
2: Dus als je er nog eentje wil draaien, zou dat heel leuk zijn.
0: Nou, laat het even weten, meneer uit Egmond. Michael, laat even weten welke van Lowland Trio we moeten instarten. Schoorsteenveger of, nou ja, of wat anders. Nou ja. Dan is het Hans. Oh, jij bent heel lang appje gestuurd, het Eck en Wiel. Fabian uit Noordwijk, even luisteren.
3: Hoi, ik bevallen is... Ik luister Radio NL.
0: Nou, fantastisch. In principe zou je gewoon een pakketje stickers moeten ontvangen. Doe maar even je adres. Gaan we wat sturen. Niels uit Uggelen.
4: Rititi.
0: Mooi om een keer weer te draaien misschien. De Rititi. Dennis Noordwijkerhout.
5: Bier en tieten, la la la la la.
0: Ja.
5: Bier en tieten,
0: ja,
5: la la la la la.
0: Man, ik krijg er dorst van. Heerlijk. Ik voel hem ook. Ron uit Lutjebroek.
6: Ja, ja, vanavond even lekker biertjes klappen in Café De Pauws op een bruiloft.
0: Luisteren er alleen maar drankbakken naar dit programma. Ja, ik ben er zelf ook in natuurlijk. Jan de Kietelaar staat hier uit Oude Mirdum. De Kietelaar.
7: Adjo, lekker weekend.
0: Hey. Ja, dat blijft leuk, hè. Je moet kietelen nog steeds. Hè. Gewoon even van achter gaan staan en dan kietelen in de zij. Ja, dat blijft altijd geniaal, hoe oud je ook bent.
8: Lekker bakken in de zon met Radio NL. Ik wil graag Cherry over Justin de Wild.
0: Oh, ja.
8: Goedjes, Thomas ook Jan van Pavio naar de Radio met Plasma.
0: Kijk eens aan, kijk eens aan. Wolter Tabak hebben we nog.
9: Hey, Stefan. Het is tijd voor kenteken bingo. Hoi, mevrouw de Vries. Holy
0: nee, dat was kenteken kermis. Hebben we een tijdje geleden hebben gespeeld. Kenteken kermis was dat. En dat was een soort van pop-up item. Dus dat, ja, op een gegeven moment, dat moet je nooit te lang doen. We gaan niet een jaar lang dat doen. Nou, prima. Dan eens even kijken. Remco uit Zwolle.
10: Gekke Stefan.
0: Ja, dat, oh, kijk eens aan. Leuk.
10: Gek.
0: Ja, dit...
10: Wat is het duur in het leven?
0: Mooi.
10: Alles is duur. Nou, veel plezier met een fijn weekend en een lang weekend.
0: Ja, mooi.
10: Een lekker warm weekend zonder wat 31 graden.
0: Mooi man.
10: En lekker zweten zonder wat 31 graden.
0: Remco is
10: lekker, lekker bakken in de zon.
0: Remco stuur ook even je adres als dat lukt in de app. En dan ga ik ook nog even wat stickers sturen. Man, helemaal te gek. Ja, we moeten ook weer door. Hè. Het is 51 is het, jong. We moeten nog... er staan nog, ik denk... Nou, een stuk of 60, 70 heb je dat. Niet normaal, maar goed. Hey, zometeen dan is het er tijd voor natuurlijk. Wij doen dit alleen op vrijdagmiddag. Het eerste liedje na 5 uur. Dat is Hurken. Ja, keihard Hurken, man. Hoppakee. Ik vraag veel van je. Ik vraag heel veel van je vandaag. Maar ik ben ook weer op zoek naar de 5 o'clock boerenrock. Het eerste liedje na 5 uur. Dat moet gitaar zijn. Dat moet dialect zijn. En het mag en het kan echt van alles zijn. Behalve Thunderstruck natuurlijk. En dat soort dingen. Je begrijpt het. Het moet ook wel Nederlands zijn. De 5 o'clock boerenrock. Heb je enig idee wat we zometeen moeten draaien? Toets het in of spreek het even in. Wat moet het zijn?
11: De 5 o'clock boerenrock.
0: En dan gaan we even naar Blijswijk. Ellen Doornbos die vraagt een liedje aan van Marco Schuitmaker. En het is vrijdag, dus waarom zullen we één draaien als we een zootje achter elkaar kunnen instarten?

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarnevelt. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Mega Pinksteropruiming bij JH de Meubelconcurrent. En dat betekent dat jij kunt profiteren van hoge kortingen. Maar ook de zesde stoel gratis op geselecteerde modellen. De gratis leenbus is beschikbaar en je krijgt de laagste prijsgarantie. Tweede Pinksterdag, extra geopend.
2: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
3: Overson, groot en klein wonen.
2: Check de voorraad op overson.nl.
4: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
5: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
2: Nu gratis transport bij aankoop van een chalet of staakcaravan vanaf 15.000 euro.
3: Overson, groot en klein wonen.
2: Check overson.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito

0: altijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten!
2: Ja, dus! Aldi.
5: Oranje fans opgelet, KPN.

0: heel snel op kpn.com/wkbakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
1: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Radboud UMC in Nijmegen ligt iemand die misschien ebola heeft. De patiënt wordt daar op een afgeschermde afdeling onderzocht, maar de kans dat hij het echt heeft, wordt klein geschat. Ebola is erg besmettelijk en grijpt de laatste weken snel om zich heen in Afrika. De rechter heeft een man veroordeeld die deze maand agenten bestookte met vuurwerk in het Utrechtse IJsselstein. Dat was onder protest tegen een AZC. Eén agent raakte gewond. Het OM zei, hij was er alleen maar om de boel te verzieken. De man moet 3 maanden de cel in, een tweede verdachte is vrijgesproken. Duizenden boetes voor zwartrijden zijn ongeldig verklaard. Het gaat om de trein tussen Zwolle en Emmen, die veel wordt gebruikt door asielzoekers die naar Ter Apel gaan. De controleurs vroegen volgens RTV Oost om het verkeerde vreemdelingenpasje als identiteitsbewijs. Dat mocht eerst wel, maar op 1 januari zijn de regels veranderd. Air Nederland wil geen zaken meer doen met bedrijven op de westelijke Jordaan-oever. Het gaat om bedrijven van Israëlische kolonisten die de Palestijnen met geweld hebben verjaagd en er zelf zijn gaan wonen en werken. De nederzettingen worden internationaal gezien als illegaal. België werkt ook aan een handelsverbod. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer, 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Alle soorten glasmaaiers staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in glasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
10: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam!

0: direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering online. Tijd om te bouwen.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
5: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
4: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
5: Op het mooie Ameland.
4: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Dit wordt een uurtje knallen. Eerst even de files. Dit zijn de files van dit ogenblik. De langste van Nederland. Er staan momenteel best veel files. Er zijn er in totaal 135 met een totale lengte van 900 kilometer. En dit zijn ze. De A2 Eindhoven richting Utrecht. 33 minuten. 8 kilometer bij knooppunt Empel. De A16 Rotterdam richting Breda. 24 minuten. De A27 Utrecht richting Gorkum. 25 minuten en 9 kilometer. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. 35 minuten. En de N57. Dat is Rotterdam richting Middelburg met de aansluiting richting de A15. 3 kwartier komt er een ongeluk en daar staat 12 kilometer momenteel. Snelheidscontroles, nou ja, dit is wat er verklikt is. Dat is niet veel. Er moet meer verklikt worden, sowieso. De A4, Amsterdam richting Den Haag bij 15,3. De A16, Breda richting Rotterdam, 42,6. Oké. Elke vrijdag gaan we dit doen, zolang de voorraad strekt. De eerste die we draaien in een uurtje lekker los, dat noemen wij in dit programma de 5 o'clock Boerenrock. En er zijn best wel veel appjes binnengekomen, maar deze is eruit gekozen. Laura en Alexander Gemmer uit Sprangkapelle. Altijd schrik als je naam op de radio hoort. Voor het 5 uur klokje lied. Allah mag het, de 5 o'clock boerenrock. En ze zaten te denken aan Bertha Steigerpipe. Rocken op de Hollandse klei. Fantastisch.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

mooi verzongen. Verzonnen, echt niet normaal. Is het boerenrock in mijn hoofd wel? Jazeker. Laura en Alexander Gemmer uit Sprangkapel wilden dit liedje horen. En zo het geschieden. Helemaal de dolle heen. Nog even een foto van de huiskamer erbij. Gezellig daar. Leuk, leuk, leuk, leuk. Nou, we zijn officieel begonnen, hè, natuurlijk. Een uurtje lekker los. Kan ik nog iets voor je draaien?

Bavaria. Top 2, Hertog Jan. Top 3, Jupiler. Top 4, Duvel. Top 5, Jupiler.

0: Weet je? Je hebt er verder niks aan, maar dit is het derde liedje vanaf 3 uur... wat ik eerst had met de rapper Donny erin. Het is wel veel. Hè? Hij zit overal, zit hij binnen. Nieuw liedje van K3, Donny. Komt een nieuw liedje uit van Jannes binnenkort? Donny. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Hé, we zijn bezig met een uurtje lekker los. Dan zegt, even kijken, wie had ik? Oh ja, JP uit Terheide, die zegt... Hey Leur, doe maar even iets van Senna of Kleine Vogel.
1: Attentie.
2: Wat is een playlistprobleem?
3: Ladies and gentlemen, we got him.
2: Jopie! Van de muziekredactie!
0: Ja, staan erbij. In een kantoortje verderop. Een derde van onze muziekredactie. Jopie van de muziekredactie. Er gaat een lampje knipperen. Dat betekent dat we nu contact kunnen hebben. Jopie!
4: Haha, Stefan van de afdeling De Leur. Mooi kerel.
0: Ja, mooi. Houd een beetje vol daar.
4: Jazeker. Aircootje, ijsje, deur dicht, raam open. En ik zie die grote gele zon. Machtig.
0: Ja.
4: Zeg... Over geel gesproken.
0: Oh god, nee.
4: Wat is geel en slecht voor je tanden?
0: Ik heb geen idee.
4: Een trein.
0: Een trein.
4: Heb je mail al gezien?
0: Nee, ik heb niks gezien nog.
4: Nou, dan praat ik je eens erbij.
0: Oké.
4: Okay. Er is een playlistprobleem. Dennis uit Geersdijk wil graag Barry Badpak met kratje bier.
0: Ja, ja.
4: En Herman Jacobs uit Otterlo wil graag Lawine Boys met hun wijngaardfeest medley.
0: Oh.
4: Zullen we ze laten kiezen?
0: Ja, zullen we dat doen? Playlist.
5: Probleem nummer

0: Attentie.
1: Ja, laat het ons even weten. Wil jij één horen? Dat met kratje bier. Dus Buddy Bakbak met een kratje bier. Op zijn Jort Kelders uitgesproken. Geef mij een kratje bier. Nou, je begrijpt hem. Dan laat je even weten. Kratje bier is één appen. En wil jij de Henk Wijngaard medley gezongen door de beste feestact van Nederland, de Lawine Boys. Dan heb je nummer 2. Dus kratje bier, bodybuild pakken, nummer 1 appen. Lawine Boys, Wijngaard medley. Draaien we niet zo heel vaak op Radio NL. Dan toets je even 2 in.
2: De Drive-In Show op je radio.
3: Complete chaos.
2: Uurtje lekker los.
4: Wat zeg je?
5: Uurtje lekker los.

0: oh mijn god. Komt een appje binnen, ik zal niet zeggen van wie het is, maar moet je horen. Of het is broekzak bellen of zo, of, maar je moet, dit moet je even horen.
1: Ik leur, die twee liedjes zijn allebei kut. Doe maar nummer 1.
0: Ze zijn allebei klompen uittrekken, prima joh. Hé, ik had net even contact met Jopie.
2: Hallo.
0: Van de muziekredactie.
2: Want er is weer een
0: playlistprobleem. Ja, de muzikale problemen zijn het mooiste om op te lossen. En gelukkig gebeurt het ook. Nou, even vlug in de, met de kop in de app. Dank jullie wel allemaal voor het braaf insturen van 1 en 2. Op basis daarvan maken we dus de uitslag bekend. Erwin uit Huizen 1. Roel Hulscher uit Enschede nummer 2. Dennis, die vindt er ook niks aan. Allemaal uit Angeren. Die wil graag Haagse Harry. En Hollandse Veld. Dennis Voogd uit Almelo nummer 2. De Lawine Boys. Dan is het Big Mike en Meibrecht. Nummer 2. Remco die wil nummer 1. Cynthia die wil graag nummer 1. Evert uit Benthuizen wil nummer 1 horen. Cindy Bush uit Schalkwijk nummer 1. Roelof uit Zwolle die wil nummer 1. Het gaat maar door. Er is een uitslag dat ligt zo dicht bij elkaar. Dat is echt niet normaal. Voor de 1, 58. En voor de ander 64. Dus het leeuwendeel. Waar heeft dat voor gekozen? Welk liedje? Oh, 58. Voor de 1 en 64 appjes voor. Gooi ze mogelijk! Bye.

0: is het hier waar?
1: Die heeft een airco. Richt hem even op die bobbel in zijn broek.
2: Nou ja. Hallo. We zitten in de uitzending.
1: Sorry, dames en heren.
3: Nou, ik heb het allemaal wel gehad een beetje.

Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit. Soudal.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: De G op zoek naar pellets?
7: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
10: Gritter Chalets en staakcaravans.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart? Met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
20: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
21: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
22: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Rijn.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond droog en zeker tot laat overal nog zon en nog eens zon. Dit weekend is het ook zon overgoten, zelfs in de schaduw. Zon. Nee, daar lig ik. Nou, maar zo gaat het aanvoelen. Dit weekend wordt het max. In mei gewoon, hè? 28 graden kan het worden. Nou, dan in samenwerking met het ANP gaan we eens even luisteren naar het nieuws binnen en buitenland. En we doen dat in een uurtje lekker los in Vogelvlucht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette wil met de vakbonden gaan praten over de sociale zekerheid. Maar er moet hoe dan ook bezuinigd worden, zegt hij. De FNV wil dat de bezuinigingen van tafel gaan en heeft een OV-staking aangekondigd volgende maand. Het kabinet wil niet meer handelen met Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever. En minister Sjoerdsma hoopt dat andere Europese landen ons voorbeeld volgen. Het maakt de maatregel alleen maar krachtiger, zegt hij. En het ziet er weer goed uit voor voetbalclub Vitesse, dat zijn proflicentie dreigt te kwijt te raken bijna een jaar geleden. Vitesse komt nu in Nederlandse handen en daarmee zijn de problemen opgelost, want de KNVB heeft de overname goedgekeurd.
2: Dankjewel Oscar van Oorschot. Dit zijn de files van dit ogenblik. Er zijn twee die er bovenuit steken. A2 Eindhoven richting Maastricht, 38 minuten, 9 kilometer. En dat is tussen Leendeheide en Marhezen. En de N57 Rotterdam richting Middelburg. Dat moet met de aansluiting op de A15 zijn. Alles afgesloten daar. 3 kwartier vertraging, 12 kilometer. Snelheidscontroles A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 68.1. En de A15 Rotterdam richting Europoort bij 60.7. Nou, 3 liedjes even achter elkaar, want er is al genoeg geluld vandaag. Ik ga nog niet zeggen wat ik ga draaien, maar er komt... We beginnen zometeen, gek genoeg, met een hele mooie, langzame lummel. En dan een liedje, Houdoe. En Oeshibai.

het voor jou? Is dit een uurtje altijd een matte gang of gaat het net als hier in de studio echt snel voorbij? Niet normaal. We gaan even naar IJmuiden. Tamara de Graaf, die wil graag even Rob Zorg navragen. Nou, dat draai ik met plezier. Die gast heeft altijd goede liedjes. Bloedje, bloedje heten gaan we draaien. En weet je wat het is? Ik heb hem net, wat is het, een uurtje geleden hebben we gedraaid. Vanmiddag heeft Hessel hem gedraaid. Vanmorgen is hij al 2 keer voorbij gekomen. Het houdt maar niet op. Heel Nederland vraagt hem aan. Iedereen wil hem horen. Zullen we gewoon nog een keer doen? De megaklapper. Van al 2 weken achter elkaar. Just in the Wild.

0: joh. Wat een strot heeft die gast. Robby van de afdeling Zorn. Hey, dan is het Geert Wassink uit Geesteren. Die wil iets horen van normaal met deurdonderen. Maar ja, we hebben al een beetje boerenrock gehad. De 5 o'clock boerenrock. Natasha uit Spijk, die heeft zin aan Paul Elstak. Dus ik zat net al even, ik liet mijn brein even breinen. Ik denk, wat als we dat nou gewoon even voor de gein... Ik ga hem niet helemaal draaien natuurlijk. Maar wat even voor de gein als we dat zouden combineren? Een Paul Elstakje en die gast van normaal. Even kijken hoe dat klinkt. Zit waarschijnlijk niet in de maat, want ik heb...
1: We doen het niet slow, we doen het druk. Verwacht van ons geen wonder en gewonde.
0: Zit helemaal niet in de maat, hoor ik. Maar goed, ik heb het
1: gevoel. Onderweg had ik een lekker baan.
0: Zo zou dat klinken.
1: Fietsen donderen ik aan de kant. Met de
0: Geert Wassink uit Geesteren. Natasha uit Spijk. Nou, dat is verschrikkelijk. Dit is verschrikkelijk. Mooi natuurlijk. Nee. Zometeen gooien we de lijn even open voor de finale klapper. Denk er alvast even over na. We zoeken zometeen even een liedje om ermee uit te gaan. Maar nu gaan we even naar Harry Dekker uit Zevenaar. Leur, er is nog geen één Maywood gedraaid vandaag. Geen één Maywood? Geen eentje? Zullen we een paar doen?

0: Oh, gaan we het nog redden? Gaan we het nog redden? De finale klapper. Wie of wie heeft de bal om even te bellen? 088-0200-100. Samen bepalen we het laatste liedje even.
1: Het einde. Het is tijd om op te zouten.
2: Dit is de finale.
3: Finale klapper.
0: Ik ben ook de enige DJ op radio. Ik zit altijd in tijdnood. Kom altijd tijd tekort. En dan denk jij bij... Ja, ik weet wat je denkt. Je lult te veel deur. Klopt ook, klopt ook. Maar vrijdag, ja, een feestje, jongen. Hey. 088-0200-100. De finale klapper. Met wie spreek ik? Goedenavond.
4: Goedenavond, met Ricardo.
0: Hey, Ricardo. Oh, jij vraagt vaker eentje aan, hè?
4: Dat klopt.
0: Ja, dan pakken we even iemand anders. Excuus ervoor, Ricardo. Niet ten nadele van jou. Met wie spreek ik? Hallo?
4: Jantje, goedemiddag, jongen.
0: Jantje, jij vraagt ook vaak een liedje aan. Wacht even, even de volgende. Hallo, met Stefan. Met wie spreek ik?
5: Ja, met Evert.
0: Hey. Mooi, Evert, kerel. Zeg, wat hey. Finale klapper. Kom maar op, kom maar door.
5: Zon op mijn piemel.
0: Dus echt, serieus? Wij gaan eruit met zon op mijn piemel?
5: Ja.
0: Och man, we draaiden net Rob Zorn. Als die gast zit te luisteren, die gaat helemaal uit zijn plaat. Die vindt het ook fantastisch. Ik ook trouwens. En iedereen denk ik wel. Zon op mijn piemel, joh. Check, we gaan het doen. Evert.
5: Ja, mooi.
0: Mooi. Waar kom je vandaan? Tilburg, zo te horen?
5: Nee, Berghuizen.
0: Ja, precies. Dat was het.

0: mega Pinksteropruiming bij Matrasconcurrent. Kom langs op tweede Pinksterdag tijdens de Mega Pinkstershow en profiteer van hoge kortingen. Maar ook een gratis hoofdkussen bij aankoop van een topper of matras. Gratis leenbus en de laagste prijsgarantie. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.

0: bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
4: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
5: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
4: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
5: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
6: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
8: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
6: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Oranjefans opgelet,

0: Wat zou jij nou doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette wil met de vakbonden gaan praten over het veranderen van de sociale zekerheid. De vakbonden zijn boos en dreigen met stakingen, onder meer omdat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Wel waarschuwt Jette dat er hoe dan ook voor miljarden bezuinigd moet worden. Nederland wil de handel stoppen met Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever en het kabinet hoopt dat andere landen hetzelfde doen. Er is alle reden toe, zei minister Sjoerdsma. Hij vindt de sanctie ook op zijn plaats vanwege de hardhandige behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. In Hilversum is een jongetje van 7 zwaar gewond geraakt nadat hij was aangevallen door een hond. De hond zou hem in zijn gezicht hebben gebeten. Het gebeurde bij een schoolplein en veel kinderen hebben het gezien. Een omwonende zegt tegen de Telegraaf dat het niet de eerste keer is dat de hond agressief was. En Vitesse is definitief gered. De club komt in Nederlandse handen en de KNVB heeft de overname goedgekeurd. En dan te bedenken dat Vitesse op sterven na dood was bijna een jaar geleden. Vitesse dreigde de licentie toen kwijt te raken, maar de afgelopen maanden is er keihard gewerkt om alle problemen op te lossen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Leukes Outdoor in Wolvenga.
5: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
4: Genieten van je tuin.
5: Ook tijdens de Pinksterdagen geopend.
4: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
10: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
9: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker. Info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
11: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
12: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Dit zijn de files van dit ogenblik. De A2 Eindhoven richting Utrecht, 26 minuten. En dat is bij knooppunt Empel. De A15 Gorkum richting Nijmegen, 22 minuten. En nog steeds problemen. Op de N57, dat is Rotterdam richting Middelburg, tussen afrit Brilier en Hardenvlietdam. Daar staat... Allemaal. 40 minuten en dat is 8 kilometer. En nog één snelheidscontrole te melden. Die is verklikt op de A16 Breda richting Rotterdam bij 42.6.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van

0: Rooyen. Suzanne Veldmeijer. En we draaien ook nog Mart Hoogkamer, waar we nog even vergeten te draaien. Martje met in Spanje. Hey, vandaag is hij best wel vaak aangevraagd. En ik zag hem net ook alweer voorbij komen. Alleen ik heb per ongeluk heb ik even de app heb ik weggeklikt. Dus ik kan er nu even niet achterhalen wie het was. Marcel Blok nummer 10 is vandaag best wel vaak aangevraagd. Dus die gaan we nog even draaien. En als klap op de vuurpijl.
1: En als smack on the fire arrow.
0: Oh ja, als smack on the fire arrow. Gaan we natuurlijk de Celblok nummer 10 nu draaien. Maar dan met een happy end. Ze ontsnappen eindelijk!

nieuwste van Arjan Veneman. De laatste. Had ik niet moeten nemen. Bitterballen. Gewoon een goed plaatje, man. Lekker, lekker, lekker. Nou, tot zover ook de uitzending van vandaag voor mij. Wat er weer voor domme is gaan. Ik zag net Rory liep ook al langs. Die zat ook al te kijken van... mijn god, wat gebeurt er allemaal vandaag? Nee, ook dat. Pinksterweekend staat voor de deur. Dat het lekker weer is, dat hebben we al 10.000 keer verteld. Dat ga je vanavond ook wel een paar keer horen. Want ja, bedoel, heel Nederland is er maar druk mee dat het lekker warm weer is. Pinkster zit eraan te komen. En aanstaande maandag dan meld ik me weer vanaf een uurtje of drie. Het programma duurt al een half uur korter. Tot zes, dus dat wordt weer ja, een puinhoop. Ik denk dat we wel even iets anders gaan doen maandag. Dat uurtje lekker los, dat laten we maar even voor wat het is, denk ik maar.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuw-Heden.
4: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bomfix.
5: Bomfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
4: Ja joh, en dat noemen ze Alupers.
6: Maar ze hebben nog veel meer.
4: Eigenlijk alles voor de installateur.
7: Vakmensen werken met Bomfix. Bonfix.nl.
3: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
11: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
19: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Huishoudartikelen tot 66% korting. En powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
20: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Jaha, het worden wel hele lekkere dagen als je een beetje houdt van de zon op je knar, zeg maar. Vandaag wordt het al 22 tot 27 graden. Morgen dan gaat er nog een schepje bovenop. Daarbij is er af en toe wel wat bewolking, maar er is vooral ook veel zonneschijn. In de nachten gaat het wel nog wat even afkoelen naar zo'n graadje of 13. En dan eens even kijken op de weg. Radio WNL Verkeer, 74 files gemeld door de ANWB. Dit zijn de grootste vertragingen momenteel. A2 Utrecht-Den Bosch bij de Martinus-Nijhofbrug, 25 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem bij Duiven, 21. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Numansdorp, 26. En de A50, dat is Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein, 23 minuten. Snelheidscontroles ook gezien op de A4. Dat is Amsterdam-Leiden bij 15.3. A16 Dordrecht-Rotterdam bij 29.5 en de A16 Breda Dordrecht bij 42.6. Dankeschön, Fritz Meister.

0: en dan de voetjes in het water. Geweldig.
1: Dat jij het heerlijk vindt.
0: Nou, Mits, als je het hebt over het weer van vandaag, dat vind ik inderdaad wel heerlijk, ja. Voetjes in het water van Mits Mitchell hoor je bij Radio Mareel op vrijdagavond. Hè, wat een heerlijke vrijdag, hè. Mag ik er meteen even een cliché ingooien? Wat een weer vandaag, hè? Ach ja, dat heb je vandaag al heel vaak gehoord waarschijnlijk, maar het is echt zo. We gaan een mooi weekend tegemoet, een lang weekend ook, en dat ook nog eens met de zomerse temperaturen. Heerlijk, Radio Mareel is bij je met de officiële aftrap van je weekend. Henk Wijngaard zo en nu Tinootje. Jongen.

0: Eltjo van Wijk en langzaam maar zeker.
1: Nou,
0: het weekend dat komt er echt wel met rassenschreden aan nu hoor. Misschien dat je nog bezig bent met de laatste werkzaamheden van de week. In dat geval heel veel succes. Radio NL is bij je en we gaan het weekend vast eens lekker inluiden. Zometeen na 7 uur. En dat doen wij met, de grootste playlist van Nederland. We zijn eigenlijk een soort van Spotify playlist die jij mag invullen. Zometeen gaan alle regels overboord. En dan is aan jou de vraag, wat zou je willen horen? Geen regels vrijdag gaat beginnen. We kunnen alle kanten op, hè, van dit soort lekkere feestnummertjes tot een piratenliedje. Als het maar lekker zomers is, lekker vrolijk. En als je er maar lekker het weekend mee kan beginnen. Wat wil je horen zo? Drop het in de app van Radio NL. Hoor je er misschien zometeen.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebroek. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Mega Pinksteropruiming bij JH de Meubelconcurrent. En dat betekent dat jij kunt profiteren van hoge kortingen. Maar ook de zesde stoel gratis op geselecteerde modellen. De gratis leenbus is beschikbaar en je krijgt de laagste prijsgarantie. Tweede Pinksterdag extra geopend.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
9: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
11: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je mee.

0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: Oranje fans opgelet.

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De arbeidsinspectie in Brabant heeft een echtpaar opgepakt dat ervan wordt verdacht hun dochter jarenlang te hebben uitgebuit. Het meisje moest vanaf haar 13e lange werkdagen maken op de markt, soms wel 7 dagen per week. Ook moest ze stoppen met school en werd ze mishandeld. In Twente is een vrouw besmet geraakt met het Hanta-virus. Het is een minder gevaarlijke variant dan op cruiseschip Hondius, meldt RTV Oost. Ze zou besmet zijn geraakt door muizen of rattenpoep toen ze aan het houthakken was. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het met haar is niet bekend. In het noorden van Marokko is gisteren een gebouw van 5 hoog ingestort en er zijn al 15 doden geteld, onder wie 2 kinderen. Het gebouw staat in het centrum van Fes, waar eerder ook al een gebouw instortte. Toen kwamen 22 mensen om. Het zorgde voor discussie over de veiligheid van gebouwen. 5 van de 6 Nederlanders die deze week werden opgepakt door Israël zijn aangekomen op Schiphol. Het zijn activisten die de bevolking van Gaza wilden helpen en journalisten die verslag wilden doen. Sommigen raakten gewond bij een arrestatie. De 6e activist komt pas vanavond aan, want die heeft zijn vlucht gemist. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
10: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
11: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
9: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.

0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Hey, goedenavond. Dit is Radio RL, 7 uur geweest. En dat betekent zometeen weer beginnen aan Geen Regels Vrijdag. Dat betekent dat we al jouw verzoekjes in de mix gaan doen. Eén lange mix aan liedjes gaat het worden. Maar wat mag daarin? Wat mogen we in de blender, in de centrifuge gooien? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Als je een lekker liedje hebt om het weekend mee los te gooien, laat het weten dan via de app van Radio RL. Ga ik hem misschien zometeen even voor je draaien. Hoe is het op de weg dan? Nou, best druk nog. 32 files richting het weekend. Grootste vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg 18 minuten. A27 Utrecht Breda bij de Merwedebrug een kwartier. A50 Eindhoven Arnhem bij de Maasbrug 17. A58 Eindhoven Tilburg bij Boeijessel 21 minuten. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij Dukenburg 20 minuten. Snelheidscontroles op de A4 Amsterdam Leiden 15.3 en de A16 Breda Dordrecht bij 42.6. Oké, we kunnen.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: En natuurlijk een goede reis gewenst als je nog onderweg bent. Nou, wat wil je horen zo? Laat maar weten in de Radio RL app.
3: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Nou, oké, dit is hem, de officiële start van je weekend. Laten we hem even samen losgooien. Daar gaan we.
3: Het is weekend.
2: Lekker, lekker.
3: Het is weekend.
2: Lekker lang weekend is het ook, hè.
3: Het is weekend.
2: Trek die maar open, jouw.
3: Het is weekend.
4: Chica's, motorcycle sucker. We gaan een beetje herrie maken. Wow!

0: Merend, goedenavond.
1: Hey, goedenavond, Rory.
0: Hey, jij bent cashier in de supermarkt.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat is het populairste ijsje dat je vandaag hebt verkocht?
1: Ja, dat is heel verschillend. Meestal is eigenlijk toch wel de ouderwetse Cornetto.
0: Ah, dat is wel een klassieker inderdaad, hè?
1: Ja, zeker te weten.
0: Hey, dit weekend nog iets doen of niet?
1: Morgen met mijn vriendje naar een recreatie.
0: Heerlijk. Oh, heerlijk. Genieten van de zon even.
1: Ja, zeker te weten.
0: Hey, gesproken over de zon. Je hebt wel een zonnige suggestie, hè?
1: Ja, dat dacht ik ook wel, hè. Wil ik niet al. Amor de mis amor.
0: Ja, in je beste Spaans. Dat hoor ik wel, Carolien.
1: Ja, dat is niet altijd best.
0: Zo is het. Hey, ik ga hem voor je draaien. Fijne avond.
1: Hey, helemaal super. Dankjewel.

0: Radio NL. En niet voor één keer, het was Gerard Joling, de man uit Schagen. En daarover gesproken, ook uit Schagen. Angela, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ben je wel eens tegengekomen, Gerard Joling?
1: Ja.
0: Oh, leuk. En hoe is hij in het echt dan?
1: Ook heel knap.
0: Ja. Ik heb daar verder geen verstand van. Hij wel, maar
1: nee.
0: Jij ook, denk ik.
1: Ja, ik ben
0: echt een schaag.
1: Nee, en hij ook.
0: Ja, precies. Hey, jij bent vanavond lekker aan het bowlen op de Wii.
1: Ja, klopt.
0: De Wii, zeg je. Wie is er aan het winnen? Wie is er aan het winnen? Mooi.
1: Angela is aan het winnen. Oh. Die naar mijn hoort.
0: Oké. Okay. Hey, Angela, ga je dit weekend nog iets leuks doen?
1: Ja, ik ga eind van de middag morgen naar mijn vriendje tot maandagavond.
0: Oh, dan blijf je lekker slapen daar.
1: Ja, en eten.
0: Hebben jullie nog leuke plannen?
1: Dat weten we nog van tevoren.
0: Ja, precies. Je kijkt gewoon waar het schip strandt.
1: Precies.
0: Juist. Hey,
1: en ik wist nog een kamaasje van mijn oom.
0: Oh, dat is dan wel minder.
1: Dat is minder.
0: Ja, dat is... Maar ja, goed, gecondoleerd dan in dat geval.
1: En
0: sterkte morgen.
1: Nou, hey, dank je.
0: Laat ik even met vrolijke dingen verder gaan. Welk liedje kan ik voor je draaien?
1: Dat Jungle Warden met het weekend.
0: Ja, die is wel mooi. Nou heb ik twee versies. Ik heb hem hier met of zonder Zigeunerorkest. Ik heb hier het Koninklijk Zigeunerorkest. Dat heeft ooit meegespeeld met dat liedje. Wil jij met of zonder?
1: Met.
0: Dan doen we met. We gaan hem draaien.
1: Is goed, dankjewel. Fijne

0: naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
18: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
17: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
18: Op het mooie Ameland.
17: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
19: Maandag tweede Pinksterdag, Pinkster Show bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim 400.

0: zoekt. Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Ruimte.

terug van weg geweest, hè? De Hermes House Band. En het leuke is, dit liedje is meteen ook weer heel populair onder studenten. Taj Mahal hoorde je bij Radio Barel. Het is geen regels vrijdag. Wat wil je horen? Laat dat weten in de app. Ga ik het voor je draaien. Lidie uit Dieren, die wil heel graag snollebollekes. Ga ik zo meteen draaien. Links, rechts komt eraan. En ja, gesproken over populariteit onder studenten. Deze man is dat ook, hè?

0: Is er een defibrillator of niet? Want god, mannetje.
1: Radio NL.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

0: Radio Warel en Frank van Etten. Hey Johan, goedenavond.
1: Hey Rory, goedenavond.
0: Hey, ik weet nou niet of je het nou wel heel erg getroffen hebt of niet.
1: Ja, we hebben het zeker wel getroffen.
0: Ah, mooi. Ja, voor de duidelijkheid, het wordt fantastisch weer dit weekend. Maar jij komt net terug van een midweekje Veluwe weer.
1: Ja, dat klopt. We hebben heel mooi weer gehad. We hebben ook wel wat regen gehad dinsdag en woensdag. Maar we hadden ook een heel groot rond bubbelbad in ons appartement. Dus daar hebben we ook heerlijk van kunnen genieten. Dus we hebben het echt getroffen met alle soorten weer die mogelijk zijn.
0: Oh, je hebt je wel vermaakt, zeg maar. Je hebt niet dat je denkt, kut, was ik dit weekend maar gegaan. Oh, sorry, shit, was ik dit weekend maar gegaan.
1: Nee, want we hebben vandaag nog gefietst en het wordt al een beetje in de warme kant weer om te fietsen.
0: Dat is eigenlijk alleen maar lekker dat je dan nu weg bent.
1: Klopt, ja.
0: Nou, mooi. Nou, dan ga ik even een liedje draaien wat dan de zomerse klanken wel een beetje gaat brengen. Een zomerhit in wording, zeg jij.
1: Ja, absoluut. Ja, denk ik wel. We zijn op terugweg naar Brabant.

0: top 30, althans voor deze week Justin de Wild. Het was Cheerio uit je stereo bij Radio Maril. Het is geen regels vrijdag. Zometeen doen we nog een uur jouw verzoekjes. Dus wat mag ik voor je draaien? Laat dat weten in de app van Radio Maril. Ga ik hem misschien zometeen even op de radio gooien. Annemarie wilde deze graag horen. Mooie van Rob de Nijs. Dit is Malle Babbe bij Radio Maril.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Mega Pinksteropruiming bij JH de Meubelconcurrent. En dat betekent dat jij kunt profiteren van hoge kortingen. Maar ook de zesde stoel gratis op geselecteerde modellen. De gratis leenbus is beschikbaar en je krijgt de laagste prijsgarantie. Tweede Pinksterdag, extra geopend.
0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Carglo. De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
12: Carglo. Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Huishoudartikelen tot 66% korting. En powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: Oranje fans opgelet.

0: uit Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is veel politie op de been bij het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Niet vanwege het mooie weer, maar omdat er op social media oproepen rondgaan voor een illegaal feest met muziek en gratis eten. De politie is bang dat het uitloopt op rellen. Een jaar geleden ging het daar helemaal mis. De vakbonden dreigen met acties op Schiphol. Ze willen dat een beveiligingsbedrijf daar binnen een week een lijst met 10 problemen oplost, bijvoorbeeld met de roosters. Zo klaagt het personeel dat een vrije dag maanden van tevoren moet worden aangevraagd. Het is weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er staan tientallen mensen voor de poort voor wie nog geen plek is gevonden. Dat is opmerkelijk, want Ter Apel werd vannacht uit de brand geholpen door het Drentse Gieten en wil dat komende nacht ook weer doen. Maar er is nog geen hulpverzoek gedaan. RTL heeft uitgezocht wat er gebeurt met mensen die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra. Ze krijgen meestal een boete of helemaal geen straf. RTL keek naar geweld van de afgelopen 2 jaar.

0: waarbij 175 mensen werden opgepakt. Daarvan werden er maar 16 veroordeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf,
9: dat zeg ik.
10: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
11: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
10: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
11: Op het mooie Ameland.
10: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
12: Hele goede avond. Dit is Radio Warel. Zometeen verder met Geen Regels Vrijdag. We gaan nog een uur lang verzoekjes draaien. Eigenlijk in één lange mix. Maar wat moet erin? Dat is toch even de vraag. Als je een goede suggestie hebt, pak dan even de Radio Warel app erbij en stuur hem door. En ook wel even benieuwd wat de weekendplannen zijn. Of je nog van de zon gaat genieten ergens. Of er nog ergens een barbecue staat te ronken of zo. Laat maar weten in de app van Radio Warel. Hoe is het op de weg? 13 files. Grootste vertragingen meldt de ANWB op de A1. Hengelo-Osnabrück richting de Nederlandse grens. 11 minuten. En A27 Gorinchem-Utrecht bij Everdingen. 14 minuten komt door een ongeluk. Snelheidscontroles te zien op de A2 Amsterdam-Utrecht 38.1. De A4 Amsterdam-Leiden bij 15.3. A9 Alkmaar-Haarlem bij 68.0. En de A16 Breda-Dordrecht bij 42.6.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Laat ze maar doorkomen, die verzoekjes via de Radio Warel. Dan vieren we samen het weekend.
14: Dit

0: draaien we alleen maar verzoekjes. Wat wil je horen? Laat maar weten via de app van Radio NL. Radio NL. Wilja uit Eefde, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, jij zit al een week ziek thuis. Ik kan me voorstellen dat jij hunkert naar wat vrolijkheid.
1: Ja, inderdaad.
0: Oei, oei, oei. Wat is dat ellendig, zeg, als je zo lang ziek bent.
1: Ja, is niet leuk, nee.
0: Nee, dus ook dit weekend weinig plannen, denk ik.
1: Ja, lekker thuis.
0: Lekker thuis op de bank, maar wel de radio aan. Dat doe je goed, Wilja.
1: Ja, zeker weten.
0: Hé, je hebt wel een echte meezinger aangevraagd.
1: Ja, Jan Smit.
0: Ja, ik ga hem draaien.

Amsterdam. Hij is leuk, deze Wesley Klein. En in het hart van Amsterdam op Radio Barel in Geen Regels Vrijdag. Zometeen even een klein dilemma. Een soort dansvloer-dilemma, zou je kunnen zeggen, om met Roeland Belen te spreken. Ik heb namelijk een liedje uit eigen koker. Nou, niet dat ik zelf een liedje heb gemaakt, maar wel iets wat ik zometeen misschien wel even wil draaien. Het komt uit België, maar ik twijfel wel een beetje. Ja, is het, kunnen we het draaien vanavond? Het is natuurlijk Geen Regels Vrijdag. Of is het echt te erg, moeten we het niet doen? Ik ben heel benieuwd. Het is echt een Belgische cultheld. Ik ga je er zo meteen alles over vertellen. Eerst voor Ellen, de Evening Stars.

0: wordt lekker gaan barbecue, denk ik nu, bij ons in de tuin. De Evening Stars hoor je op Radio RL.
1: Het is weekend!
0: Oké, okay, ja, dan dat dilemmaatje even. Kan ik dit wel draaien of niet? Kan ik dit maken eigenlijk? Ja, het is geen regels vrijdag, maar ja, er zijn toch ergens ook weer grenzen. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is echt zo. Ik ben thuis, samen met mijn vriendin, verslingerd geraakt aan een nieuwe tv-serie. Die staat op zo'n streamingsdienst. En die gaat over een Belgische cultheld, kun je wel zeggen. Zijn naam is Sam Goris. En je zou hem misschien nog wel kunnen kennen in Nederland van... je had vroeger de serie De Pfafs, weet je wel, met Jean-Marie, die Belgische keeper. En die had drie dochters, Lindsay, Kelly en Debbie. En Sam is dan weer samen met Kelly. En ze hebben ook kinderen en zo. Nou, die familie gaat dan nu dus op reis. Zijn naar Japan geweest, naar Amerika, reis door Europa. Hebben ze het lekker Bassie en Adriaan wel, zeg maar. Maar dan 2026 versie. Maar ik heb mij dus even verdiept in het oeuvre van Sam Goris. Want hij is dus zanger. En hij zingt in het Vlaams. Ja, wel Nederlands dus eigenlijk, maar wel Vlaams. En het is eigenlijk, ja, ik weet niet of je het een beetje kent, maar het is zo fout dat het leuk is. Ik kwam een liedje tegen, Basket Sloefkes heet het. Dat is dus eigenlijk gewoon een liedje over sportschoenen. Basket Sloefkes heet dat in het Vlaams. En ja, dat is wel, als je dat eenmaal hebt gehoord, dan zit dat de rest van de avond in je hoofd.
2: Zullen we
0: een klein stukje doen van Basket Sloefkes van Sam Goris?

andere kant, ik wil ook weer niet... ergens denk ik ook, er zijn grenzen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Ik gooi hem even in de weegschaal vanavond. Sam Goris, cultheld uit België. Moeten we die draaien in Geen Regels Vrijdag? Je kan meebeslissen, draaien of skippen. Dat kun je sturen in de Radio NL app voor Sam Goris. Draaien of skippen, dan eenmalig Sam Goris op de radio. Of zeggen, nou, dat hoeft niet zo. Laat maar weten. Fons Veurink is...

0: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring, videodeur. Ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Huh, alweer verrotte kozijnen.
6: Wel eens van Toscana gehoord?
5: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
6: Neem kunststof kozijnen, joh!
7: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
6: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
8: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
15: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
16: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
23: Voor de makers. Praxis.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
25: Joehoe!
24: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
26: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
27: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Deze week de Hollandse Nieuwe bij Radio Wadel. De 3J's en Los Vast. Oké, ik heb je net even deelgenoot gemaakt in een dilemma. Sam Goris, dat is een cultheld uit België. Er staat nu een nieuwe serie van hem en zijn familie op een streamingsdienst. Daar gaan ze met z'n allen op vakantie. Dat is sowieso wel grappig om te zien. Maar Sam is ook zanger. Is in België echt een beroemdheid. Maar wel, ja, zeg maar... Je hebt heel veel leuke Nederlandstalige muziek. En dit is ook leuk, maar ook wel een beetje fout, zeg maar. Dus de vraag is, gaat dit alle perken erbuiten of niet? Kunnen we dit even draaien, hè? Het liedje Basket Sloefkes, wat dus eigenlijk gaat over sportschoenen, vrij vertaald. Draaien of skippen, dat kun je sturen in de app van Radio Wadel voor een klein rondje weegschaal. Gerard uit Maasluis die zegt, hoi, gewoon draaien. Wij zitten lekker in de tuin met een goed glas wijn. Oh, dan kun je wel wat Basket Sloefkes bij gebruiken, dat snap ik meteen. Michel uit Gimmert, goedenavond.
1: Draaien met die handel, draaien.
0: Draaien hoor ik hier. Johan uit Veldhoven is nog steeds aan het karren, denk ik, vanuit de Veluwe. Twee stemmen voor draaien. Andrea Schepel uit Groningen, die zegt gewoon draaien. Ik ben nu wel nieuwsgierig naar het liedje. En een topserie ook, ik heb alles al gezien. Ja, dan ben ik wel benieuwd als je uit Groningen komt of je dan iets hebt verstaan van Sam. Die praat zo'n heel Belgisch dialect, Antwerps of zo. Maar in ieder geval wel een leuke serie, dat klopt ook wel weer inderdaad. Maar inderdaad, heel veel mensen hebben de serie gezien en hebben de liedjes dan niet gehoord. Ik was daar ook iemand van, inderdaad. Geralda uit Breskens, die zegt draaien. Hij heeft nog een leuk liedje, dat is Laat het gras maar groeien. Laat het gras maar groeien. Ja, die heb ik inmiddels ook gehoord, ja. Die is ook wel heel leuk. Even kijken, Lidi uit Dieren, die zegt gewoon draaien. Ik ben nu wel nieuwsgierig. En dan is er ook nog een berichtje van Brigitte uit Heer Hugo Waard. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hey, jij kent dit liedje.
2: Ja. Ik heb hem een tijdje geleden gezien op TikTok. En dan danst hij ook gewoon de sportschoenen uit zijn lijf. En zijn vrouw zit erachter en die zingt woord voor woord mee.
0: Ja.
2: Het is gewoon heel leuk liedje. Ja. Je wordt er ook wel een beetje blij van.
0: Ja, en Sam Goris is gewoon een knotsgekke gast ook, hè? Die kun je alles vragen, zeg maar. Die komt overal voor opdagen. Nou,
2: inderdaad.
0: Ja, wat zeg jij dan, Brigitte? Zou ik hem draaien of niet?
2: Ja,
0: wel leuk, hè? Daarom bij deze eenmalig op Radio Wadel, Sam Goris en Basket Sloefkes.
3: Mag ik iets meer muziek, alstublieft?

Sam Goris, even een klein lesje Vlaams. Basket Sloefkes hoorde je bij Radio RL. Ik vind het wel leuk om te zien dat mensen kennen dit liedje ook echt. Zie je dan in de app van Radio RL. Misschien moeten we er dan nog met terugwerkende kracht een zomerhit van maken in 2026. Niet zo best oud al. Of gaat dat te ver? Ja, hè, ik denk het wel. Hè. Daarom.

0: Mijn naam is Jannes. Je hoorde vader Abraham. Nee, dat is een grapje natuurlijk.
1: Het laatste rondje.
0: Het was de koning der piraten, Jannes, op Radio NL. Hey, dit is Geen Regels Vrijdag. Tot 9 uur alleen maar verzoekjes. Nu is het alleen bijna 9 uur. En dat betekent dat de tent zometeen gaat sluiten. Maar we gaan nog één grote afsluiter doen. Een ultieme uitsmijter om het weekend even echt mee te openen. Dat je daarna kan zeggen, nou, hè, nu heb ik alles wel gehoord, zeg maar. Nu kunnen we het weekend echt lekker beginnen. Maar wat mag dat zijn? Het nu volgende liedje. Dat duurt 3 minuten 18. En ik geef je die tijd om er even over na te denken en even een berichtje te sturen in de Radio NL. Dus dat is een beetje multitasken, maar goed. Wat wil je horen zometeen? Laat maar weten in de app van Radio NL. Eerst even nog een Haagse held. Daar kwam Jesse mee. Jesse Vlieland uit Zwaag, die wilde deze graag horen. Hij is wel leuk. Rijn Mercia. Kom op!

0: Nou ja, het feest kan beginnen. Bijna 9 uur, het feestje houdt op hier. Maar wel leuk voor Jesse Vlieland draaide ik Rein Mersha.
1: Het laatste rondje.
0: Tenminste, zo schijn je dat uit te spreken, toch? Rein Mersha is het, hè? Zeg, het laatste rondje, dat is het allerlaatste liedje van de avond. En dat is ook uiteraard gewoon een verzoekje, zoals we dat eigenlijk al de hele avond doen. Wat wil je horen? Dat was de vraag. Het antwoord, dat kon gestuurd worden in de Radio Warel app. Die vertrouwde Radio Warel app. En dankjewel als je wat gestuurd hebt. Veel leuke suggesties kwamen er uiteraard binnen. Nou ga ik even voor de suggestie van Mark uit Appelscha. Mark, goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Roemerie en luisteraars van Radio NL. Hier Mark uit Appelscha.
0: Hallo.
2: Graag voor het laatste rondje een mooie knaller van de Dikdakkers. Met Cowboys en Indianen.
0: Oeh.
2: Om het weekend even goed in te laaien. Nee, goed weekend.
0: Die is wel leuk inderdaad. Goed weekend, Mark.

0: die u zoekt.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Download de nieuwe Radio NL-app. Stuur berichten naar de studio. Luister en kijk mee. En mis niets van Radio NL.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
19: Hey buurman.
20: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
19: Stef?
20: Ja?
19: Waar bel jij nu mee aan?
20: Je Ring videodeur. Ah, ja.
21: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
22: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
24: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee

0: of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De Haagse politie houdt Scheveningen scherp in de gaten, meldt Omroep West. Op social media wordt opgeroepen voor een illegaal feest dat liep eerder uit op rellen. Een journalist op X ziet dat iedereen die bij het strand uit de tram stapt wordt gecontroleerd. Er zijn al zeker 2 mensen aangehouden. Bij een controle op de A4 in Zuid-Holland is een busje onderschept met 600.000 illegale sigaretten. Ze kwamen vermoedelijk uit Bulgarije. De bestuurder is een vrouw uit Den Haag. Ze moet binnenkort naar de rechter of een forse boete betalen voor smokkel. Bij haar thuis werden trouwens nog meer sigaretten gevonden. President Trump is dit weekend niet bij de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. op de Bahama's. Hij had er graag bij willen zijn, maar hij heeft al een andere afspraak. Met Amerika. Op social media zegt hij dat het landsbelang voorgaat. Hij heeft belangrijke overheidszaken te doen. Wat precies, dat zegt hij niet. En Max Verstappen lijkt weer terug bij af. Hij had de vorige race een opleving, maar zette in de training in Canada de 5e tijd neer. De Mercedes en Ferraris waren sneller. Het enige waar Max hoop uit kan putten is dat hij wereldkampioen Lando Norris achter zich liet. Later vanavond is de kwalificatie voor de sprintrace. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Dit is de muziek van

huis. Er kwam toch niks dan rotzooi van, toen bleef er mij niet veel meer over. Ik heb al de bruggen en de steden achter mij verbrand.

0: Wij zijn trots op Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL, altijd aan.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
6: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
7: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
9: Radio NL.
1: Dit is Radio NL. Hier moet je...

0: voor je alles. Radio NL, altijd aan.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
15: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weygaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
0: Is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
2: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Ga met!

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, de WW en de VIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. En rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep, dat zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 2 jaar geleden stortte de hellingbanen van de garage van een ziekenhuis in Nieuwegein in, maar die garage is nu weer open. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer vlakbij kunnen parkeren. RTW Utrecht ziet dat mensen er volop gebruik van maken, maar niet iedereen durft zijn auto op een hogere verdieping te zetten. En de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar is druk bezig het beleid van zijn voorganger Viktor Orbán ongedaan te maken. Zo heeft hij een besluit teruggedraaid om uit het internationaal strafhof te stappen. Magyar kijkt ook naar de minder grote zaken. Hij wil dat Hongarije weer meedoet met het Songfestival. Orbán vond dat te gay. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog en het koelt af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel.

0: Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: Dit is de muziek van...

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
15: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
16: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: Radio NL.
1: Geef mij maar de schuld van alles wat je wilt. En daarna dan een nacht om het goed te maken.
2: Ze zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik

0: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
9: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden.

0: Nieuwsradio.nl. De Jong had hem. Zet de tijd op 11 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jetten, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: topsport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
3: Is de muziek van Radio

0: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
1: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring videodeur. Ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Puur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Opnieuw gaan er asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel naar Stadskanaal. Aan het eind van de avond kwamen er twee bussen bij het aanmeldcentrum om de asielzoekers op te halen. In Stadskanaal heeft het Rode Kruis 80 bedden klaarstaan. Eergisteren gingen er zo'n 50 mensen uit Ter Apel naar Stadskanaal. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via sociale media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Max Verstappen start morgen bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en start dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen en de echte race zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal omdat het in Ter Apel te druk is. Eergisteren gebeurde dat ook al. Het gaat om ongeveer 80 mensen die in de loop van de ochtend weer teruggebracht worden. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond. De meeste konden naar boven komen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep. Het zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Max Verstappen start de komende dag bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was zijn Mercedes de snelste en staat dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen dus en de echte zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Waar heb je last van?
8: Koorts. Oranje koorts.
10: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
1: Is de muziek van

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is de AP Nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt dat de opvang weer geopend is op aandringen van asielminister Bart van der Brink. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via social media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft raket Starship gelanceerd. Aan het begin van de nacht ging de onbemande raket de lucht in vanaf een lanceerbasis in Texas. Het is een testvlucht van de Starship. Ooit moet die mensen naar Mars gaan brengen. En vannacht landt de raket op een platform in de Golf van Mexico. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant!
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is de muziek van Radio NL.